0: RTP Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland.
2: We staan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Vanmiddag met het verslag van de drie provinciën Wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Luister mee en kijk mee naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Vanmiddag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand bij de 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht en daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland.
2: We staan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Vanmiddag met het verslag van de drie provinciën Wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkerveen. Luister mee en kijk mee naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Vanmiddag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, assen.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
6: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
7: Scootmobiel nodig? Mobifit.
8: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
9: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen!
2: Vanmiddag met het verslag van de drie provinciën Wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Luister mee en kijk mee naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Vanmiddag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadwinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
3: Mid-season sale in Designer Outlet Ochtroep. 30% extra korting op de lage outletprijzen bij ruim 100 designermerken. Restaurants, speelparadijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtroep Duitsland. 20 minuten van Enschede.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Paradijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
2: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet en ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
4: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
5: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
4: Borgstee, Assen.
6: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee
2: in Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
4: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, een verkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
5: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
6: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
10: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
11: Ja, ik lig al uren wakker.
10: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
12: Lekker slapen. Dekker slapen.
13: Dekkerslapen.nl

0: Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Hé, hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Ze zijn er weer. Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
2: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair. De onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Zonnetevel. Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
5: Radio Drenthe.
6: De Boer op.
5: Met Wim Boer.

vandaag aan het leven, hè? Stuur dan in mijn mailtje naar agenda@rtvdrenthe.nl. Nou, waar hebben we vandaag? We hebben een aantal festivals in aanbieding. Er is een mooie boekenmarkt, zelfs 2 dagen. Er is een albumpresentatie en er bent ook een aantal muzikale agendatips. En natuurlijk ook heel veel muziek in het programma. Dit is Boskeks en What Can I Say?

1970 was dat Boss Gags en What Can I Say. We beginnen met een muzikale agendatip, want je kunt vandaag terecht in het Renssen Theater voor het Ontluik Festival. Oftewel, vier het voorjaar. Geniet van mooie live muziek met verschillende artiesten in en rond het amfitheater. En beleef een gezellige dag vol met sfeer, ontmoeting en muziek in het park. Op deze mooie feestdag. Het is voor jong en oud. Iedereen is daar echt van harte welkom. Meer informatie die kun je vinden op Facebook en op Instagram. Zoek dan even op Ontluik Festival. En een van de optredende artiesten is dit. Dit is Boas en Catch a Rainbow. Blue.

0: was dat en Do It.
1: De agenda.
0: Nou, Do It, dat kan natuurlijk ook morgenmiddag. En dat wel in Overentingen, natuurlijk over Dwingelo. Een rondje cultuur. En dat met Bert Hering en Martijn van der Zanden. Nou, Bert Hering die kent natuurlijk van zijn indrukwekkende carrière als rockzanger. En Martijn van der Zanden, die is een radiomaker en een muzikant met veurliefde voor akoestische en verhalende muziek. En die ontmoet elkaar in Sense of Soul. Nou, de jaren 70, dat was het absolute hoogtepunt voor de soulmuziek in Nederland. Maar soul is natuurlijk older dan dat. En ontstond uiteindelijk al in de jaren 50 en 60 uit rhythm and blues en gospelmuziek. Namen zoals Ray Charles, Sam Cooke, James Brown, Aretha Franklin en Stevie Wonder, die brachten de soul de wereld over. Nou, de swing, de style, de ritmiek overbrengen op één gitaar en met twee stem, dat is opnieuw een enorme uitdaging voor Bert Hering, voormalig man van Vandenberg, Kajak en Jan Akkerman zanger. En Martijn van der Zanden dus. Nou, hun classic country shows al ruim anderhalf jaar te zien door heel Nederland, die bewezen dat het kan. En nu is dus de soul aan de beurt. Je kunt er morgenmiddag terecht vanaf een uur of drie. Dan begint het. Inloop is vanaf 2:30. En meer informatie kun je ook vinden op overentingen.nl. En eventueel reserveren kan handig wezen. Stuur dan even een mailtje naar rondjecultuur@overentingen.nl. Nou, en ook deze die zal ongetwijfeld voorbij komen. Wonderful World.

0: samen met Hannah May en Ik ben niet meer bang.
1: Op stap in Drenthe.
0: Nou, op stap in Drenthe, dat kan natuurlijk ook het hele weekend. En bijvoorbeeld vandaag en morgen kun je dat doen in Frederiksoord. Want al ruim 15 jaar stikt de lenteveer van de Dappel van het Noorden daar neer in de tuinen van Frederiksoord. Nou, midden in de fraaie boomgaard die gedurende het veujaar op een allermooist is, vieren duizenden bezoekers samen met hun de geneugten van het fijne buitenleven. Nou, de lenteveer is al jaren een publieksfavoriet met haar hoge bezoekersaantallen. Meer dan 100 standholders die bent er en verrassende programmering. En hoewel groot blijft de lenteveer natuurlijk altijd wel vertrouwd. Nou, je kunt daar altijd wel een bekende tegenkomen. De sfeer is lekker gemoedelijk. Samen kun je door het buurtleven gaan vieren. En dat in de tuinen van Frederiksoord aan de Major van Zwietenlaan in Frederiksoord. Het begint domit om 10 uur, duurt tot 5 uur vanmiddag. En naast kun je de morgen ook nog terecht van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. En het is voorjaar en daar kun je mooi terecht in Hogeveen. En dat wel voor de Groenmarkt. En dat op de Hoofdstraat Noord. Die is jaarlijks en die vindt plaats tussen 9 uur dammit en 5 uur vanmiddag. Het is weer een mooi schouwspel en populaire markt waar liefhebbers van tuinieren hun hart kunt ophalen. Natuurlijk ook met diverse tuinaccessoires, gereedschappen, zaden en bloemen. Die maken het aanbod helemaal compleet. En natuurlijk is ook gewoon de zaterdagmarkt aanwezig in de binnenstad van Hogeveen. En naast kun je morgen nog terecht voor een mooie sommerfair. En dat wel in Nijbun. Met de diversiteit van kramen, foodtrucks en live muziek. Nou, en dat allemaal aan de Ipenlaan nummer 1 in Nijbun. Het begint morgen vroeg om 11 uur en het duurt tot 5 uur morgenmiddag. En ook voor de kinderen is er genoeg te beleven. Er zijn springcursus, je knut in het thema van Moederdag. En Stitch die komt ook gezellig op bezoek. En dat allemaal dus in Nijbun.

0: De agenda.
1: Misschien moet je vandaag wel even naar Veenhuizen toe, want het is het tweede weekend van mei en dan is het weer zoiets. Samen met collega brouwerij leunen ze dan het vuurjaar in. En dan hebben we het over de bierbrouwerij Malust. Nou, lekker genieten van een bruisend evenement waar alles draait om het beste van bieren, die perfect passen bij de lente. En natuurlijk ook een festival met live muziek, met smaakvolle borrelplanken van Kaaslust. Er is streetfood, heerlijke hapjes en ook een mooie sfeer in de biertuin. Tickets die kun je vinden op www.malust.nl en gezellig samen proosten op het vuurjaar. En dat is allemaal dan met om 14:00 vanmiddag tot 21:00 vanavond. En als je dan toch wellicht in Veenhuizen bent, kun je misschien ook nog even laten verrassen door niemand minder dan Victor Mits. En dat dit is de publiekdag van het Werelderfgoed Event. En dat dus ook vandaag in Veenhuizen. Met zijn unieke mix van wetenschap, psychologie en illusie weet hij jong en old te verwonden. Te bekend natuurlijk van zijn televisieprogramma Mindfuck. En hij neemt je met in een wereld waarin niks is wat het lek. Nou, speciaal voor deze dag brengt een aangepast programma wat perfect aansluit bij nieuwsgierige kinderen, gezin en natuurlijk ook uiteraard werelderfgoed. Een mooie show, wel vol met verrassingen, interactie en momenten waarop je blijft afvragen hoe dan. Nou, en over hoe dan gesproken, het is gratis toegankelijk allemaal in het gevangenismuseum in die Veenhuizen aan de Olegracht nummer 1 in Veenhuizen. Het begint dan om 10:00 en het duurt tot 16:00 vanmiddag.

0: En vanavond is dan eindelijk zoiets de albumpresentatie van het nieuwe album van Kirsten Alting. Ik sprak er eerder deze week en ik vroeg haar ook bijvoorbeeld, ja, hoe zij dan van de gospel overgaan is naar de country muziek.
1: Nou, country ligt sowieso al dicht bij mijn hart, omdat het gewoon ook weer eerlijkheid gaat in het leven. Weet je, niet alleen de mooie dingen, maar ook de rauwe randjes die af en toe schuren. En dat, ja, dat vind ik gewoon heel mooi aan country muziek.
0: Ja.
1: En dus dat was ook gewoon logisch en past ook gewoon heel goed bij mijn stem. En ja, dus we hebben nummers ook uitgezocht op een bepaald thema. Zo van ja, waar kan ik wat mee? Want ik wil gewoon echt nummers zingen waar ik ook persoonlijk in kan leven, zeg maar. Mm-hmm. Of die beleving ook goed kan overbrengen op mensen. Zodat mensen zich uiteindelijk ook zelf gezien en gehoord voelen, zeg maar. Van hey, oh, dat herken ik.
0: Ja.
1: En ja, we staan aan het begin van een nieuw hoofdstuk. Zo zie ik het ook echt. En waar het uiteindelijk heen gaat, geen idee. Maar op het moment gaat het redelijk de wereld over. Dus
0: prachtig.
1: Ja, we staan open voor wat er gaat komen.
0: Ja, een mooie positieve toekomst die er voor jou in zit te komen. En die, uiteindelijk, dit moment wordt dan bekroond komend weekend met de presentatie van je album. Komende zaterdag om 19:30 in Emmen, geloof ik, hè?
1: Ja, klopt. Het Hondsrug evenementengedeelte.
0: Ja.
1: Daar mogen we het album presenteren. Eindelijk na heel lang en heel hard werken.
0: Ja, is dat toch een spannend moment?
1: Ja, tuurlijk. Enerzijds heel fijn. We kunnen eindelijk laten horen aan de mensen waar we mee bezig zijn geweest. Mm-hmm. En natuurlijk altijd een stukje spanning. Zo van ja, hoe gaan mensen het vinden? Hoe gaan ze erop reageren? Ja. Gaan de mensen er ook echt die bemoediging en hoop uithalen? Wat we hopen dat, nou, wat we proberen over te brengen. Dus dat is toch altijd even spannend.
0: Ja. Hoe kunnen wij daarbij aanwezig zijn, Kirsten? Tenminste, als dat al mogelijk is.
1: Dat is nog zeker mogelijk. Tickets zijn te verkrijgen aan de deur, maar ook op de website van Events for Christ.
0: Mm-hmm.
1: En die link is overal op mijn socials wel te vinden. Dus dat, en als je dat googelt, kun je hem ook vinden.
0: Ja.
1: Helemaal aan de deur zijn ook absoluut nog kaarten te krijgen.
0: Goed zo, komende zaterdag dus. En meer informatie over jou, die vinden wij ook op www.kirstenalting.com. Vraag dus en kijk even of je nog steeds terecht kunt voor de albumpresentatie van Kirsten Alting. Dit is er met Keep On Moving.

0: Drenthe.
1: Ik kreeg een mailtje van een oude bekende, namelijk Henny Keijer. En die zegt, mooi Wim, kun je de agenda zaterdag nog even wat aandacht geven aan de Curiosa en Rommelmarkt, die zaterdag 9 mei van 10 tot 2 uur wordt georganiseerd. En dat wel in de boerderij Museum Pasmanhuis in Rune. Voor het verhaal, nou, de activiteitencommissie die kreeg van de stichting Rune 1865 stelling, waarop ze de spullen kunnen uitstallen. Dit is een mooie stichting die overbleven is uit de Runner Bondspaarbank aan de Brink, die destijds een onderdeel huur van de regiobank. Nou, het bestuur die wilde een deel van het door de klanten van de bank. Die kwam uit Runewold, Run, Ansen, Echten, Stoefzand, Pessen en Fluitberg bijeengegaard geld in het dorp holden. En daar ontstond de stichting Run 1865 uit. En waardoor de vereniging nu die dorp een beroep op kan doen worden. En dat allemaal dus in Pasmanhuis in Rune. Begint dan met om 10 uur en duurt tot 2 uur vanmiddag. En vandaag en morgen vindt er wederom een jaarlijkse Roder voorjaarsboekenmarkt plaats. En dat wel op de Centuurbaan Noord 122 in Roden. En er bent niet zomaar een paar boeken hoor. 50.000, jawel, 50.000 boeken die staan daar keurig gerubriceerd in subrubrieken of op alfabet. Er zijn zo'n 13 rubrieken varieerd van kinderboeken tot romanagisch en van echte literatuur tot spanningsboeken. Nou, er is een zeer uitgebreide kunstrubriek. En ook voor de vakantie kun je veel reisboeken kopen en topografische wetenswaardigheden ook over bijvoorbeeld Drenthe en Grunning. En dit jaar valt de boekenmarkt in mei en daarom is er een uitgebreid thematafel over de Tweede Wereldoorlog inricht. Nou, de boekenmarkt die is beide dagen van 9 uur tot 4 uur opend. De entree is 2 euro. Kinderen die kunnen gratis naar binnen. En als je denkt van nou zondag dan is alles weg. Op zaterdag wordt de schappen weer aanvuld voor een literaire zondag. Dus je bent van harte welkom op de Centuurbaan Noord 122 in Roden.

weer aan het einde komen van deze aflevering van De Boer Op. Natuurlijk kun je altijd zelf je bijdrage leveren. Stuur dan een mailtje naar agenda@rtvdrenthe.nl. Straks heel veel plezier met Hamiltiet. Tot slot is hier Paul Garrick en When You Walk in the Room. Fijn weekend. Bye.

0: sportmobiel nodig? Mobifit.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Aan tafel!
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.

0: Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
0: Damesmode Dekker in Zuidwolde. Damesmode Dekker. Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
3: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
4: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg vallen op
5: Blijenberg.nl.
6: Oh, die van die deuren.
5: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
7: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
8: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.

0: Friesland. 20 minuten van Enschede.
1: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Trulies met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
8: Europakinderhulp.nl.
9: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
10: Dynamisch.
9: Maar in de winter wil ik zekerheid.
11: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
12: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
14: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Radio Drenthe.
16: Hemeltiet.
15: Met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra.

0: mensen en mooi dat je weer luistert naar Hemeltiet van zaterdag 9 mei.
1: Mooi mensen.
0: Chantico Lieveren uit Lieveren giet vandaag bij ons de Hemelstreet aan.
2: Ja, mooi man. En natuurlijk hebben we weer onze gebruikelijke onderwarm. De belrondes, de piratenkneiter, de Duitse sjaalplatten en een mooie nieuwe aflevering van Dorpshuis Ons Genoegen.
0: Jawel, en we geven ook nog een dikke prijs weg. En doorvan kun je heel lekker uit eten. Mm. Maar eerst is het tijd voor wat anders.
3: Mijn naam is Bart Nijsman, de kunstmatige stem van RTV Drenthe. En dit is het regionale nieuws. Natuur- en milieuorganisaties hebben forse kritiek op de nieuwe omgevingsvisie van de provincie. Volgens de organisaties maakt de provincie te weinig harde keuzes en worden beslissingen over de inrichting van het ruimtelijk gebied te veel op de lange baan geschoven. Zo vinden de organisaties het streefdoel van 60.000 woningen onwenselijk. Ook snappen ze niet dat dorpen zoals Gieten, Borger en Zuidlaren worden aangewezen als potentiële groeikernen. Voor PET in Hoogeveen gloort hoop op een doorstart. Meerdere partijen zouden de boekhandel willen overnemen. Curator Jan van Burg gaat binnenkort met hen in gesprek. De markante zaak in Hoogeveen ging onlangs failliet vanwege gestegen personeels- en energiekosten. Binnenkort wordt duidelijk of het bedrijf dat teruggaat tot 1857 een nieuw leven gegund is. Vandaag is een bijzondere dag voor zanger Henk Wijngaard. De Emmenaar viert namelijk 3 jubilea. Wijngaard wordt 80 jaar, is 60 jaar getrouwd en zit 50 jaar in het vak. De trucker begint de dag met een rit in zijn iconische gele vrachtwagen. Die is speciaal voor vandaag gerestaureerd. Hij sluit de dag af met een jubileumconcert in Nieuw-Leuzen. Gisteravond is een auto in brand gevlogen aan de Alteveer in Hoogeveen. De auto stond geparkeerd langs de weg. De brandweer was snel aanwezig om te blussen, maar kon niet voorkomen dat de voorkant van de auto uitbrandde. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. En dan gaan we nog even naar het weer in onze provincie.
2: Jazeker. En voor het weer gaan we nog Gert Voerman. Gert, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Arm.
2: Ja, het is wel leuk om het zo weerman te wezen, hè?
4: Jawel, nou, het is altijd wel leuk, maar ik snap wat je bedoelt.
2: Ja.
4: Als het mooi weer is en de zon die schijnt, dan is alles wel een beetje positiever.
2: Ja.
4: En dan ben je als weerman ook wel gevoelig voor.
2: Ja, jong.
4: Maar als ik kijk naar de provincie, in Assen is het inderdaad voor een groot deel nog onbewolkt, hoewel de noordelijke wolk misschien ook wel zichtbaar bent op dit moment. Maar in het zuiden en in het midden van de provincie is het gewoon bewolkt en grijs.
2: Ja, dat klopt. Ik ben vanmorgen ook bewolkt. Ik woon in Sleen, in het zuidoosten van de provincie.
4: Ja, ja.
2: Dan was het inderdaad grijs.
4: Was gries en die wolk niet om zich de afgelopen uur verder uit te breiden. Een rodere S rond de klok van 8 uur nog onbewolkt, strak blauw. Maar in Wijster was het grijs. En hij dan nu zoomt, heeft Drenthe een beetje pech. Want de rest van Nederland is het onbewolkt. Juist boven Drenthe zit dus zo'n gebied van bewolking.

0: plaatselijk 18 graden en heel misschien, als de zon een beetje meewerkt, in het Zuidoosten 19 graden. Met een zwakke tot matige oostenwind. Wind is op zich een aardige zaterdag, maar het is niet strak blauw en het wisselt een beetje. En vooral vanmiddag kunnen die stapelwolken zich ook weer een beetje gaan uitspreiden.
1: Ja, het is wel lekker doelweer, Gert. Het is niks mis met volgens mij.
0: Nee, juist het omschrijven, lekker doelweer. Ik heb ooit eens een keer gelezen dat de beste lichaamstemperatuur van de buitenlucht voor de mensen 18 graden is. Nou, daar zit men vandaag in de buurt. Ja. Ze hebben zelf eens een keer, maar het is heel onderzoek geweest van een verhouding tussen overlijden en de temperatuur. Nou, boven de 30 graden met lange hittegolven zie je het aantal mensen wat overlijdt toenemen. Maar juist rond die tussen de 16 en 19 graden zie je een daling in die cijfers. Dus blijkbaar zit er een verband tussen. Dus 18 graden is echt een hele mooie temperatuur.
1: Nou, laten we daar een dankbaar gebruik van maken, zul ik zeggen. Maar blijft dat ook zo, Gert?
0: Ja, dat is de vraag natuurlijk. Vanavond lossen die stapel weer op. Vannacht is het meest helder, koelt af, 6 graden, weinig wind. Men giet de wind naar het noordoosten toe. Vandaag is hij oostelijk. Men wordt hij noordoostelijk. Dan neemt hij wat toe. Zeker in de middag komt er een matige, vlagere noordoosten winterstorm. En dan komt die lucht van een deel weer over de Noordzee natuurlijk. Dat betekent men zon, een stapelwolk. Ik denk wat minder stapelwolk dan vandaag. Maar die temperatuur levert iets in. Nou, zo'n 15 graden zeg maar omgeving Assen. 17 graden meer omgeving Sleen, om dat maar even te noemen. En die noordoosten wind heb ik gezegd. En dan vervolgens maandag komt er een zwak koufront door. Dan binnen wolkenvelden af en toe wat zon. Plaatselijk valt er een lichte regenbui. Het zal niet zoveel voorstellen. Maar die temperatuur levert verder in. 11, 12 graden met een matige noordwestenwind. En dan zit men toch 5 graden onder normaal. Want normaal rond deze fase van mei, dan zit men met 70 graden in Drenthe.
1: Dat is ook wel lekker doelweer, maar dan moet je weer aan de warm.
0: dan moet je zorgen dat je beweging blijft. Want als je dan met in buurt loopt of je gewoon buiten zit, dan de zon die kan veel goed maken in deze tijd van het jaar. Maar er zijn toch waarschijnlijk veel wolkenvelden. Dus voor het gevoel is dat toch een beetje fris hangen.
1: Ik heb begrepen dat het aan de tweede helft van de week ook nog weer wat natter wordt.
0: Ja, langzaam maar zeker wel. Dinsdag en woensdag verandert er niet zo heel veel. Heel enkel licht buiten, maar de meeste plekken blijven droog. Temperatuur die komt wel weer wel bij. 13 tot 14 graden veel plaatsen. Maar donderdag en juist, dat is hemelvaartsdag. En vrijdag ligt er een lager drukgebied op de Noordzee. Nou, dat is lang geleden. Noordwestenwind, er worden wat meer buien nagemaakt. Echt enorm hoeveel in de regen verwacht ik niet. Maar het zal toch wel een paar millimeter gaan vallen. En dat is wel nodig, want een heel groot deel van de provincie is het nog steeds keurig droog. Uitzondering is Zuidoosten. Daar is plaatselijk een paar flinke buien vallen. Maar naar het noordwesten toe, veel plaatsen, toch aan de droge kant. Dus die regen is wel welkom. Ja. Maar ja, op hemelvaartsdag met een paar buien, daar zit iedereen ook niet op te wachten natuurlijk.
1: Nee, maar ja, dat trekt het weer zich niks van aan wat vandaag of het is. Hè?
0: Het weer, dat gaat gewoon zijn eigen gang, zeg ik altijd. Nou, en dat is maar goed ook.
1: Dat is mooi. Gert, jij hebt al even weer verslag van dan. Gert Voerman, dankjewel.
0: Ja, hetzelfde.
1: Tot de volgende keer. En tot zover de weersverwachting. En het Nijs, meer Nijs, kun je uiteraard vinden op de website van RTV Drenthe en in de app.
2: Beste.

0: Listen to the music, luister naar de muziek, zijn de Doobie Brothers om 18,5 minuut over 9. Hij net inschakelt. Welkom bij Hamilton op deze 9e mei. 9 mei is in ons gezin altijd een beetje een bijzondere datum, want het is de trouwdag van mijn vader Moe.
1: Oh.
0: Je bent in 1959 trouwens.
1: 67 jaar alleen.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Bijzonder.
1: Ja.
0: Nee, die voren zijn zitten, was het ook mooi weer met de bluiende bloemen en planten en bloemen en zo.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Ja. Doe je er dan nog wat bijzonders aan? Of joepa? Of?
0: Nou ja, oh nee, ja, nee, dat niet echt. Maar het is gewoon zo'n darm die zit dan in je systeem.
1: Ja, ja, ja, ja, dat klopt. Ja.
0: Ja. Nee, maar ja, het is heerlijk lenteweer op dit moment.
1: Ja, en het is wel mooi wandelweer ook. Oh. En vanaf 12 uur dan wordt hier bij RTV Drenthe de drie provinciën wandeltocht uitzonden.
0: Mm.
1: Ja, omdat Omroep Friesland, RTV Noord en RTV Drenthe bestaan samen zeg maar 80 jaar.
0: Ja, daarom hè.
1: En dan wordt de live verslag dan van het evenement. En dan ben er wandelaars die vandaag aan de wandel gaan door de drie provinciën.
0: Mm.
1: Nou,
0: ja, mooi.
1: Dat is prachtig.
0: Dat is een mooie hoek van ons land.
1: Ja.
0: Drie landenpunt.
1: Ja, ja. Drie landenpunt.
0: Ja. Drie provinciënpunt.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat
1: ja.
0: Die Bakkeveen die kant op, denk ik.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, klopt.
0: Nou, hartstikke mooi.
1: Ja, dat is mooi. Mooie omgeving door.
0: Nog over slag van doen. Dat wordt dus een beetje een andere middag dan normaal.
1: Dat wordt een andere middag dan normaal.
0: Geen cassata.
1: Geen cassata.
0: Nee.
1: Nee. Nee. Dus, nou. Ja.
0: Blijf maar gewoon lusten.
1: Ja, maar ook King volgens mij toch, Martin? Er zijn toch ook beelden bij?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus de mensen die radio kicken in plaats van lusten. Ja. Nou, dat is wel mooi. Hij moet er dan helemaal die ook nog op laten staan. Want dan kun je zien hoe de mensen wandelen, denk ik.
0: En dan zelf niet kunnen wandelen. Kun je toch met wandelen.
2: En allemaal verslaggevers door alle provincies aan. Oh, ja. Vanaf locatie. Dus hartstikke mooi. Ja.
0: Groningstalig, Friestalig, Drenthestalig.
2: Ik heb mooi radio kicken.
0: Ja. Radio kicken.
1: Ja. Nou, dat dus vandaag.
0: Nou, hartstikke mooi.
1: Ja.
0: 80 jaar rond. Ja, eerder aan lust dan wij ook al iets. Toen was het nog. Eerst was de Rono eerder. Dat kan ik me nog een beetje herinneren. Het is iets van de sketches van Max Douwes, Mans Tirelier. En later was het aan Radio Noord. We hoorden Drenthe ook bij. En het meest legendarisch vind ik altijd de stam, de moppen van de stamtafel. Die dan altijd.
2: Ja, mooi. Wel, ja, zeker. Zo ben ik ook ooit met radio besmet geraakt. Hè?
0: O, ja.
2: Toen had Radio Noord, dat was toen nog Drenthe en Grunnen samen.
0: Ja.
2: Die hadden bij ons in M bij de Horst een locatieuitzending. En toen had ik twee radio's aanstaan. De ene zeg maar op de frequentie van Radio Noord. En achter de 104 had je dan vroeger de regieverbinding.
0: Oh.
2: Dus ik zat mooi tussen te luisteren wat de regie allemaal vertelde. En wat er daadwerkelijk op de zender gebeurde.
1: Okay. Ah.
2: Dus dan wil je op een gegeven moment ook afron, afron.
0: Ja, ja,
2: prachtig.
0: Ja, ja, ja.
2: Dan
1: toen dacht je, dat wil ik ook.
2: Ja, nou ja, zo is het ooit begonnen. Ja.
1: Ja,
2: toen was ik 14 jaar of zo. Ja.
1: Ja.
2: Prachtig. Ja,
1: ja, heel mooi.
0: Ik vind dat inderdaad altijd wel een fascinerend fenomeen. En vooral met die radiosketsjes, wat we dus nog steeds doen. Dat was, dit ziet ook, als er dan zo'n sketsje op kwam. Of de columns van Kees Visser, wat ook al eens zo mooi. En dat was echt van, oh joh, even stil. En dan gingen we allemaal echt gewoon lekker naar te lusten. Het is een heerlijke manier van.
1: Ontspanning.
0: Ja, ja, een beetje wat naar de podcast.
1: Ja. Dat is wel.
0: Een beetje datzelfde gevoel.
1: Ja,
0: datzelfde
1: idee. Ja.
0: Dat was het toen ook al.
1: Ja, maar dan anders.
0: Het herdel en alles. Ja.
1: Ja, precies. Nou.
0: Nou ja, wat ook leuk is om te lusten is dat je feliciteerd wordt omdat je jarig bent. Of omdat je wat organiseren wilt en waar je graag in aandacht voor wilt. Dan moet je nou de telefoon pakken en bellen 0592 33 11 88.

0: splinternieuwe single van Leon Moorman. Plattelandsgevoel was dat.
1: En we gaan naar de belronde. En wel is onze eerste beller.
2: Nou, dat is heel mooi dat ik hier kom.
1: Hennieke, ja!
2: Goedemorgen!
1: Onmiskenbaar, de stem van ons Hennie. Hennie, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ik heb Wim Boeren net in de agenda ook al horen nu. Maar we kunnen niet genoeg reclame genoeg maken. Ik wil hem de mensen oproepen om vandaag naar de Rommelmarkt te komen. Van 10 tot 2 hebben we dat in het museum Pasbashuis. En Harm, je hebt daar ooit een uitzending gemaakt. Hè? Dat is een boerderijmuseum waar helemaal door vrijwilligers gerund wordt.
1: In Rune, vrijwilligheid?
2: Ja, er zit geen enkele beheer wat betaald wordt op. Alle mensen doen alles zelf. En om dan wat geld bij elkaar te brengen, hebben wij twee keer in het jaar een rommelmarkt en we hebben één keer in het jaar een boerdag.
1: Ja.
2: En die eerste rommelmarkt, dat is nou vandaag. Oh, we hebben zo'n mooie spullen gekregen. Ik kijk het tegen gebreid, eigen gebreide zakken aan. Tegen mooie serviezen. Tegen ook nog zilver waar ik hou. Zulk, ja, echt zilver. Ook echt heel mooi. En er stond hier achter de deuren net nog een heel oude kinderwagen die al aan de straat zit. Die is ook te koop. We hebben nog een rollator gekregen. Dus als mensen slecht lopen, dan kunnen ze ook komen. Maar we hebben gewoon heel mooi spul. En dat het zo goed uitgesteld wordt, dat zei Wim net ook al, is dankzij de Stichting Ruinen 1865. En dat is een overblijfsel van de oude spaarbank van de Brink in Ruinen.
1: Oh ja.
2: En daar kunnen mensen een beroep op doen als ze wat nodig bent, wat financieel eigenlijk zelf niet haalbaar is. En daar houden we allemaal een hele mooie stelling van gekregen. Dus nou, het is die prachtig uitgesteld. Dus als mensen gek bent op rommelmarkten, dan moeten ze niet vergeten naar Wim te komen.
1: Van 10 tot 12, nee, van 10 tot 2 in het.
2: 10 tot 2, ja, want na 2 uur heen mensen meer op rommelmarkten. Dan gaan ze boodschappen doen en zo.
1: Ja, precies. Het is in Pasmaanshuis in Rune, dat is midden in Rune. Ja. Ik kan niet mis naar Rune, Rita, dat zie ik vanzelf weer aan je linkerhand.
2: Aan de Oosterstraat.
1: Ja, precies. Ja. Nou, hartstikke mooi, Henny. Ik heb begrepen dat je kniepeliesbakken hebt.
2: Ja, de kniepelies begon zo te roepen, want het spul staat allemaal klaar. Dus ook mensen die alleen nog voor de kniepelies, komt ook goed. En als ze alleen nog een kop koffie was, kan ook, want dat hou ook.
1: Nou, hartstikke mooi. Ik denk dat het zwart wordt van het volk, Henny. Kan niet anders.
2: Ik hoop. Dankjewel.
1: Zeg,
2: jullie groeten allemaal door een goede uitzending.
1: Henny, dankjewel.
2: Oké, hoi.
1: Henny Kuijer.
0: Ja, en we blijven nog even in Runen, want we gaan naar de volgende. Runster.
3: Ja.
0: Goedemorgen.
3: Ja, ben ik.
0: Ja, ja. Heli is er.
3: Ja, ik ga zo meteen ook een pas naar huis.
0: Oh, kijk. Ga je knieperdies kopen?
3: Nou, een knieperdies koop ik niet. Die bak ik met Bram, mijn kleinzoon.
0: Ah, dat is gezellig.
3: Maar misschien koop ik nou maar wat. Maar ik heb eigenlijk ook een rommel zand. Zo is het. Maar goed, onze achterkleindochter Fien Dekker, die is de 13e jarig en die woont op Runnewold. Die wordt 6 jaar.
0: Ah, mooi, ja.
3: En dan heb ik de 16e, dan wordt onze kleindochter Nina Hester, die wordt 24.
0: Oh, dat is helemaal een andere leeftijd.
3: Ja, dat is wat aan.
0: Ja.
3: En dan de 18e, dat is Twan Speelman. Nou, ik zeg dat wij eens vaker. Dat is mijn leste oppaskind. Maar die wordt 13.
0: Ach, kijk.
3: En dan gaan we nog altijd naar voetbal kijken.
0: Ja, mooi.
3: Ja, dit is echt hartstikke mooi.
0: Ja.
3: Nou, dan heb ik nog onze achterbuurjongen. Jasper Zanting, die is de 13e ook jarig. Maar ik denk dat Jasper nooit in de trekker zit, want die is aan het gerust bij elkaar doen.
0: Oh, dan hebben we misschien de radio wel aan met Hamilton erop.
3: Nou, doe ik niet. Doe ik niet. Jasper dat wel even. En dat was gisteren onze buurman Dirk jarig. Maar ja, dat wist ik eigenlijk niet, maar dat kwam gisteren achter.
0: Oeps.
3: Maar
0: geef niks. Met terugwerkende graag, toch?
3: Dirk, nog even feliciteren. Nou, dat was het wel voor vandaag.
0: Nou, hartstikke goed, Heli. Dank je wel weer.
3: Ja, helemaal goed.
0: Oké.
3: Doei.
0: Doeg.
1: Nou, dat was Rune. En dan gaan we naar de volgende plek. Goedemorgen.
4: Met zoveel de koe
1: voor
4: den.
1: Wat voor Rune en koe van Gerrit. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ik heb vandaag een verjaardag. Was iemand vandaag jarig? Edwin Evers is vandaag jarig.
1: Oh jong, Edwin Evers.
4: Is vandaag jarig. En zijn moeder morgen jarig.
1: Oh, wat grappig. En ik begreep ook, Gerrit, dat...
4: En ik wil graag als kan een plaatje van Edwin Evers horen, als kan.
1: Een plaatje van Edwin Evers. Ik kijk even met een scheef oog naar Martin, maar die moet dat regelen. Hij knikt, Gerrit. Dus ik denk dat het goed komt.
4: Oké, maar die is vandaag, ja. Edwin Evers is vandaag, ja. En En mijn zus gaat een week naar Oostenrijk weer. En die komt volgende week zondag weer uit Oostenrijk.
1: Oh.
4: Ik wens je gezellig daar. Happy birthday toe voor Edwin Evers en voor zijn moeder. Happy birthday to you.
1: Ja, dankjewel.
0: Ah, mooi.
1: Wat lief. Nou, en ik hoop dat Edwin Teurt in de vaste glunder.
0: Nou, dat denk ik ook. Als Gerritje toezingt, dat is toch prachtig?
1: Ja, joh, fantastisch, ja. Hè? Ja.
0: Dan gaan we naar de volgende.
1: Gerrit Sympa speelde vroeger met de vader van Edwin Evers in de band.
0: Oh, kiek.
1: Zo is de van door de link.
0: Ja, juist.
1: Die hij door me heeft. Goed.
0: Nou, hartstikke goed. Wij gaan naar de volgende beller. Met wie spreken wij?
5: Je spreekt met Wietse Hogeveen.
1: Mooi Wietse.
5: Ja, goedemorgen allemaal met elkaar. Wij hadden gisteren heel veel dagen. Riks Renders was gisteren jarig.
1: Ja.
5: En iedereen kent Riks en Sleen.
1: In Sleen wel, ja. Riks zit ook overal bij.
5: Ja, ik ken dus nu maar Riks is erbij.
1: Ja, geweldig.
5: Maar goed, dan geef ik bij deze alsnog. Ik ben gisteren een leuke avond. Nog van harte gefeliciteerd. En de 15e mei is Gesine Renders. Dat is de vrouw van Roelof Renders. En dan 21 mei is Clemie, de vriendin van Riks, jarig. En dan bel ik later was ik weer, want dan komt het eind van de meemaand komt er nog een stuk of wat.
0: Nou, hartstikke goed, Wietse. Je bent desn in ieder geval al gefeliciteerd.
5: Dit ben in ieder geval aan de beurt.
0: Zo is het.
5: Prima.
0: Hartstikke mooi. Ja, jij bedankt.
5: Jo.
0: Doeg.
1: De volgende beller, Radio Drenthe, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen, Martin het Roden.
1: Martin, goedemorgen.
6: Goeiedag. Ja, deze keer heb ik geen Viorang.
1: Nee,
6: maar ik wil een reclame maken voor de Rode Boekenmarkt. Oeh. Wim heeft een uur geleden ook al over gehad. En die is van 9 tot 4 vanmiddag en morgen hetzelfde.
1: Waar is dat, Martin?
6: In Roden aan de Centuurbaan Noord 122. Nou, dat kan eigenlijk niet missen. Want ik heb de vrouw van morgen al aanbracht, die is vrijwilliger door en toen stond er een dikke rij. Dus,
1: oh.
6: Dus,
0: en dan roep je op voor nog meer?
6: Ja, zeker. Ja, maar het staat allemaal voor het goede doel. Hè. Dus,
0: ja, kijk.
1: En dat ben allemaal dus, tweedehands boeken, Mart, hè?
6: Tweedehands boeken, ja. En puzzels hebben ze er ook nog.
1: Ja, ik denk altijd, wat maakt dat een boek? Of dat nou eerst of tweede of derdehands is, een boek is een boek.
6: Ja, zolang de letters er nog in staan, dan is er niks aan de hand. Dus,
1: het leest niks aan, hoor. Als, ook al heb je hem al 10 maanden lezen.
6: Nee, en er is voor elk wat wil. Dus het is 2 uur intree. Kinderen tot 12 jaar binnen gratis.
1: Dus, is er een bepaald bekend gebouw in Roon, Martin?
6: Ja, waar de kledingbank is hier.
1: Oh ja.
6: Kijk, en dit is de kleine uitvoering van waar we in december altijd hebben.
1: Oké.
6: En dan, ze komen uit het hele land. Dus het is wel bekend.
1: Mooi, zo vlak voor de vakantie even een paar boeken kopen.
6: Ja. En ook voor vakantieboeken zelf ook. Voor reisgidsen. En dat je kunt ze gek niet bedenken wat liggen.
1: De Rode Boekenmarkt, tussen 9 en 4.
6: Ja. En morgen voor hetzelfde.
1: En morgen weer net
6: zo. Dus alles wat aanvult, dus...
1: Martin, ik hoop bij alles verkoopt. Het zal wel niet die mol, maar...
6: Nee, er moet er nog wat overblijven, hè?
1: Ja, zo is dat.
6: Ja, en maar... ik had nog... Je had net over de historie van RTV Noord.
1: Ja.
6: Dan hadden we eerder ook de schoolbel nog. Ik weet niet of je dat nog weet.
1: Schoolbel, ja.
6: Ja.
1: Ja, dat zeg je wat.
6: Dan ging je elke week kwam een andere school in.
1: Ja.
6: En dan kon je een stukje afvoeren en was verteld over je dorp. En nou ja, dat was ook een beetje de eerste optreden van mij op de radio.
1: Oh ja?
6: Dus, want een zesde klas. Dus,
1: Toen heb jij je radio debuut gemaakt.
6: Ja. Ja. Nou ja, de geschiedenis, die weet me allemaal dus.
1: Ja, zeker. Inmiddels een bekende radiopersoonlijkheid. Zeker bij hem op zit.
6: Ja, ook landelijk hoor. Dus,
1: ook ik. Nou, hartstikke goed.
6: Ja.
1: Martin, dankjewel.
6: Dat was het.
1: En veel succes bij de Rode Boekmarkt vandaag en morgen.
6: Ja, dankjewel.
1: Goed zo.
6: Goed.
1: Mooi, mooi.
0: En dan gaan we naar de volgende beller. Goedemorgen, met wie?
7: Met mij.
0: Met mij. Ja. Oh, Jenny Santing. Ik zie het hier staan.
7: Ja, met mij kun je nu aan, hè?
0: Nou ja, duidelijk zijn, hè? Je bent nou zo goed als elke week. Dan kunnen we het wel raden wie het is.
7: Nou, ja. Ik wil twee je feliciteren.
0: Oké.
7: Okay. Dus... drie eigenlijk, gewoon als Stuik, die is zondag is die jarig en dan is hij 41 jaar getrouwd met mijn bonus, met mijn bonusdochter Mayo Stuik.
0: Oké.
7: Okay. En 12, dan is Johanna Stekker, dat is een achterkleinzoon van mij, die wordt 19, die komt in het best.
8: En die is dan jarig.
0: Nou.
8: En dat waren ze.
0: Hartstikke goed, Jenny.
8: Nou, heel fijn weekend.
0: Ja, dankjewel. Jij ook, met mooi weer erbij.
8: Ja, dat hoop ik ook.
0: Ja.
8: Ja.
0: En we spreken elkaar vast een andere keer weer.
8: Vast wel, alles goed is vast wel.
0: Goed zo.
8: Goed weekend.
0: Yo, jij ook.
1: Dag, Jenny.
0: Doeg.
1: Aline, dat is nog een beller. Rijdt u de rente, goeiemorgen.
9: Goeiemorgen, Harm. Waar brak ik ben?
1: Ah, mooi. Dag.
9: Mooi. Ik heb vijf verjaardagen.
1: Doe eens.
9: Vandaag heeft Jan nog een verjaardag. Dat is niet klein, Jan. Die wordt 29. En dan heb ik nog een kleindochter, Sanne Wolder. Die is de 14-jarige Wolder. Die wordt precies dat weet ik niet. Dan is 10 mei, het jaar 32-jarig, dat is een vrachtwagenchauffeur in Rusten. Die woont in Stroombal in België. En dan is nog een running coach-student van die vrouw. Die is de 15-jarig. Dus, dat waren ze.
1: Prima. Op de verbinding is niet zo heel geweldig. We kunnen je wat hotteriger en steuteriger worden, maar voor mij is de boodschap overkomen. Abruns, dankjewel. Oh. En graag tot de volgende keer. En we gaan
0: die belde net over een boekenmarkt in Roden. Ja. Maar als je dat nou te ver weg is en je woont in de buurt van Schoonoord, dan kun je door ook naartoe. Want in Schoonoord op de parkeerplaats naast de PKN-kerk aan de Kerklaan 35 is een rommelboeken, planten en steek. Ik denk een strekenmarkt. Stekenstudie, markt. En de gehele opbrengst, streekmarkt zeg maar, met streekproducten denk ik. En de gehele opbrengst van deze markt gaat naar Sigrid's Garden. En dat is een centrum voor mensen met en na kanker. Ja. Vrijwilligers van Sigrid's Garden die ben ook op die markt aanwezig. En die markt is van 10:30 tot 14:00. En we luisteren nu naar Edwin Evers.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen!
2: Vanmiddag met het verslag van de drie provinciën Wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkerveen. Luister mee en kijk mee naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Vanmiddag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: Ja, dat is niet te missen. Neil Diamond, Sweet Caroline. En ze ben binnen de mensen van Shantycore Lieveren uit Lieveren.
1: Ja.
0: Een aantal mannen en een aantal vrouwen. En Roelof en Hessel die zitten over ons. En Roelof, jij kunt ons van alles vertellen over de club die jij metbracht hem vandaag.
1: Ja, nou, ik zal er een klein verrotje van vertellen. Nou, ja. De club is ongeveer ontstaan, we weten niet helemaal precies, 1992.
2: Oh ja.
1: Kan ik een jaar eerder winnen, kan ik een jaar later winnen.
2: Dat was echt zo'n Shantycore-golf die overdrende.
1: Ja,
2: hè?
1: Precies.
2: Ja.
1: Nou, het is begonnen wij hebben ieder jaar hebben naar Joors visite. En toen hebben ze gezegd, god, dan moet eigenlijk ook wat Shantycore erbij.
2: Ja.
1: En zo ben we begonnen. En dan begonnen we in september, tot en met, nou, Nijos, de eerste week van januari.
2: Ja.
1: En zo is het begonnen. En door een voorjaar, toen ben we helemaal, nou, zelf begonnen. Dat Shantycore, en begonnen dan in 1 september begonnen we altijd, tot 1 mei.
2: Oh ja.
1: Ja.
2: En dan hebben we de zomer.
1: Maar we hebben het toch zo druk. We hebben volgende week nog optreden, en begin juni hebben we nog optreden. Ja. Dus, het gaat goed, Hessel.
3: Ja, reusachtig.
2: En hoe is het met ledenaantal?
1: Nou, we hebben 7 dames. Sinds 2024 hebben we ook dames erbij.
2: Ja, mooi man.
1: Daar ben we hartstikke blij mee. Ja. En een beetje aan de proot. Tien is de klok in de borrel.
2: Ja, dat is wel aan de proot, ja.
1: We hebben met 7 dames en 8 heren.
2: Oh ja.
1: Nou hebben we wel zoiets, de vrouw moet niet de overhand krijgen. Maar,
2: oh god, nee, dat was zo groot als liever natuurlijk ook niet. Ik kan me voorstellen dat misschien mensen ook nog goed omringde dorpen komen.
1: Nou, dat zal ik je vertellen. Toen wij begonnen ben, toen was het allemaal mis door het lieven.
2: Ja.
1: En, maar tegenwoordig is er de accordeonist Lambert, die woont nog in lieven. Nou, ik ben geboren en getogen in lieven, maar ik woon in Roden. En verder komen ze uit
3: Annie nog.
1: Oh, Annie Boer. Annie Boer, die is Annie, die woont nog in lieven. Die woont tegenover de kroeg.
2: Oh ja.
1: Maar verder is het allemaal, ze komen moet Fries, ze komen moet Pijzen, ze komen moet Nurg.
2: Ja.
1: Nurg is goed vertegenwoordigd.
3: Ja.
1: Dus ja. Prachtig. Dus, maar het gaat heel gezellig, we hebben een gezellig clubje.
2: Voor mij een heel bekende omgeving door.
3: Oh, ja. Ja. Ja, dat is bekend.
2: Ja, jawel.
1: Ja. Hogezand, Maria Hogezand, is ook zo, ja.
2: Oh ja. Maar mooi. Want er heeft natuurlijk een tijd geweest dat bijna ieder dorp in Drenthe een Shantycore had. Terwijl Drenthe helemaal niet aan zee ligt. Hè. Roelof en ik heb toen nog eens een parodie opgemaakt van de zandmatrozen.
1: Oh.
2: Hier op de heide is jou geen zee.
1: Ja, maar goed. Ja, precies.
2: Maar mooi dat jullie nog altijd bestaan.
1: Ja, ja.
2: En ook altijd nog Shanty repertoire?
1: Jawel. Wij zijn oorspronkelijk zeemanslieden. Maar ook wel, kijk maar, ik heb het even genoteerd, misschien hoor.
3: Janus.
1: Nou ja, meestal zeemansliederen, maar ook herkenbare muziek. En ook populair, en wij hebben ook een medley, ook van zeemansliederen.
2: Ja.
1: Maar wij zingen ook bij ons in de Jordaan, bij wijze van spreken.
2: Ja, precies. Dus, ja. Bij jullie in de Jordaan, ja. Jammer.
1: Wij passen ons ook meestal aan waar wij heen gaan te zingen.
3: Alleen Nederlands, hè?
1: En alleen Nederlands.
3: Ja?
1: Ja.
2: Je hebt geen anderstalige nummers.
1: Nou, My Bonnie is over the ocean.
2: Ja, vooruit.
1: Ja. Die kent ook iedereen.
0: Die is als Nederlands.
2: Dat is een vergeet.
1: Ja.
2: En jullie hebben welkom ziet. Gaan we dat nog even met. Ik kijk even naar Martin. Gaan we dat nog in het eerste uur doen, Martin? Of lukt dat nog zo'n beetje?
4: Moet even kijken.
2: Ja, moet even kijken.
4: Moet eerst even wat anders doen.
0: Moet eerst een ander liedje.
2: Ja, we hebben eerst nog even. Mooi dat jullie er zijn. We hebben een aantal vaste onderdelen in Hemelteed. En een van is dit.
5: Hallo, hallo. Test 1, 2. Luisteraars en amateurs van Hemelteed. Het is weer tijd voor de piratenknijter van de week.
2: Ja, de piratenknijter van de week. En dan kijk ik even naar mijn piraten naast mij die door iemand inzitten.
5: Arrrr.
2: Ja. Wat een keuze, jongens.
0: Nou, Martin die leert een paar nootjes horen.
2: Ja,
0: en ik wist het alweer.
2: Ja.
0: Het is vandaag een liedje van Gerard Schonebeek. En die zingt Zolang ik de zon nog zie schijnen.

0: Schonebeek was de piratenknijter van de week. Zolang ik de zon nog zie schijnen, dan is... Dan kun je van tweeling zeker weer in de zon schiet nog. En ook met nog
1: een. En je moet belasting betalen.
0: Ja. Ja.
1: Goed, wij gaan naar het clublied. En dat is een welkomstlied van Chantiekoor Lieveren. En dat staat bij datum 19 augustus 1998. Dus ik neem aan dat het lied u die tijd stamt. Ah. En dat is jullie clublied.
0: Lamia, ja.
1: Die heeft het geschreven.
0: Dat was, is een nicht van mijn mam. Was een nicht van mijn mam.
1: Nou, ja. Wat grappig. En wij mogen metzingen, Harm.
0: Wij mogen metzingen.
1: En de tekst, hoor.
0: Nee, maar we... Oh nee. We klappen. Jongens, accordeon erbij. Chantiekoor Lieveren. Wij komen er liever.

0: Jawel. Wij komen het liever een welkomstlied. Ja, en het, ook een beetje het clublied natuurlijk van het Shanty-koor, liever.
1: Zo is het. En dan hebben we nog één plaats. En dat is van Criss Cross Amsterdam, samen met Jan Smit. En die zingt Zij hoort bij mij. Oh ja, en Frans Beder ook nog met. En door met ben we aan het einde van het eerste uur. Hemeltiet komt nog 2 hele uren te gaan. Dus vooral blijven luisteren.

0: Buitenvel? Jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herqua Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herqua Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herqua in Hoogeveen of kijk op herqua.nl. Herqua.nl.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
9: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
11: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt-het-vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
14: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
15: Sta op stoel nodig. Mobifit. Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen. Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
16: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet en ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
17: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement.

0: Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddocktour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
6: Radio Drenthe.
7: Hemeltiet.
6: Met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra.

0: van F.R. David bij dit muzikale spitsaf. 8:08 is het. Welkom bij het tweede uur Hemeltiet, waarin het Chanticoor Lievert bij ons de gast is. Een vrolijke club die al de schuldbakken in probeert hebt. Die natuurlijk weer hoge ogen scoren wil zometeen. En die al een keer weer voor ons gaat zingen, heb ze beloofd. Dus dat is wel mooi. Dat vinden we altijd mooi als je instrumenten bij je hebt en je hebt de middelen. Waarom zou je dat dan niet doen? Hè? Die gelegenheid, daar maken we graag gebruik van. Natuurlijk hebben we ook de Duitse Sjaalplaat. Dat is straks weer gewoon een spelspul. Die kunt als luisteraar een tegoedbon winnen voor twee personen om lekker uit te gaan eten.
1: Lekker.
0: Ik meen hem in Zuid-Loorn, maar dat weet ik niet.
1: Ja, dat meen ik ook. Ja. Ja.
0: Nou, en natuurlijk, het is 9:50. Het is, misschien zit hij nog wel even rustig aan de koffie. En dat komt goed uit. Maar we gaan eerst eens even kijken hoe het is in Dorpshuis Ons Genoegen.

0: Het was alweer zowat een jaar geleden dat dorpshuis Ons Genoegen verbouwd was. Alles had zijn plek gekregen en het liep allemaal naar wens. Maar toch waren er nog een paar lege, kale plekken waar misschien nog eens een schilderij komen moest. Of een ander kunstwerk. Door waren beheerder Herman en zijn vrouw Mina in de eerste plaats verantwoordelijk voor. Mina was zich door terdege van bewust. Maar ze vond dat men door rustig de tijd voor nemen moest. Want ze vond lang niet alle kunst mooi. En ook al vond zij het mooi, dan hoefde het nog niet te passen in het interieur van het dorpshuis. En omdat Herman en zij alle dagen de ting aankijken moesten, hield zij vaak de boot af als de schilderijen of kunstwerken aanbeurden werden. Maar soms kon je er niet onderuit. En hoe moeide je er dan met aan?
1: Goh, jongens, ik heb Wim hier nou helemaal niet zien vermerken. Zie is toch niet ziek?
2: Nee. Zie je zijn haar dochter in Utrecht.
3: Oh, is dat die dochter, is dat die kunstenares?
4: Ja, ja.
3: Die met die ring in de neuzen en in de onderlippen?
2: Hilde heeft ze. Ze zit er op de kunstacademie.
4: Oh. Ja, hij is hier lopen. Dat is zelf net een kunstwerk. Je hebt groen haar.
5: Oh, Sama.
4: Ja.
6: Nou, dan valt de appel niet ver van de boom.
4: Nee.
6: Hoe loopt Wemmigie de kus niet bij met dat paarse hoor?
2: Ja. Nou, maar Wemmigie heeft mij verteld dat ze samen met Hilde een cursus mediteren en antroposofisch beeldhouden gaan doen van de week.
7: Wemmigie en mediteren?
4: Ja.
7: Nou, dan wens ik die andere cursussen veel geduld en incasseringsvermogen.
4: Ja.
1: En wat moet ik me nou dan voorstellen bij antroposofisch beeldhouden?
4: Nou, ken je dat niet, Alina? Nee. Oh, dat maakt zo mooi weer. Nou, weer dat, prachtig, ja.
5: Wat weet je hier nog van?
4: Ja, nou ja, maar ja, ze maakt vast van die dingen wat nergens op liefst, maar worden heel ingewikkeld verhalen vastzet.
5: Oh.

0: groot pak voor zich, waar een oud gedien over hen drapeerd was. Mina en Herman waren de enigen in het dorpshuis, de vrijwilligers waren alweer naar huis.
1: Goeiedag met je beiden.
2: Ach, goeiedag, Wemmegie. Wat heet je over een groot pakket ben je?
3: Toch geen vogelkooi met een parkiet of zoiets wat?
1: Nee. Let maar eens even op. Daar zullen we van staan te kijken, hoor. Dit is nog eens echte kunst. Nog nooit eerder vertoond in Duitsers.
2: Oh, Wemmegie toch. En hij dat van de week zelf maakt bij je dochter in Utrecht?
1: Ja, zeker. Oh, heel apart was het, hè? Het thema was Apollo en de macht van de zon.
2: Oh,
3: zo.
1: Ja, en daar hou eerst even over mediateerd. En gefilosofeerd en zo, hoe dat ook maar heet. En de innerlijke remmings op te heffen. Ja, en toen moesten wij onbevangen onze gevoelens omzetten in klei. Heel apart. Nou, en moet toch eens zien wat voor een prachtig, uniek kus waar ik ervan gemaakt heb, zeg. Tada! Nou?
2: Oh, mijn lieve tiet.
3: Wat zien nu ook alweer dat voorstelt, Wemmegie?
1: Apollo en de zon.
3: Dus, juist hem.
2: Ja, het is inderdaad heel apart, ja.
1: Ja, joh, niet, hè? Dan wil hij nou zoiets wat in hoes. Dat is toch uniek? Moderne, hedendaagse kunst. Ach, daar zal Stokmans van de gemeente ook wel blij mee wezen. En dan kunt al die ouderwetse dorpshoesen in de regio een punt in aanzoeken. Die komt vast allemaal kijken.
2: Oh, waarom dit hier aan zetten, Wemmegie?
1: Ja, zeker, Mina.
2: Oh.
1: Ik heb er heel lang over twijfeld, hè. Maar ik heb in overleg met mijn Willem besloten om het aan je te schenken. Willem zegt, ik kreeg van jou vast en zeker de culturele prijs van de gemeente. En die dacht ook dat in dorpshoes veel beter tot zijn recht kwam dan bij ons op het bossen.
3: Zo, dus. Tja, doe maar eens. Het is, nou ja, wat zou ik ervan zeggen? Ga je tot een farm of blijft zo gries?
1: Nee, het is zoals het is. En de kleuren, hè, moet er met je eigen innerlijke beleving zelf aan verbinden. Dat zei ons Hilde. Ja. Nou, en die vindt ook zo mooi, hè?
2: Maar wil je Hilde dan niet holen? Als aandenken aan haar moe, wat ik maar zeggen?
1: Ah, nee, joh, nee. Als je stond erop dat ik het zelf met in ons naam. Maar bij deze overhandig ik het aan dorpshoes. En nee, hoor, ik hoef er niks voor te hebben, hoor. Alleen nog een kaartje erin bij, wat voorstelt. En dat ik het maakt heb, hè? Hier, alsjeblieft.
2: Nou, bedankt, Wemmegie. Bedankt, ja. We zullen eens kijken voor het best hoe de farf komt, Herman, hè?
3: Zeker, Mina. Ja, hoor. Daar komen wij vast wel uit.
1: Oh, nou, dat is mooi, man. Dan laat ik het nou met dit kuuswag alleen, hè. Zodat je het er even op in kunt laten barken. Nou, veel plezier ermee, hè. Mooi.
2: Ja, dag, Wemmegie.
3: Wat een verschrikkelijk, lelijk, akelig, lomp, dom ding.
2: Oh man, ik duurde je helemaal niet aan te kijken. Dit liet je net een zwangere egelkoor met steenpoesten en 3 steten. Ik wil dat beest hier helemaal niet staan hebben.
3: Kun je die aan de gas vallen laten?
2: Ja, dat kan wel. Maar dat doe niet direct. Stokmans komt eraan. Oh, die is altijd zo gek op moderne kunst. Oh, wacht eens even, ik heb een idee. Oh, doe maar mooi met me met.
4: Ja, goedemiddag. Ik was toevallig even in de buurt en ik denk, ik schiet even binnen om te zien of er nog vragen bent voor de gemeentelijke dorpshoezencoördinator.
2: Nou, Engelbert, dat treft. Wij hebben zo ineens een zeer exclusief cadeau voor je of voor de burgemeester kring. Ja, een uniek handgemaakt plastiek, maakt door een Utrechtse antropologische beeldhouwer met Drentse roots. Moet je toch eens kijken, Engelbert. Hoe bijzonder. Maar ik vrees dat er veel te kwetsbaar is om hier in dorpshoes hen te zetten. Tussen al die cultuurbarbaren. Zoals Kas en Art en Truida.
3: Ja. Wij moeten voortdurend aan je denken, Stokmans. Of aan meneer de burgemeester.
2: Ja.
3: Maar dat is toch ook zo'n liefhebber?
4: Oh, wat ja geweldig. Wat een explosie van artisticiteit. Wat stiet erop? Apollo en de macht van de zon. Oh, heerlijk. En wat zal ons burgemeester door intens gelukkig van worden als ik hem dat overhandig. Oh jongens, je had me niet gelukkiger kunnen maken. Mijn dag kan niet meer kapot. En dat doe je zomaar van de hand. Oh man, helemaal enige notie van de waarde van zulk kunstwerk.
3: Ach, wie

0: Stokmans, als Eno zorgt dat die oude koelkast in de keuken allemaal vervangen wordt, dan proeft hij verder nergens over.
1: Nou, maar dat gaat deur. Dat is wel heel genereus aanbod, o Herman en Mina. Ik ga fot en burgemeester. O, ik zal eerst de verzekering maar eens belden. Want stel je voor dat me wat overkomt in de weg. Nou, ik kan straks niet meer kapot met burgemeester.
0: Bestel dan ook even voor de nieuwe koelkast, Stokmans jong.
1: Zeker, Herman. En wat was de naam van die kunstenaar ook weer, Cindy?
2: Nou, die kunstenaar wil voorlopig geen anoniem blijven. Ja, misschien wordt dat later nog wel eens mal onthuld. Maar ja, ze minder dolige dien doen?
1: Ja, maar voorzichtig, hoor. Oh, de Drentse variant van de golden helm van Koto Vernesti. En dat gewoon in Darpshoes. Zomaar midden in de week bij ons in de buurt. Oh, dat mij dat mag overkomen.
2: Ja, het muit mij ook nog wel een beetje, hoor, dat hij hier niet blijft staan.
0: Ik heb er nog wel een verhoes, duizeling. Daar kan er mooi in. En dan zo gauw mogelijk met een gemeentehoes.
1: Oh, nou kijk eens aan, hoor. Dat heb ik dan ook.

0: Margaretha Kleine, die zijn zakken wel doen. En het is tijd voor de culturele bijdrage. En Albert Kazemier die is tegenover ons gaan zitten en die giet moppen voor ons stappen. Doe je dat vaak, Albert?
1: Nou, nee, ik ben niet zo grapmaker, maar goed, ik vertel ook wel de waarheid, hè, wat er is.
2: Oh ja.
1: Ja.
2: Oh,
0: zo is het.
1: Ja, want voordat ik de showbus in ging, toen was ik boer.
2: Oh.
1: En toen is dat ging zo hard. Mensen gingen ze neer, dat we allemaal wel de een ben, dan ging eruit. Hier daar bleef groot over, er waren niet veel meer. Maar op een gegeven moment vroeg je wel eens af, waar bleven al die boeren toch?
2: Ja.
1: He, je komt overal rond, je komt overal boeren tegen, je ziet zoals niet meer. Wat is mijn verbazing? Ik moet op een gegeven moment een keer in de supermarkt weten. Ik kom daar bij de afdeling vleeswaren. En wat zie ik door? Boeren gehakt, boeren snitsel, boeren leverworst. boeren metworst. Ik denk, gewoon al die boeren doorheen.
2: Ja.
1: Ja? Boer. Ik zag gewoon een boerenkip. Ik dacht, hoe kunnen ze van boeren een kip maken? Ja. Ja, boerenpatat, nou dat zal van hakkenbouw West hebben.
2: Dat denk ik, ja.
1: Ja, dus toen ben ik maar wat anders gaan doen. Heb ik eerst een poosje op de universiteit gezeten.
2: Zo.
1: Heb ik panelegger.
2: Oh ja.
1: Ja. Toen zag ik een keer een advertentie in de krant. Kantonier gevraagd. Wegwerpen zeggen we ervoor gewoon tegen. Dat is mooi van mij. Ik ben graag bij de weg, dus was mooi. Ah. Maar het had niet zo lang duurd. Ja, maar dat het werk was, was ik weg, dus. Dat is ook niks.
2: Wegwerken.
1: Maar dan hebben we een handelske van alles wat we doen. Ben ik nog in dienst geweest?
2: Oh.
1: Nou, dat was me ook wat, jong. In de afloop van tijd, dan moet je weer verherhaling, hè? Als je afzwaait bent, hè?
2: Ja.
1: Of liefst 6 weken verherhaling. Moest ik ook. Nou, de eerste 2 weken, dan ga je dat wel. Hé, je ziet je oude kameraden eens terug. Nou ja, maar na 2 weken, ach, dan heb je er ook wel genoeg van. Maar we hebben ook allemaal zo'n groot boek en er staat ook van alles in. Van je rechten en je plichten. Ik vond dat je meer plichten dan rechten trouwens. Maar er stond onder andere bij gezinsuitbreiding 2 weken verlof. Ik denk, dit is het.
2: Mm.
1: Ik heb merk naar de kapitein. Ik zeg, gezinsuitbreiding. Hij zei 2 weken verlof. Nou, ik ben 2 weken thuis geweest. Ik heb thuis weer omgescharreld. Moest nog die 2 weken. Moest ik me weer melden. Weer bij dezelfde kapitein. Oh, hij zei, dat was die allemaal voor de gezinsuitbreiding. Ik zei, ja, kapitein. En vertel me eens even, jongeman, wat is het geworden? Een jongen of een meisje? Ik zei, ho, ho, ho, is wat kapitein, maar zo vlug ga je dat niet. Ja.
2: Dat moest nog geen wezen.
1: Ja.
2: Ja, ja, nou, Albert Kazemier, ik denk dat je nog wel hier op de kunnen zo. Albert Kazemier, die is alleen mooi als een man aan de bar kreeg. Hè? En de... Ja, doe je dat vaak, Albert? Zo je hem spontaan van de voest weg, of niet?
1: Ah, nee, dat niet. Het gelukt me altijd niet.
2: Nee, hè?
1: Nee.
2: Dan ben je toch wel heel overtuigend de waarheid verteld, toch? Nou, mooi.
1: Goed.
2: De culturele bijdrage was dit namens het Chat, ik hoor liever. En
3: jetzt is het tijd voor die
2: Duitse
0: Jawohl, een Duitse schallplatte van de heer Henk Wijngaarden. Je hebt het vast al wel in het nieuws gehoord of ergens anders lezen. Maar Henk Wijngaarden is vandaag 80 jaar, 60 jaar trouwd en 50 jaar in het vak.
2: Ja, ja.
0: Nou, dat vonden wij heel veel redenen om ook even een plaat van Henk Wijngaarden te draaien. En toevallig zingt hij Hey Suzy ook in het Duits.
2: Nou.
0: Dus Hey Suzy in Duits.

0: Lekker uit eten.
1: Met Radio Drenthe. Wel, het is tijd voor een dikke prijs, want wij gaan trakteren op een lekker etentje voor twee personen bij een restaurant in Zuidlaren. En dan kun je hem lekker genieten van een happie en een drankie. Maar als je dat winnen wil, dan moet je wel even roeren wat onze keukenprinsesjes Anouk en Marita aan het doen zijn.
2: We maken tomatensoep vanavond. Oh, heb ik echt zin in. Maar plisseer jij de tomaten dan even?
3: Ik moet wat met de tomaten? Pletten?
2: Nee, plisseren. Of weet je niet hoe dat moet?
3: Nee, sorry.
1: Ja, wat is plisseren? Als je het antwoord weet, 0592-3311-88. Dus wat is plisseren? Als je het antwoord weet, moet je nou belden, niet appen. Nou belden. En wie weet win jij die dinerbon.

0: Bonnie Tyler, die zong het Heartache. Het is vier minuten bijna over 10:30. En er bent een hele bult. Ik kijk in mijn boezes beeldscherm, dan zie ik toch zo een stuk of 15 belders.
1: 12.
0: Oh, nou ja.
1: Maar dooronder hangt nog veel meer en ja, die precies. Zien wij niet. Ja, die zijn allemaal mensen die honger hebben, Harm.
0: Ik denk het.
1: Ja, want wij geven een dinercheck weg voor twee personen in een restaurant in Zuidlaren. En daarvoor moest je wel in weten wat onze keukenprinsessen Anouk en Marisa aan het doen waren.
2: We maken tomatensoep vanavond. Oh, heb ik echt zin in. Maar plisseer jij de tomaten dan even?
3: Ik moet wat met de tomaten? Pletten?
2: Nee, plisseren. Of weet je niet hoe dat moet?
3: Nee, sorry.
1: Oh, plisseren. Wat is plisseren? Mm. Nou, ik denk dat er heel veel mensen zijn die het wel weten, maar we hebben één iemand aan de lijn. Goedemorgen, met wie spreken wij?
4: Ja, goedemorgen, met Willemien van der Linden.
1: Mooi, Willemien. Jij denkt te weten wat plisseren is?
4: Ja, ik doe het zelf ook wel. Ontvellen van de tomaten.
1: Ah, het ontvellen van de tomaten.
4: Ja.
1: Doe je dat dan bij het maken van tomatensoep, Willemien?
4: Ja.
1: Nou, je hebt het helemaal goed.
4: Ja.
1: En nou wil je eens een keer zelf niet koken, geen tomatensoep koken, maar je wilt zelf eens een keer lekker uit eten.
4: Ik wil me lekker verwennen.
1: Nou, dan heb je groot gelijk. Wie ga je metnemen?
4: Met twee dochters.
1: Oh, dan moet je wel. Ik denk dat het een cadeaubon de waarde voor twee personen is.
4: Ja, maar dat maakt niet uit, hè? Kan altijd bij betonen.
1: Zo is het. Zo is dat. En dit is een hei in ieder geval al te pakken.
4: Ja, door hem.
1: Nou, hartstikke mooi, Willemien. Blijf maar in mijn hang. Dan noteren we je gegevens. En dan komt dat helemaal goed.
4: Oké, dankjewel, hè.
1: Oké, jij ook bedankt. George Baker die zingt over zijn klein groene tasje.
0: Little green bag, ja.
1: Ja, zijn little green bag.
0: Zo door in zit.
1: Misschien wel een plisseerapparaat.
0: Oeh, kookwater.

0: The Little Green Bag van de George Baker Selection. Maar goed, de quiz speelt met de mensen van het Chantico Lieveren. En Hessel Wieringen, Jan Pleiter, die zit tegenover ons. En die gaat te proberen om de 10 vragen goed te beantwoorden. Ieder goed beantwoorde vraag is een punt. En hij het fout hebt, dan kun je niks. Het is heel simpel. En jullie mochten allemaal een beetje souffleren naar zij het nog even niet weet. Goed, vraag 1, jongens. In 1944 stortte er een Amerikaanse bommenwerper neer in het zuiden van Drenthe. Hij was beschoten vanaf het toenmalige vliegveld in Havelte, waar de Duitsers een vliegveld hadden. Door vlakbij stortte hij neer en onlangs is door vlakbij een informatiepaneel onthuld. In welk dorp gebeurde dat?
1: Nou, verdoel ik hem weer.
0: Ja, hè?
1: In ieder geval vlakbij Havelte. Dus,
2: Derp.
0: Ja, in welk dorp gebeurde dat?
2: Derp?
0: Ja, in Derp. Ja. Ja. Ik heb de antwoord eigenlijk al gegeven. In welk dorp? In Derp. Vraag 2. Wat is het geheim van de Old-Olifantenstal in het voormalige Noorderdierenpark? Dat was een geheim. Wat was dat voor geheim? Wat was er voor geheims aan die olifantenstal? En vooral de ruimte de boom. Ja.
1: Oh, ja, onderdukkers.
0: Ja, er zijn onderdukkers, dat klopt. Dat was een mooie plek om onder te doen. Want wie praktiseert er aan dat er onderdukkers zitten?
2: Ja.
0: Vraag 3. Wat is de naam van een vogel die ook wel Bonte Piet genoemd wordt? Wat is een Bonte Piet? Een Bonte Piet.
2: Specht?
1: Is het in Heems?
0: Ja, een inheemse vogel, ja.
1: Dan doen we dingen aan Bonte Piet. Doen we dingen aan Vlaamse gaai.
0: Nee. Een schroewakster. Een Bonte Piet is een scholekster.
2: Oh.
0: Ja, een scholekster met die mooie rode snavel. Bonte Piet. Sir David Attenborough die was gisteren jarig. Hoe oud is hij geworden? 100, ja.
1: Ja.
0: Dat is goed. De bekende commentator van hele mooie natuurseries. En ze heeft een maandbeurt daar nog weer een serie hier inspreken.
3: Oh, ik dacht dat het nog weer 100 jaar mocht.
0: Ja. Oh, misschien wel, ja, ik weet niet. Ja. Hij is, gisteren heeft ze hem huldigd en zo. En de koning heeft hem nog toespreuk, gelukkig. Goed. Vraag 5. Maar hoe heet het virus waar een aantal opvarenden van het cruiseschip de Hondius met besmet bent? Hoe heet dat virus?
1: Ja, Hantavirus, ja.
0: De Hanta. Hantas virus is heel leuk. Maar er heeft misschien veel vrouwen last van te hebben. Nee, het Hantavirus, inderdaad, ja. Vraag 6. In welke Duitse stad bent plannen om die stad autovrij te maken? Er is een felle discussie tussen voor- en tegenstanders. Welke grote Duitse stad is dat? Dat ze autovrij maken.
1: Welke denk je?
0: Berlijn? Is Berlijn het antwoord?
1: Pak de grootste maar, Berlijn.
0: Ja, is goed. Ja. Ja. Berlijn, dat klopt. Jongens, vraag 7. En dan wil ik een woord hebben. Het zinnetje, mijn regen maakt dat ik wat word.
1: Groter?
0: Mijn regen maakt dat ik groter word. Ja, als het regen moet je boet nog staan, dan word je groter. Oh.
3: Zou het helpen?
0: Ja, ik weet niet, voor kinderen. Ja. Wel, voor volwassenen misschien, ja, weet ik niet. Ja, gruis aan weer, hè, mijn regen. Ja. Goed. Over wie heb ik het? CD met aan Beste Zangers. Ze zong met Ronnie Flex het liedje Blijf bij mij. En met Snelle zong ze Blijven slapen. Haar debuutalbum het Onverstaanbaar. Over welke zangeres heb ik het?
2: Je weet
0: niet. Hele korte naam.
2: Ik weet niet.
0: Goed lustig.
1: Maan.
0: Maan is goed geantwoord, ja. Ja. Wie is de huidige juryvoorzitter bij het televisieprogramma De Slimste Mens?
1: God, hoe heet ze ook alweer? Is dat zeker één? Herman van der Zanden.
0: Ja, nee, dat valt. Herman is de presentator. De juryvoorzitter is Paulien Cornelis.
2: Ja, Cornelis.
0: Ja. Jongens, vraag 10, de lijsten. Jullie komen uit Lieveren. Er is nog een Drentse plaatsnaam waar ook het woord lief in voorkomt. Lievinge, ja, is goed geantwoord.
3: Lievelde, dat is niet in Drenthe.
0: Nee, dat klopt. Maar Lieving wel.
3: Lieving wel.
2: Lieving, ja.
0: Nou. Leonie, jij hebt de stand bij Holden.
3: Ja, ik heb de stand bij Holden. 2 fouten is 8 goed. Dat is een 8. Ja, hartstikke mooi. Ja.
0: Goed dag, jongens.
1: Ja.

0: Bublé zong vanavond Dans met mij vanavond.
1: Nou, wij hadden het er net over. Hoe spreek je dit nou uit?
0: Ja.
1: Maar het is double H.
0: Double H. Oh,
1: want het is Hans Hofmeijer.
0: Oh, ja.
1: Maar er moet eigenlijk een spatie tussen die double en die H. En als het... Ja, double H is het denk ik niet, want dan is het Engels en Nederlands.
0: Ja.
1: Dus toen zeiden wij, nou, dat zal het wel double H worden.
0: Ja.
1: Hans Hofmeijer. Dus niet double.
0: Nee.
1: Broer van Michael?
0: Ja.
1: Michael Dublé?
0: Ik ook. Dat is niet dat niet.
1: Nee.
0: Goed. Die heb ik zo wel Hofmeijer van achternaam.
1: Ja, misschien wel. Michael Hofmeijer.
0: Ja, daarom. Maar dat is in Canada niet zo bekend natuurlijk.
1: Nee, dat is zo.
0: We gaan iemand in het zinnige zetten. Roel, die zit met ding over. En in het zinnige is een vaste rubriek inmiddels in Hambletweet. En iedere vereniging wil wel iemand of meerdere mensen in het zinnige zetten. Wie gaan jullie in het zinnige zetten, Roel?
2: Nou, vinden wij het heel belangrijk, een Chanticoor, er horen muzikanten bij, onze accordeonisten.
0: Ja.
2: Dat is Lambert en Eerweg, dat is ook een muziek met jonge jongens. Dus de gemiddelde leeftijd van ons koor is vrij hoog.
0: Ja.
2: Maar Lambert en Eerweg, die ben nog jong.
0: Ja, man.
2: Dus, daar kunnen we nog wel 20 jaar mee aan.
0: Heerlijk. Wees er zinnig op.
2: Henk Harings, die heeft 20 of 24 jaar accordeonist bij ons geweest, maar die kan het niet meer doen. In verband met zijn leeftijd en omstandigheden. Dus, maar Lambert en Eerweg, die hebben wij bereid van al een poosie. En die doen het geweldig.
0: Oh, heerlijk.
2: En dat is natuurlijk geweldig. Want een Chanticoor bestaat eigenlijk geen accordeonisten hebben.
0: Dan, nee, dat merk gewoon.
2: Geen muzikanten hebben, dan kun je niks.
0: Bij de Chanticoor hoort accordeons.
2: Ja. En ook met name onze kroeghouwer, familie Hartlief, die willen wij ook in het zonnetje zetten. Waardoor oefenen wij... elke morgen om 7:30. En dus ja, dat gaat heel plezierig.
0: Ja,
2: we hebben nog geen zooluur te betalen. Moet je zooluur betalen, ja. Maar ik ben heel schappelijk. En dat gaat allemaal hartstikke goed.
0: Je verteert wel dusdanig veel, dat kan wel goed. Of niet?
2: Wij drinken heel veel. Hoor. gaat hartstikke goed.
0: Ja.
2: Nou, dat was wel ongeveer.
0: Hartstikke mooi.
2: Ja.
0: En fijn dat je dat eens in een keer noemt.
2: Ja, daarom. Dat is heel belangrijk.
0: Ja.
2: Ja.
0: En daar kan een vereniging niet zonder en daar kan een dorp ook niet zonder.
2: Nee, ja. En nog één ding, wij treden dit jaar of het derde jaar op met de Shipmates uit Roden. Dat is een koor met mensen met een beperking.
0: Oh ja.
2: En daar treden wij in oktober altijd voor op en dit jaar weer. En dat is, deze zaal is vol en met veel aanhang. En die combinatie, dat doet het hartstikke goed. Wij treden een half uur, zijn een half uur die... Op het les zijn we ook gezamenlijk.
0: Ja, dat doe ik hem al veel.
2: Dus is hartstikke leuk.
1: Ja. Ah, mooi. Ja.
0: Die mensen beleven vaak onvoorstelbaar veel plezier, hè,
2: aan muziek. Ja, zeker.
0: Ja.
2: Ja, en onze Beren, die is de voorzitter, maar die is ook dirigent bij ons. Maar die is dan ook, die valt ook meestal wel in bij de shipmeesters dirigent.
0: Oh, kijk.
2: Ja.
0: Voor alle markten toe.
2: Ja.
1: Hij noemt zichzelf geen dirigent, hoor.
2: Nee.
1: Hij noemt zichzelf vuurzwaaier.
0: Ja. Dat spel je er zelfs op de tafel staan.
2: Ja, zeker. Zo is dat. Handdoek erbij en dan het oor. Als je de handdoek pakt en de handdoek, dan het oor.
1: Ja, precies.
0: Nou, hartstikke mooi.
2: Ja.
0: Dankjewel voor deze bijdrage.
2: Graag gedaan.

0: Chippy Chippy Cheep Cheep van Middle of the Road was dat. En we hebben ook heel wat appies binnenkregen. En dat begon vanmorgen al om 7:10. Goedemorgen allemaal. We wensen iedereen woorlijk ter wereld een hele gezellige zaterdag. Good morning everyone. In de ochtend eten wij zonnestralen om alles uit onze dag te halen. Zonder dat wij iets ervoor terug verlangen. Want wij zijn niet bang om te leven en liefde te geven. Nou, dat ben mooie woorden. Roelof. Ja. En goedemorgen stuurt Klaas-Martin Wieringa ons. En goedemorgen allemaal. Iedereen een hele fijne zaterdag toewens. Straks weer even een rondje lopen. En Dona weer even wat rusten. En Dona even wat opruimen. Beetje abhemmen. En verder zie ik het wel wat ik ga doen vandaag. En dat stuurt Evelina. Volgens mij zijn die bij elkaar. En goedemorgen iedereen. Een goed weekend. Vandaag niet op de bok, maar lekker vrij. Voor alle moeders, fijne moederdag. Groet van Jan Willem. Dan goedemorgen wij, Jan, Ria, Jessica en Kilian... willen Eve Dijkstra feliciteren met haar 92ste verjaardag vandaag. Nou, dat is een hele mooie leeftijd. Dan van harte gefeliciteerd Henk Wijngaard. Geniet van de dag. En ik kijk altijd naar jullie... Daarom zie ik ook de cordies van Jantina. En dat is ook zo, maar we hebben vanmorgen in het postvakje gekeken. En toen lag er nog geen cordie van Jantina in. Maar Agnes, die vindt het hartstikke mooi dat Jantina altijd een cordie stuurt. Nou, dat vinden wij ook, Agnes. Goedemorgen, Harm, Leonie en Martin. Ik wil graag even mijn broer Job feliciteren met zijn verjaardag. En ik wens hem nog vele jaren in goede gezondheid. Met vriendelijke groet, Henk ten Velde. En dan, goedemorgen Leonie, Harm en Martin. Hierbij willen we onze kleinzoon Milan Rox feliciteren... met het behalen van zijn scooterriebewies. Groet nu het Zwarte Meer van Henk en Renske Koel. En dat ben de opa en oma van Milan. En vanmorgen hadden we het er nog over, hè, over scooterriem.
1: Ja.
0: Dat zo mooi is. Ja, heerlijk. Nou, vele veilige kilometers gewenst dan... goedemorgen Leonie, Harm en Martin. Wij willen graag Jan en Hanna Dolving uit Zwelo feliciteren... met hun 65-jarige huwelijk. Groeten uit Daan van Jan en Roelie. Dan goedemorgen Leonie, Harm en Martin. Graag een plaatje voor mijn broer Job ten Velde... die vandaag jarig is. En voor Sjoukje Woelders de Blauw... die maandag 11 mei jarig is. Alle ziekenbeterschap, alle jarigen gefeliciteerd. Fijn weekend nog allemaal en de groeten. Oh ja, en voor Klasineveen 3 die kampioen ben worden. Nou, dat is hartstikke mooi. En dit is van Arie ten Velde. Dan hebben wij... Martin, Harm en Leonie. Fijn weekend toewenst. Harm, aanstaande maandag is de dag dat ik Abraham mag worden. Groeten van Erwin Pauls.
1: Ja, Erwin was 50.
0: Ja.
1: Gewoon een old leerling, ja. Dus, ja.
0: Als een old leerling
1: ja, 50
0: wordt.
1: Ja, stil maar.
0: Hoe old ben je? Nee, ga ik Ik wil graag Henk Wijngaard feliciteren, want die wordt vandaag 80 jaar. En als het kan, een nummer, Het Zwarte Asfalt. Nou, we hebben net al wel een nummer van hem draaien. Dat was een Duitse. Hey Susie. Mooi, of nee, ik bedoel, mooi, lieveren. En dan, goedemorgen Leonie, Harm en Martin. Mooi hoor, groeten van Irene. En ik wil Henny Lutjes en Henny Hekkema voor maandag feliciteren. Goedemorgen, ik wil mijn schoonzus Kina Dijkstra in beterschap wensen. Die is van met de fiets en ze heeft nou een gebroken knie. Au. Mijn zwager heeft een nieuwe knie. Een nieuwe knie, zou ik hem zeggen. En ikzelf, Grietje Dijkstra, ben gevallen en ik heb de pols gebroken. Ik allemaal in een lapmand.
1: Ah.
0: Ja. Nou, alle drie van harte beterschap dan. En hoop dat het allemaal snel weer goed komt. Goedemorgen, lieve luidjes. Hier is Gerrit weer. Een mooi plaatje wil ik aanvragen. Voor mijn supermoeder Ali Hartman van Gert en Cecile... met druinig in zijn liedje Orgelman. Fijne uitzending, een fijne moederdag... en hoop dat je goed verwend mag worden. Nou, we hebben nog wel meer appies... maar daar komen we wel in het volgende uur nog even op terug. Want ik kreeg al een knip in de vingers van Martin. Afronden, want dit tweede uur Hemeltiet zit er alweer op. Tot straks.
2: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
2: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstraat terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee en maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstraat Sierbestrating.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
7: Oh yeah.
6: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
10: Dynamisch.
9: Maar in de winter wil ik zekerheid.
11: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
12: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
14: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
15: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
16: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind worden tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl.
7: En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de Wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
18: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
19: Scootmobiel nodig? Mobifit.
18: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
19: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
20: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
21: Damesmode Dekker.
20: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
21: Damesmode Dekker.
22: Ze zijn er weer. Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
23: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
24: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
25: Blijenberg.nl.
26: Oh, die van die deuren.
25: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
27: Nu, later en altijd.
28: Ga je bijna met pensioen?
29: Ja.
28: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
29: Nee.
28: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
30: Wij zijn Medipoint.
31: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
32: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
31: En voor de aangepaste fiets van Maria.
33: En zo kan ik er weer op uit.
31: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
30: Medipoint.
31: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
34: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
30: Medipoint.
31: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
35: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
36: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
37: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
36: Sorry Bo, het is beauty.
37: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
38: True Lease met Grenke.
39: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
38: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
39: Precies wat we nodig hadden.
38: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
37: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
38: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
15: Radio Drenthe.
19: Hemeltiet.
15: Met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra.

0: Beach Boys, die hadden Good Vibrations. En ik hoop dat het hier aan de Sjoelbak ook zo giet. Want Maria, die ziet al klaar. Ben je een Sjoeler?
1: Beetje.
0: Oh, dat is wel veelbelovend. Ja, doe je alleen met kerst of wel vaker dan alleen met kerst?
1: Spelletjes zoals nu. Verder niet, hoor.
0: Nee,
2: oké. Okay. Dat is met de meeste mensen toch zo.
0: Ah ja.
2: Behalve de Brikkenmakers, maar die heeft volgende weekend, hè, de WK Sjoelen.
0: Ja, maar dat bent professionele Sjoelers,
2: ja,
0: hè.
2: Ja, ja, ja.
0: Daar kun je een duursnee Drent niet op... Daar kun je niet met vergelijken. Maar je mag één keer alle Sjoelstenen, alle Sjoelbrikken erin gooien. En dan gaan we in mijn plaat tussendoor draaien. En Hessel, die staat ook al klaar om de kunst in af te kieken. En die mag daarna. En al die punten tellen we bij elkaar op. En dat wordt jullie uiteindelijk scoren. Ga je gang, Maria. En jullie mag er aanmoedigen, hè? Ja, je hoeft niet stil blijven toe te kijken. Je mag ook even juichen voor Maria, want vaak helpt dat wel.
3: Ja, dat is wel.
0: Als mensen een beetje enthousiast, yay, dan krijg je helemaal de goede sfeer te pakken. De teller staat dan niet meer op nul. Er zijn al 3 punten scoort. Dat is hartstikke mooi. En voor de 3 liggen heel gunstig nou. En voor de 4, kijk van dan... ja, dat is hartstikke mooi. Je moet wel. Oh, de druk zit er niet zo... Nee, valt met, hè? Ja, kijk. Nou liggen mooi voor de 4. Tik die maar in aan en dan heb je sowieso 20 punten te pakken. Dus dat is hartstikke mooi. Ja, dat komt hartstikke goed. Ja, die zit er ook in. Ah, overal zit nou al bijna 2 in. Er moet nog een weer in die 4. Door liggen weer gunstig voor. Zo mooi weer. Ah, nou... Ja, kijk, dat is al 40 punten. Dat ging hartstikke goed. Laatste stapeltje. Nog twee brikkies. Ja. En kijk, hier zijn 2, door zijn 2, door zijn 2, door zijn 2. Dus ja.

0: It's so easy to fall in love. Ja, dat is ongetwijfeld zo. Ik ben af dat zo.
1: Linda Ronstadt.
0: Ja.
1: Of het ook zo easy is om te shooten.
0: Nou ja.
1: Ja, dat hebben we net zien. Het zag er heel makkelijk uit. Maar ja, Hessel, giet het bij jou net zo?
2: Nou, ik doe het hem grof.
1: Dus je gaat heel flink die brikken die ik aan opmerken, zeg maar.
2: Een huppie tempo.
1: Nou, we willen dat wel eens MC. Ik weet niet of dat ten goede komt aan de score, maar dat is zo.
0: Gewoon proberen.
1: Laat maar eens MC wij ervan maken. Okay.
0: Ik vind dat nog redelijk subtiel hier.
1: Oh, vind ik ook. Ik vind dit nog wel. Dit vind ik nog wel vriendelijk. En we hebben twee brikjes die zijn een beetje groter dan de rest. Ja. En die liggen stormram op het einde te wachten. Maar is die nog op drie te tellen?
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ja, dat moet zich eerst in wat verzamelen voor de poortjes. Hè, voor dat. Hij glijdt wel mooi, Harm.
0: Is het eer op om weer?
1: Ja, dat kun je wel zien. Komt, dat kun je horen.
0: Ja.
1: Kijk eens aan, dit gaat heel mooi. In de tweede moeten ze nog even in. Maar dat ligt een beetje vast. Ja, die hoek is altijd. Ja, dit is een lichtgunstig. Ja,
0: en waarom ben je die helft?
1: Ja. Altijd, in het begin was het subtiel. En aan het eind. Oh, een boggie. Die mag terug.
0: Boggie mag terug.
1: Ja, één keer. Ja, in de twee en in de één. Dat zou mooi weten als Donner hier naar beneden kwam. Ja, goed. Er ben nog 40 gewoon. Ja, door zit hier. Nou moet je op de twee merken, Hessel. Dat zou goed weten als Donner hier in kwam, maar. Dat zit vast inderdaad. Alleen nog twee. Oeh, ja. Ja, kijk, hartstikke goed. Dit waans. Ik schroef de bak een stukje terug, hè. Pas op.
0: 43 punten waren er al.
1: Ja, dit is weer 40. 46 komt er bij je op. Dan kom je op 89.
0: Dat is goed.
1: Dat is hartstikke mooie score, toch?
2: Het valt me niet in.
1: Het team applaus. Ach, applaus al. Applaudisseert al. Hartstikke goed. 89.
3: Gelukkig de vrouw de baas. Yeah.

0: I Could Turn Back Time van Cher was dat. Ja, hoor, hij dat nou eens zo kunnen, dan...
1: Ja.
0: Ben er altijd nog wel wat wensen om nog eens een keer her te beleven.
1: Want ja, als je de tijd kunt terugdraaien, dan sommige mensen dingen er ook aanstaan misschien.
0: Ja.
1: Maar goed, daar heb je allemaal niks aan, maar dat kan allemaal niet.
0: Nee, dat kan niet.
1: Wij hebben hier Chanty Corleven te gast en die gaat live voor ons zingen.
0: Ja.
1: Want die ben er nou toch, hè? En,
0: In het kader van nu we er toch zijn.
1: Ja, ja. Precies. Ben, we gaan zingen.
2: Mijn oude accordeon.
1: Mijn oude accordeon. Het Chanty Corleven.

0: Mooi. Zal ik wel liever mijn oude accordeon. Nou, voor mij is die accordeon nog niet zo heel oud. Dat klinkt hartstikke goed.
1: Ja, mooi.

0: Fenomeen was dat van Helene Fischer. En we zijn toekom aan het onderdeel van het hart. En Roelof is weer het ding over ons gaan zitten en heeft versterking met hem. De veurswaaier. Jullie moeten nog even wat van het hart, toch?
1: Ja, zo is het. Nou, we hebben niet zoveel. Nou ja, wat ons van het hart moet, gewoon doorgaan met zingen. En optredens, wij treden één keer per maand op.
2: En oh, dat is best wel vaak.
1: De echtgenoot van onze secretaresse, die is heel fanatiek. Die schreef een heleboel verenigingen aan. Dus wij moeten hem soms wel een beetje afremmen. Maar dat gaat hartstikke goed, dat wil optreden. Dat, ja.
0: Mooi.
3: Groet naar de leden die
1: ertussen
3: zitten.
1: Oh ja, groet naar de leden die ertussen zitten. Die hebben wat mist.
4: Ja.
2: Hoe komt het met jullie de volgende keer te belusten, jongens?
4: Woensdag. Woensdag in Zuid-Heurden. Zuid-Heurden.
2: Zuid-Heurden.
1: Ja.
0: Oh, maar dat is al uitverkocht. Potverdikke.
2: Ja, dat kreeg je. Ja.
0: En waar ben jullie dan binnenkort nog te zien dat het niet uitverkocht is? Dat de mensen die nou zitten luisteren?
3: Ja, Amsterdam.
0: Ga daarover,
3: kom
0: rechts. In de arena in Amsterdam. Ja. Ja.
1: Nou, we moeten een keer optreden in Groenzorg in Norg.
4: Groenzorg, nou ja, mijn open dag.
1: Met open dag. En dan treden we wel al 6, 7 keer even door een optreden.
4: Ja.
1: Dat is ons, ze zeggen, dit is ons huisorkest.
0: Dat
1: treden we dan, dat is 6 juni.
2: Ja.
0: Maar dat is tijdens de open dag, dus het liep mij dat door mensen in en uit lopen, maar dat jullie door dan staan te zingen.
1: Ja.
0: Dus je kunt er en even kijken wat ze door doen.
1: Ja.
0: En je kunt luisteren naar Shadi Coliveren.
1: Ja, een beetje op leuken. Ja.
0: Ja, mooi.
1: Ja, zo is dat. Ja.
2: Maar hoorde de oproep om vooral te blijven zingen, of ga maar zingen. Dat mensen die dit nog niet doet. Het is hartstikke fijn om in koor te zingen. Alhoewel jullie er niet echt zo'n uren nog leren bij hebben moeten, hè, volgens mij.
4: Nee, wij hebben een mooi klein clubje. Wij kunnen overal zingen. In alle kleinste ruimte, zelfs hier, kunnen we zingen met nou.
2: Maar er zullen nog 1 of 2 bij kunnen bij hebben, hoor. Want,
0: hier ook nog maar 5.
4: Maar, er ben ook kijk, wij zijn allemaal wat ouder geworden. Ja. En we worden allemaal ouder en dat valt ook goed af om ziek te overlijden.
2: Ja.
4: Maar dan gaan we ook pas kijken van, dan gaan we er ook niet bij.
2: Ja. Dan ben eerst niet afvallen en dan is er weer plek voor
4: een ander. Ja, dan is er weer plek voor een ander.
2: Nou ja, goed.
0: Dan hopen we dat niet gebeurt.
4: Nee, zo is het. Vorig jaar hadden we er een stuk of 3, 4, die bent er maar al. Ja.
2: Dat geldt voor alle koren. Het wordt hier ook gezegd van, het valt niet meer om jongeren te vinden.
4: Nee.
2: Altijd moeilijk.
1: We willen ook niet iedereen erbij hebben. Dat is ook wel eens mensen aanmeld en die zeggen, nou, ik wil er ook wel bij. Maar dan zeggen we, die moeten we er ook niet bij hebben. Dus
0: je moet wel even een sollicitatiecommissie verschijnen.
1: Eigenlijk wel.
2: De ballotagecommissie.
0: Ja.
4: Het moet wel gezellig blijven.
2: Ja.
4: Zoals we het nu doen, zo moet er ook mooi verder gaan. En niet dat we er een bij hebben die zegt, ik zal er allemaal wel eens even maar opnieuw regelen.
0: Het
4: was nou hard.
0: Je wilt geen verandering.
4: Ja.
0: Ja.
2: Dat is duidelijk.
0: Nou, helemaal goed.
2: Ja. Shadi Coliveren gieter in lengte van Joren Deurs, wat ze nou doen.
1: Tenminste,
2: dat is de opzet. Straks gaan we jullie nog 1 keer live horen. Want straks in het laatste rondje, 1 van de platen die uitzacht is door Van Zeenduren, die kunnen we ook live zingen. Nou, dat heeft altijd onze voorkeur.
4: Ja.
2: Dus dat gaat straks nog gebeuren.

0: Roy Orbison, you got it. Zijn die 6:56 is het. En het zou ik wel liever een Steve Kloor voor het laatste rondje. En ja, eigenlijk gebeurt dat haast nooit. Maar het laatste rondje bestaat altijd door 3 platen die de vereniging dan uitzoeken mag. Maar deze keer gaat ze zelf een van de 3 zingen. En ja, Roel, wat ga je allemaal doen?
1: Nou, wij gaan met 2 reebruine ogen, die gaan we zingen.
0: Van de Silveira's?
1: Ja.
0: Oh, mooi.
1: En dat is het mooie. En wij als nummer 1 hebben we mijn naam is Jannes.
0: Ja.
1: Wij noteert. Ah, Jannes is een Drent, die is populair. Dus ja. die kunnen we ook wel aangeven.
0: Helemaal goed.
1: En die laatste was?
2: Kleine café.
1: Een kleine café aan de haven. Nou, dat was de favoriet van onze alle accordeonist.
0: Ja.
1: Die er al nog niet meer bij is.
0: En jij bent liever wel een klein café, maar geen haven meer.
1: Nee, geen haven. Maar Henk Harings, dat was... Nou jongen, welkom gaan we nou zingen?
0: Ja.
1: 24, zei Henk dan. Dat was, kleine café.
0: Ja.
1: Dus dat was zijn favoriet. Dus daarom hebben we die er ook bij zet.
0: Nou, mooie motivatie.
1: Ja.
0: Mijn naam is Jannes, kleine café aan de haven. Maar die begon live met 2 reebruine ogen van de zelf.

0: Top hit.
1: Ja, het kleine café aan de haven. En door Veur draaien we Jannes met Mijn Naam is Jannes. En door Veur zong Shantycoor liever een live Twee Reebruine Ogen. En dat was hun top 3 die ze zelf in mochten vullen. We hebben nog een tijd over voor een belronde. Dus als jij nog een wat te melden hebt aan ons, dan mag dat nou. 0592331188. In de tussentijd lees ik nog even een paar appjes voor die er binnenkomt ben. Dus, maar als je nog wat anders te melden hebt, dan mag dat altijd. 0592331188. Het eerste appje wat nog op de liefsteun was. Oma Johannes Nijhuis uit Gorredijk, geboren in Koekangen, viert morgen dat er weer een stukje dichter bij de 100 komt. Felicitaties van Henk en Margé. Dat is heel subtiel om niet te vertellen hoe dat dan precies is. Want een stukje dichter bij de 100, ja, dat kan van alles winnen.
0: Ja.
1: Dat komt wel allemaal.
0: En 3 woorden en hij er ook.
1: Ja, over de 100 komen dan niet.
0: Nee, dat wordt niet.
1: Nee, dan gooi je verder van de 100 af.
0: Ja.
1: We hadden vanmorgen ons spelletje. En door in busmensen run wat pliceren was.
0: Ja.
1: En toen draaiden we naar George Baker met de Little Green Bag. En toen vroegen we ons af waar hij een citatie had. Toen zei ik, oh, misschien wel een pliceerapparaat. En toen reageert Wina op. Want die zegt, ik hoor je zeggen een pliceerapparaat. Nou, die heb ik, namelijk een appelmoeszeef. Werkt perfect en daarbij ook gelijk de pitjes kwijt.
0: Oh, ja.
1: Ja. Je drukt een brummels toch ook dun, zeefie?
0: Ja, als ik brummels aan maak, ja, je kunt ervoor kiezen om die pit erin te laten zitten. Maar soms dan heb ik ook wel niet altijd zin aan. Dan heb ik gewoon zo'n zeven.
1: Ja, dat kan.
0: Ja.
1: En dan kregen we een mooie foto binnen van Marianne. En die loopt samen met een man, denk ik. Want het is een man, ik neem aan dat het een man is. Met de wandeltocht van de 3 provinciën. Waar vanaf 12 uur tot 4 uur vanmiddag hier live een uitzending is bij RTV Drenthe. De 3 provinciën wandeltocht. Een live verslag van het evenement. Waarbij de deelnemers door Drenthe, Groningen en Friesland gaan. Dus ik zal zeggen, vooral blimlusten en kieken. En nou, zij wandelen dus ook met. En dan, hallo, ik wil graag Harm Weerman uit Odoorn feliciteren met zijn verjaardag. Groetjes van Jans en Henny Faber. En dat was het laatste appje die wij binnenkregen hem. En we hebben een beller.
0: Hoe vaak nog een beller?
1: Jawel.
0: Dat is een goede morgen. Met wie?
2: Goedemorgen. Met Paula Rossing.
0: Dag Paula.
2: Ik wil mijn vriendin Antje Kuiper uit Nieuw Amsterdam in feliciteren. Die wordt woensdag 83 jaar. Ach. En we gaan al meer dan 60 jaar met elkaar om.
0: Wat leuk.
2: Ja, dat is heel leuk. Dus ja. Dat wil ik nog even doen.
0: Nou, dan heb je dit gedaan, Paula.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, dankjewel. Jij ook bedankt.
2: Ja,
0: Paula Rossing.
2: Doei.
0: Nog meer bellers? Nee, ja.
1: Nee.
0: Nou, dat is ook wel even een snelle belronde.
1: Ja, geeft niks.
0: Ja.

0: Don Rosenbaum, Swimming into Deep Water. Het is bijna 11:55. En de Chantico Olieven heeft zich hier opgesteld richting Overhoes. Tenminste, wat er vandaag bij ons te gast is. Maar die ben natuurlijk allemaal wel nieuwsgierig naar de punten die uiteindelijk behaald bent. Leonie, je hebt dat allemaal net eens opgeschreven.
1: Ik heb dat allemaal bij horen. En jullie wisten natuurlijk al dat je 8 punten voor de quiz hadden. En het shooten, dat is uitkomen op een 8,9, omdat jullie 89 punten voor het shooten hadden. De culturele bijdrage hebben we beloond met een 8. Het clublied een 8,4. De club al hier in 1A4 een 8. In het Sunnigie een 8,2. Van het Hart een 8,1. En het laatste rondje, omdat jullie er ook een nummer live deden, een 8,6. En als we al die punten bij elkaar optellen, komen wij op een totaalscore van 66,2. En dat is de 8e plek. Nou, en dat is heel netjes, want
2: dat is toch mooi.
1: Wij hebben al heel wat verenigingen hier gehad. En als ik hem kijk, er zijn 19 verenigingen hier geweest. Nou, als je van 19 achter wordt, dan is het toch hartstikke netjes.
0: Nou, in het linkerregie, hè?
1: Ja.
0: Nou, in het linkerregie.
1: Ja, dat is wij mooi. Wij vinden het hartstikke mooi dat jullie hier vandaag te gast bij ons wonen. We hopen dat heel Drenthe nou denkt, wacht eens even, door moeten we eens even een keer naartoe. 6 juni. Dan kunnen ze komen kijken, toch?
2: Ja, iedereen is van harte welkom.
1: Iedereen is van harte welkom. Hoe was het ook alweer, 6 juni?
3: Groenzorg in Norg.
1: Groenzorg in Norg bij de open dag. Nou, hartstikke goed.
0: Ja, sowieso is liever natuurlijk een prachtige plaats om eens een keer naartoe te gaan.
1: Ja.
0: En de hele omgeving is mooi. Dus mooi dat jullie er waren, lieven. Blijf zingen, dat was jullie advies ook. Moet je ook zeker blijven doen. Wij blijven Hamilton doen zijn. En volgende week zaterdag, dat wilde gewoon weer.
1: Met Paradarteam uit Koevoorden. Nou, we wensen jullie fijne zaterdag. En blijf kijken, hè, naar die wandeltocht. Hartstikke mooi. Mooi.
0: Jo.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Hummel Badkamers en Tegels in Assen.
6: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
7: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
6: Borgstee, Assen.
8: Aan tafel.
9: Zo.
10: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
9: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
10: Heb je een nieuwe vriend, oma?
9: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
11: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
15: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
16: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
18: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
19: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
18: Beren goed, thanks bo!
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: En actie, olifant!
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
16: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
16: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
1: europakinderhulp.nl.
19: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna de nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
20: Het is 12:02 en het is tijd voor een bijzonder moment.
21: De radio- en televisiezenders van Omroep Friesland, RTV Noord en RTV Drenthe zijn gekoppeld. 2026 is een jubileumjaar voor de regionale omroep in het noorden.
20: Samen zijn we 80 jaar en vandaag doen we samenverslag live in Bakkerveen van de 3 provinciën wandeltocht.
22: Radio Noord,
23: RTV Drenthe
22: en Omroep Friesland
23: bestaan samen 80 jaar. En presenteren de 3 provinciën wandeltocht.

0: Kanuloos en Loop Mij Maar Lopen. Samen
1: 80. De drie provinciën wandeltocht met Thomas Eggens en Jan-Dirk de Haan.
2: Het is nu 12:06. Hartelijk welkom bij Radio Drenthe, Radio Noord en Omroep Friesland. In 2026, een bijzonder jaar, bestaan we samen 80 jaar. Op 19 januari 1946 was de allereerste uitzending van De Ron, de voorloper van de regionale omroepen in het noorden.
0: Ja, en in januari hebben we een gezamenlijke uitzending gemaakt die daarover ging. Ja, dat smaakte een beetje naar meer. Vandaag volgen we met z'n drieën de 16e editie van de drie provinciën wandeltocht door Friesland, Groningen en Drenthe. Mijn naam is Thomas Eggens en naast mij zit Jan-Dirk de Haan.
2: Ja, en we komen meer te weten over de routes, de omgeving, de geschiedenis. Maar het belangrijkste zijn toch de deelnemers. Drie verslaggevers volgen hoe het gaat. En in 1 West, dat is een stukje ten oosten van hier, is Marjolein Lauret.
3: Ja, ik sta inderdaad in 1 West bij de eerste pleisterplaats, de Stempelpost. Dat is bij een tuincentrum. Er is muziek, er is koffie, er is thee. En er zijn natuurlijk heel veel wandelaars die hier nog eventjes bijkomen en dan hun tocht verder vervolgen door die drie mooie provincies van ons. En ik ben de hele dag samen met cameraman Giel van Veen.
0: Marjolein, dankjewel. We gaan veel meer van jou horen de komende uren. En vrijwel alle deelnemers aan deze wandeltocht komen vandaag langs het drie provinciepunt in Allertsoog, ten oosten van Bakkeveen. Daar is Henk Elderman.
4: Ja, en ik sta in het open veld. En daar is een rustpunt voor de lopers. Maar daar is het paaltje van de drie provinciën. Dit is nog...
0: En... Daar ging een beetje de verbinding.
4: En de mensen die zijn enthousiast in elk geval om die wandeltochten van of 5, 10, 15, 20 of 40 kilometer te lopen.
2: En dan naar Bakkeveen, waar het allemaal begint en eindigt, de start en de finish van alle afstanden. Daar is Nienke Tuinstra.
5: Ja, ik sta hier bij het inschrijven. Daar is het op dit moment heel rustig, want de meeste wandelaars zijn natuurlijk al het veld in. En als ik een beetje opzij kijk, zie ik daar het bos van Bakkeveen en de uitkijktoren. En uit dat bos komen alle deelnemers als ze de tocht hebben afgerond. En dan krijgen ze natuurlijk een medaille. Er zijn verschillende te krijgen. Nederlands, allemaal kleuren, maar ook... de Friese vlag.
0: Ja, vanmorgen om 8:00 zijn alle deelnemers van start gegaan. In de loop van de middag komen ze dus allemaal weer hier terug op dit punt in Bakkeveen. En wij zijn hier bij tot aan 4:00.
2: Met straks aandacht voor een heel bijzonder punt op de route in het grensgebied van Groningen, Drenthe en Friesland. En dat is de Zwartendijkster Schans.
6: Dit is Samen 80.
1: De drie provinciën wandeltocht.
2: We volgen dus de wandelaars, maar we hebben ook muziek. Deze heb ik zelf nog in de kast staan als LP. Heb jij nog LP's, Thomas?
0: Ja, dozenvol.
2: Maar ook deze blauwe?
0: Deze heb ik ook, ja.
2: Van Voulez-vous, waar ABBA voorop staat met zo'n soort TL-balken dwars doorheen. Nou, dat is deze plaat. Althans, daar staat die nummer op. ABBA, Does Your Mother Know?

0: hele fijne muziek van ABBA. Does Your Mother Know?
1: Samen 80.
2: Radio Noord.
3: NTV Drenthe.
2: En Omroep Friesland.
4: De drie provinciën wandeltocht.
5: Vanmorgen om 8 uur zijn de eerste van start gegaan. De honderden deelnemers aan de drie provincie wandeltocht hier in Bakkeveen. Het is vandaag de 16e keer dat die tocht gehouden wordt.
0: Dat is behoorlijk vaak. Die deelnemers die kunnen kiezen dan uit een tocht van 5, 10, 15, 20, 25 of 40 kilometer. Respect. Ja, en dan zijn er ook nog drie rolstoelroutes. Voor zover mogelijk lopen ze dan door alle drie provincies. Dus Friesland, Groningen en Drenthe. Ja, en de start en finish is hier. Hier in Bakkeveen.
5: Waar wij dus zitten met onze mobiele studio voor de drie omroepen. Coördinator Jan van Dalen van de drie provinciën wandeltocht. Die is hier aangeschoven bij ons in de locatiestudio's.

0: Man denk ik ongeveer, die echt snel moesten. En de rest is nu onderweg. Achter mij kunnen we zien, het is helemaal leeg nu. En we wachten op de terugkeer van de wandelaars.
1: Maar zijn dat dan een beetje zenuwachtige lopers die hier al om 7 uur zijn, als ze pas om 8 uur kunnen starten? Of zijn het gewoon mensen die graag op tijd zijn?
0: Ik denk dat ze wat nerveus zijn en altijd op tijd zijn. We hebben hier wat meer wandeltochten en er zijn ook altijd dezelfde die een uur te vroeg zijn.
1: Oh, ja.
0: En moeten wachten. Maar ja, kunnen niet meer slapen, gaan eruit. En...
1: Ja,
0: fijne locatie.
2: En waarom zijn jullie zo streng dan? Dat ze niet gewoon lekker om 7:30 mogen wandelen?
0: Nou ja, de pijlen moeten gezet worden voor de routes. Anders lopen ze verkeerd misschien als ze het papier niet goed volgen. Of de navigatie. Maar deze wandelaars die vroeg starten hebben meestal geen navigatie. Ze zijn een beetje van wat ik zeg, de oude stempel. Dus die lopen op de pijlen en die hangen dan nog niet. Want we zetten wel het zaterdagochtend. Om dan voorkomen, als we ze veilig zouden zetten, dat ze dan stiekem worden weggehaald.
2: Ja, zou dat gaan gebeuren?
0: Ja, vast en zeker. Kan niet missen. En niet op het waardigheid, maar ook eens kijken hoe de organisatie erop reageert.
1: Dus, maar jongensstreken zijn
0: ja,
1: dat, hè?
0: Zo jongensstreken, dat. Klopt. Ja.
1: De 16e editie, behoorlijk veel edities dus al inmiddels. Hoeveel deelnemers lopen er vandaag?
0: We denken ongeveer 1500. Er komt misschien nog iets bij. Tot 2 uur kunnen ze nog starten. Maar het zal nooit veel meer zijn. En dat is het voor vandaag.
1: Ah, 1500.
2: Ietsje minder, toch? Dan
0: dat is ietsje
2: normaal.
0: Minder, ja. Ja. 1700 staat er wel eens.
2: Hoe komt dat nou?
0: Ja, weten wij veel. Ja. Het is ook wel zo van...
2: Jij bent coördinator, jij weet dat soort dingen.
0: Ja, dat zal wel. Daar gaan we wel even over hebben dadelijk. Maar we hebben ook wel slechte weer gehad. Ook bijvoorbeeld de kerstwang die we hebben. Ja, en dan komen er een keer meer mensen. Dan denk je, hoe kan het nou met zo'n weer? Maar
1: ja. Ja, jullie proberen ieder jaar een beetje die routes aan te passen. Dit jaar echt door alle 3 provinciën,
0: ja,
1: toch?
0: Ja. Elk jaar hebben we andere routes. Natuurlijk zijn we stukjes hetzelfde. Of hetzelfde wandelstukje lopen de andere kant op. Maar nu moesten we wel, omdat jullie aankondigden, ook in Bakkeveen te komen. Dat denk ik, moeten we ook doen met Samen 80, moeten wij ook mee helpen. Dus door alle 3 de provincies en langs grenspaal 25. En dat is dé grenspaal in dit gebied.
2: Ja. Er zijn heel veel verschillende afstanden tussen de 5 en de 40 kilometer. Wat is het meest populair? Waar lopen de meeste mensen?
0: 15. 15, dan 25 en dan 10.
2: En komen ze dan allemaal ook bij die 15 door de 3 provinciën?
0: Ja, tot en met de 10 wel. En Kotter niet, want dat haal je het niet. Tussen Bakkeveen en het buurtschap Allersoog. Dat is 8, 9 kilometer. Dus als je 5 loopt en je moet weer terugkomen waar je begint, ja, dat werkt niet.
1: Nee. Organiseren van zo'n wandeltocht, en zeker ook die lange afstanden, ja, dat lijkt me wel een hoop werk. Het is ook wel kostbaar. Toch gaat het geld naar het goede doel. Waarom?
0: Ja, het meeste geld gaat naar het goede doel. Onderweg hebben we rustpunten met ook toiletvoorzieningen. En wij als organisatie betalen de toiletvoorzieningen. En dat zijn dicties en dergelijke. Nou, die kosten ook 87 euro per stuk. We hebben kosten aan EHBO. Ik kan even niet bedenken, maar we hebben heus wel veel kosten. Die proberen
2: maar hoe kan het dan toch dat er zoveel geld naar een goed doel gaat? Want je schrijft in voor 5 euro.
0: Ja.
2: En ongeveer 4 euro daarvan gaat ook dit jaar naar een goed doel.
0: Ja, en als er wat geld tekort komen, hebben we misschien wel een sponsor hier in Bakkeveen. We hebben de Vlooienmarkten. En er zijn ook veel vrijwilligers en die hebben een vrijwilligersbudget. Dus die schuiven dan de laatste paar 100 om weer op 0 uit te komen.
1: Sta je dan zelf ook een beetje te popelen eigenlijk als organisator om misschien ook even een klein stukje mee te lopen, of niet?
0: Ik heb de eerste jaren meegelopen, want er was er geen organisator. Ik heb gekeken hoe het ging. En dat ging, dan zie je de pluspunten en de minpunten.
1: Ja,
0: ja, en ja, probeer het mee te doen. Dus werkt dat.
1: Ja, nou, maar heb je er wel een beetje zin in vandaag dan?
0: Ja, tuurlijk. Dit is het hoogtepunt van een aantal weken voorbereiding. Vooral in de route zit dat. En dan nu zie je hoe het alles loopt. En waar het goed gaat en wat minder goed gaat onderweg.
2: Ja. Nou, in de aanloop heb ik je goed leren kennen. We hebben hele goede afspraken gemaakt. Laten we nog 1 afspraak maken. Zo rond 4:15 kom je hier terug om mee te kijken hoe het is gelopen vandaag. Is dat een goeie?
0: Dat is een deal.
2: Oké, okay. Jan van Dalen van de organisatie. Is het, hoe laat eigenlijk?
1: Het is 17 minuutjes over 12.
2: Zullen we een plaatje gaan draaien?
1: Ja.
2: Bruno Mars misschien?
1: Lekker. I just might.

0: Amsterdam. I just might. Bruno Mars en I Just Might.
1: De drie provinciën wandeltocht.
2: Ben jij eigenlijk een beetje wandelaar, Thomas?
0: Ik hou wel meer van iets sneller wandelen, dus hardlopen eigenlijk.
2: Oh, doe je echt marathons, dat soort dingen?
0: Ja, ik heb vorig jaar nog een marathon gelopen in Assen, de TT Marathon. Die was uitgesteld na het najaar vanwege het hete weer afgelopen zomer. Toen zei ik, toen ik over de finish kwam, ik ga nooit meer een marathon lopen. Nooit, nooit, nooit meer. En ik denk dat het een maandje duurde. Toen had ik me alweer ingeschreven voor een nieuwe. Dus,
2: ja, dat was echt een volledige marathon.
0: Ja, 42 okay. kilometer en 195 meter.
2: Dat is verder dan de verste afstand vandaag. 15, 15, 20, 25 of 40 kilometer. Dat is de afstand die de deelnemers konden kiezen vandaag. Of kunnen kiezen. Want starten kan nog steeds bij de drie provincie wandeltocht. En de langere afstanden gaan allemaal richting het oosten. En daar komen ze Marjolein Lauret tegen. Marjolein, waar sta je op dit moment?
0: Geen Marjolein?
2: Nee. Blijft een beetje stil. We zien haar wel. Als u meekijkt op tv, dan is het aardig. Is trouwens een goede tip. Als u mee wil kijken op tv, dat kan vandaag. Bij Omroep Friesland, bij Radio Noord, of RTV Noord moet ik dan eigenlijk zeggen. TV Noord zeg je eigenlijk officieel, Omroep Friesland.
0: Of maar gewoon Noord kan ook, hè?
2: Oh ja, maar het geluid van Marjolein is een beetje nog steeds niet
0: Nee, ik heb haar nog steeds niet hier onder mijn knop. Ik ga even een ander lijntje proberen.
2: Ik hoor heel in de verte misschien dat
0: een beetje
2: kapot is. Dus even een batterijtje vervangen misschien.
0: Nou, zullen we dan maar gewoon even eerst een plaatje draaien? Lijkt en dan gaan we daarna nog plan. Even keer proberen om contact te leggen met
2: Marjolein. Zal ik jou dan uitdagen, want jij bent niet zo freestyle.
0: ik wist dat jij dit ging doen. Oh. De kast, ik zou niet weten hoe je dat uit moet spreken.
2: Zal ik het dan maar doen?
0: Ja, doe maar even.
2: Oké, dan doe ik mijn best op het Fries van de kast dus. Hier zijn ze met Moon Silde Sinneskine.

0: Ron Silde. Van de kast. Je bent er toch nog geweest als kleuter, of niet?
1: Nou, een jaartje of 4, 5 was ik. Was het mijn allereerste concert in Martini Plaza in Groningen toen.
0: Hoe kwam dat dan?
1: Ja, mijn moeder was hopeloos fan van Siep. Dus ja, daar moesten we natuurlijk heen.
0: Hoe lang is dit geleden?
1: Ja, nee, dat is dus wel een jaartje of 30 geleden. Ja.
2: Ja. De drie provinciën wandeltocht.
1: Dus het ligt mij aan het hart in ieder geval.
0: Ja. En die Friese titels die neem ik dan voor mijn rekening. Ben je eindelijk van dat lijden verlost.
1: Ja, dat
0: je moet het ook allemaal maar kunnen weten. Vandaag de drie provinciën wandeltocht bij Omroep Friesland, bij Radio Drenthe, bij Radio Noord. Verslaggever hier in Bakkeveen is Nienke Tuinstra. Nienke, waar ben je beland? Blijft een beetje stil bij Nienke.
1: Het blijft stil bij Nienke.
0: Wat hebben wij daar toch mee?
1: Wat hebben we met de verbinding? Want ik zie jou wel in beeld.
3: Maar klaar, op het punt van beginnen. Wie zijn jullie?
4: Ik ben Laura en dit is Julia. Julia is een geleidehond in opleiding en ik ben gastgezin.
3: Ja, ze kan haarzelf niet voorstellen natuurlijk, maar gastgezin, wat doet een gastgezin?
4: Een gastgezin heeft de hond van pup af aan tot hij zo'n beetje 14 maand is. En daarna gaan ze nog een maand of 6 in de aftraining. En dan gaan ze dus naar een iemand met een visuele beperking.
3: Ja, want jullie zijn hier natuurlijk omdat Vivel, dat is het goede doel wat hieraan verbonden zit. Ja. Maar nu gaan jullie deze wandeltocht doen. Hoe zijn dat uitdagingen?
4: Nee, zij mag bij de wandeltocht eigenlijk gewoon aan de lange lijn vrijlopen. En gewoon is ze eigenlijk in principe min of meer vrij. Dan heeft ze het dekje ook niet om, hoor.
3: Ja, want ik hoorde al gastgezin. Wat komt daarna dan?
4: Daarna gaat ze dus bij een trainer in de aftraining, heet dat dan. Dan wordt ze dus echt getraind met het lopen in de beugel. En dus nou ja, zoals ze bij een blinde zou lopen. En als ze dan klaar is, dan gaat ze dus naar iemand met een visuele beperking.
3: Kan ik dan heel zwart-wit zeggen, een gastgezin, die zijn soepel en de trainers zijn echt heel streng?
4: Nou, wij zijn niet heel streng. Wij doen het op de natuur. Ja, wij willen zoveel mogelijk de hond in hun waarde laten. Dus heel streng. Wij doen het met heel veel liefde. Ook de trainers.
3: Want u heeft nu te maken met een puber.
4: Dat klopt.
3: Dat is een hele uitdaging.
4: Het is soms even afzien.
3: Ja.
4: Maar je krijgt er ook zoveel voor terug. Ja. Zoveel liefde en ja.
3: En straks gaat ze weer door. Hoe is het zo'n moment?
4: Ja, je weet als de hond in huis komt, ze blijft niet. Ze gaat door. En stel dat de hond afgekeurd zou worden, dat wil je ook niet. Want dan heb je eigenlijk het doel wat je zou willen niet bereikt. En als je ziet wat het betekent voor degene waar de hond komt, dat hij weer alleen op straat durft en alleen naar dingen durft te gaan, daar doe je het ook voor.
3: Ja, dat is de theorie. Maar ja, dan de praktijk.
4: Hoe bedoel je?
3: Nou, dit is toch het moment dat jullie en de kinderen afscheid moeten nemen.
4: Dat klopt. Het is ook altijd wel verdrietig. Ja. Maar wij hebben de volgende pup al weer uitgezocht. Dus die is al geboren. Dus,
3: die komt over een paar maanden.
4: Ja, dit is inmiddels de 6e al. Dus we gaan gewoon door.
3: Over doorgaan gesproken. Daar is Outdoor Bakkeveen. Daar moet u overheen. Daar begint de bewandeling, hè?
4: Ja.
3: Heel veel plezier met z'n tweeën.
4: Mooi. Dankjewel. Ja.
1: Nienke, dankjewel. Dan gaan we eens even schakelen met Marjolein Lauret. Marjolein, waar sta jij?
5: Thomas, ik sta nog steeds in 1 West bij die pleisterplaats waar mensen even op adem kunnen komen. Na de eerste zo'n ruime 6 kilometer. Hier kunnen ze hun eerste stempel halen. En ik zit hier bij 2 dames. Op leeftijd, moet ik zeggen. Ik ben even op de knibbels gaan zitten. Grietje en Eke. En ik kan zeggen agoeien en ik kan zeggen mooi. Want Grietje komt uit Friesland en Eke komt uit Drenthe. Niet zo netjes misschien, maar mag ik toch even vragen wat de leeftijd is?
6: Pas 80.
5: Pas 80 en?
7: Bijna 80.
5: Bijna 80. Maar jullie zien er super sportief uit. En dat zijn jullie ook, hè, Eke?
7: Zeker weten, altijd. Elke dag bewegen. Tuinieren, wandelen, lopen, fietsen.
5: En Grietje?
8: Zwemmen,
5: Grietje?
6: Nou, dat probeer ik ook, maar ik heb geen tuin meer. We wonen op een appartement. Maar ik zit bij een wandelclub en ik tennis nog. En gisteravond nog gevolleybald. Dus, maar ik was wel de oudste.
5: En dat wandelen, hè? Houdt dat je nou jong? Is dat echt het geheim?
7: Ja, zeker weten. Blijf je fit bij en je conditie blijft gewoon goed. Dan kun je gewoon lekker alle dingen nog doen thuis.
5: En jullie zijn vriendinnen door dik en dun. Waar hebben jullie het nou over? Want jullie lopen de 15 kilometer. Wat bespreek je nou op zo'n dag, Gietje?
6: Nou, dat wil je allemaal niet weten.
7: We zijn onderweg. Nou, we hebben al zoveel beleefd in ons leven. He, met jezelf, met je kinderen, met je man. Alles is prima. Maar je beleeft wel heel veel.
6: Ja. En mijn man is pas overleden. Dus dat is toch wel mooi dat je weer een wandelvriendin hebt. He? Dan kun je weer samen verder.
5: En jullie hebben nu alvast even broodje achter de kiezen. Jullie vertrekken zo weer richting de 15 kilometer. Ja. Waar moet je nou op letten? Wat dat je denkt, deze provincie is toch het mooist, eerlijk?
6: Alles, de omgeving om je heen is al prachtig.
7: Ja, het is weer vlakke land, dan heb je weer bos. Het is gewoon heel afwisselend, Groningen, Friesland en Drenthe. Heerlijk.
5: Veel plezier.
7: Fijn om te lopen.
0: Marjolein Lauret dus in 1 West bij 80-jarigen. Past heel mooi bij het thema van vandaag. Samen.
1: Ja, ik wou zeggen.
0: Ja, wij bestaan 80 jaar, zij bestaan 80 jaar.
1: Ja, 80 en dan nog zo fit. Ja, moeten wij nog maar even bewerkstelligen.
0: Ja, zult maar de Rolling Stones zijn. Die zijn toch ook toch super
1: fit. Ik wou zeggen. Je hoort

0: uit Drenthe en Friesland al gehad. Dat kan Groningen natuurlijk niet ontbreken. Jan-Henk de Groot en de mama van Michel.
1: Radio Noord.
2: NTV Drenthe.
1: En Omroep Friesland.
2: De drie provinciën wandeltocht.
3: Als je net bent ingeschakeld, dan mis je misschien je vertrouwde programma bij RTV Drenthe, bij RTV Noord of bij Omroep Friesland. En dat komt vanwege een gezamenlijke uitzending rond de drie provinciën wandeltocht. Allemaal in het kader van 80 jaar regionale omroep in het noorden. We hebben de muziek uit Friesland gehad. We hebben de verslaggever uit Drenthe gehad. Maar we hebben nog geen verslaggever uit van RTV Noord gehad. Die staat op het drie provinciën punt. Bij grenspaal 25 in de buurt. En daar staat Henk Elderman.
4: En dat is precies op de plek waar dat ook aangegeven staat. Je verlaat Drenthe en over de sloot kom je in Groningen. En dan even verderop is het Friesland. En het is hier allemaal prachtig geregeld, moet ik zeggen. Want je hoeft hier niet over de sloot te springen. Nee, je kunt er gewoon even overheen lopen. Dat is allemaal prima geregeld door de organisatie. Ik loop zelf ook maar eens even mee. En wie kom je hier dan zoal tegen? Geoefende wandelaars, maar ook wandelaars die wellicht voor de eerste keer lopen. Ga maar eens even naar deze mevrouw toe. Kijk, die paal, hè? Ja, die moet erop, hè?
5: Oh, die moet erop, ja, want wij komen uit Twente en ik kom zelf uit Winterswijk. We komen met een grote bus zijn we hier gekomen en dan moeten we echt op.
4: En met wie loopt u?
5: Vanuit Dio Haaksbergen loop ik met een paar mensen en we zijn totaal met 39 mensen met een grote bus gekomen.
4: Zo zeg.
5: Ja, ja, ja. En
4: al vroeg vertrokken dan ook, denk ik.
5: Ik ben kwart over zeven van huis vertrokken vanuit Winterswijk. En dan de startpunt was dan, zeg maar, met de bus ophalen was in Haaksbergen. We zijn vanaf 8 uur daar vertrokken.
4: En waar is de rest dan van die 39?
5: De her en der verspreid. Er lopen een aantal lopen de 5. Een paar lopen de 20. Wij lopen de 15 en een aantal lopen de 10.
4: Oh, dus dat verschilt allemaal een beetje van elkaar. Ja, en hoeveel loopt u?
5: Ik loop de 15.
4: Oké, dus nog 5 kilometer denk ik straks, hè? Na het rustpunt.
5: Ja, en ik loop omdat ik ook volgende week in Doetinchem loop en de bus die vertrekt om 3 uur, dus willen we ook een beetje rust nemen.
4: Maar heb je te maken met een geoefende loper, wandelaar?
5: Ik ga komend weekend ga ik in Doetinchem de Vierdaagse, de Achterhoekse wandeldagen. En dan ga ik in juni nog in Gooi lopen. Dan loop ik nog de Vierdaagse in Barchem en dan in Apeldoorn. Maar Nijmegen doe ik dus niet. Maar dat heb ik in het verleden 17, 18 keer ook gelopen.
4: Ik ga even naar de volgende, want die meneer die zet ons zelfs even op de foto volgens mij.
5: Ja.
4: Kom er eens even bij, meneer. Hoeveel kilometer nog?
6: 25, dat weet ik niet.
4: Dat weet u niet.
6: Ik loop de 25, ik weet niet hoe ver ik ben.
4: Nou, dan is het denk ik straks nog 10 kilometer. Nee, nog 15.
6: Nog 15?
4: Ja.
6: Maar nu nog?
4: Dit is het 10 kilometer punt.
6: Ja, en de 15, en de 25, en de 40. Okay. Die komen helemaal langs.
4: Ja, en heeft u ook dat bordje op de foto gezet net? Want iedereen doet dat, hè?
6: Ja, tuurlijk. Ja, die moet ook nog op de foto. Ja,
4: waar komt u vandaan trouwens?
6: Uit stad.
4: Uit Gun.
6: Uit Gun.
4: Oké, kijk aan. Dus we zijn nou in Groningen.
6: Ja, we zijn nu in Groningen. Nou ja, dat was net Friesland, geloof ik. En dan Drenthe was daar ergens. Hier het punt van drie landen naar drie landen. Hè?
4: Ja. Maar begrijp ik een beetje van geen ene notie van waar je nou precies bent. Want dit is dan weliswaar het drie provinciënpunt. Ja. Maar ik heb een beetje de indruk dat eigenlijk niemand dat echt exact weet.
6: Nee, dat klopt. Want je volgt de routes en je loopt door weilanden heen. En je weet niet precies waar je bent.
4: Nee. Geoefende wandelaar trouwens?
6: Redelijk geoefend, ja.
4: Redelijk.
6: 25 is te doen.
4: Ja. Nee, maar vaker met dit soort tochten meegedaan?
6: Ja, dat wel, ja. Ook vaker drie provinciën tocht al meegedaan.
4: En wat maakt deze tocht nou zo bijzonder?
6: Hij komt op punten waar je normaal niet komt. Ze leiden hier over eigen wegen van erven, van boerderijen, door weilanden zoals je hier ziet en zo. Dus normaal kom je hier niet.
4: Veel succes nog.
6: Dankjewel.
1: Radio Noord,
2: NTV Drenthe
1: en Omroep Friesland.
2: De drie provinciën wandeltocht. Hallo.

0: Quattro hoeft het niet alleen te doen. Chris Norman deed mee. En die ken je dan weer als de frontman van Smokey, de band Smokey. Dit was uit de 78 Stumbling In.
1: Samen 80.
2: Radio Noord.
3: NTV Drenthe.
2: En Omroep Friesland.
4: De drie provinciën wandeltocht.
5: Ja, we zijn vandaag bij de drie provincie wandeltochten. Verschillende afstanden dus. 5, 10, 15, 20, 25. En ja, de echte diehards die kunnen 40 kilometer wandelen. Ja, de lange routes komen allemaal langs een bijzonder punt op de grens van Friesland, Groningen en Drenthe. Dat is de Zwartendijkste Schans, niet ver van Eemwest.
0: En de basis van die aarde schans is al meer dan 400 jaar oud. Hij is gebouwd in opdracht van een Friese stadhouder, Willem Lodewijk van Nassau, om Friesland te beschermen tegen invallen van de Spaanse troepen. In 1960 is die schans gerestaureerd. En tegenwoordig wordt hij beheerd door het Drentse landschap.
5: Ja, René Oosthuis is medewerker onderzoek en planning. En hij is hier in de mobiele studio aangeschoven. Een hele goede middag.
6: Goedemiddag.
5: Zelf niet de behoefte om mee te wandelen?
6: Nee, ik heb al genoeg gewandeld vanmorgen.
5: Ja. Ja, veel wandelaars die komen die schans dus tegen vandaag op hun tocht. Even voor de mensen die er geen beeld bij hebben, die dus echt puur sec naar de radio luisteren. Hoe ziet die schans eruit?
6: Ja, het is een heel oud verdedigingswerk. En als je er aan de buitenkant voor staat, zeg maar, ja, dan zie je eigenlijk een soort dijkje van 3 meter hoog ongeveer. En nou, eigenlijk zou je er een keer naartoe moeten en even het trein op moeten lopen. Want dan zie je dat als je daar door de poort als het ware naar binnen gaat, dan zie je echt een schans. Dat is helemaal een soort stervorm van 200 bij 200 meter. Met hele hoge wallen aan de buitenkant, zodat de vijand niet de schans in kon. En aan de binnenkant, daar was dan de plek waar ze met elkaar konden verblijven, waar het leger zich kon verschansen.
0: Ja. Tegenwoordig kun je dat heel lastig voorstellen, hè? Want dan zie je dat ding daar liggen in het landschap. Ik ben er ook wel eens voorbij gereden en dan denk je, ja, wat hadden ze daar nou aan? Je kunt er zo omheen. Maar dat was vroeger anders?
6: Dat was vroeger heel anders. Vroeger was het één groot hoogveengebied. Of eigenlijk twee hoogveengebieden. Het hoogveengebied van het Vochtloerveen en het hoogveengebied wat ten zuiden van Leek lag. En eigenlijk alleen op dat punt kon je door het hoogveen heen lopen van Drenthe naar Friesland toe. En dat is ook de reden dat die schans daar aangelegd is.
0: Maar hij ligt in Drenthe?
6: Hij ligt in Drenthe, ja. Maar wel echt nagenoeg op de grens. En dat was, het enige smalle punt, zeg maar, waar die twee hoogveengebieden elkaar bijna raakten, maar waar echt nog een hele smalle strook wat drogere grond was. En daar kon de vijand overheen. Dus dat is de reden dat ze daar die schans geplaatst hebben.
5: Ja, wat was dan uiteindelijk dan inderdaad die precieze aanleiding om die schans te bouwen, zeg maar, toen?
6: Dat was om de vijand vanuit Drenthe tegen te houden. Dus de ingang van de schans zit ook aan de Friese kant. En vanuit Friesland konden ze dan in de schans. En dan zag je dus, zeker dat Hoogveen, toen was het nog een heel open landschap.
5: Ja, dan kon je heel ver kijken, zeg maar.
6: Kon heel ver kijken en dan zag je de vijand echt vanaf grote afstand aankomen.
0: En waarom waren de Drenthe de vijand dan?
5: Ho.
6: Ja, nou wordt het heel gevaarlijk.
0: Het waren verschrikkelijke mensen.
6: Welke vijand precies vanuit het oosten kwam, dat weet ik niet eens. Maar dat is meer geschiedenis en ik ben meer van natuur en landschap. Maar je had vanuit het oosten, waren de
0: Spaanse troepen waarschijnlijk.
6: Ja, waarschijnlijk de Spaanse troepen. Die daar bij de schans tegengehouden konden worden.
0: Is er gevochten eigenlijk?
6: Dat weet ik niet eens. Nee. Dat, als je een archeoloog vraagt, zal die dat ongetwijfeld kunnen beantwoorden. Dat zou ik niet weten.
0: Nee.
5: Ja, de manier van de oorlog voeren veranderde natuurlijk ook een beetje de loop der tijd. Wat is er in de loop van de eeuwen met die schans gebeurd?
6: Nou, toen was het, op een gegeven moment is het veen weggegraven. Dus toen verloor die schans zijn functie. Want ja, dan kon je er dus gewoon met een boogje omheen lopen. Ja. En dus die schans is op een gegeven moment in vergetelheid geraakt. En in de jaren 60 is die helemaal weer hersteld. Dus hij lag nog wel in het landschap. Alleen hij was, ja, de steile taluds die hij nu weer heeft, die waren helemaal afgesleten. Dat is helemaal weer hersteld. Dus hij is eigenlijk nu weer in de staat zoals hij er 400 jaar geleden uitgezien heeft.
5: Mooi.
0: Toch? Wat gebeurt er nu mee dan?
6: Niks eigenlijk. Ja, behouden voor de toekomst. Ja. Dus we beheren het. Het is toegankelijk, dus mensen kunnen er ook gewoon naartoe. Je kan er gewoon over een brug het schansterrein bekijken. Dus je kan zien hoe het er vroeger uitgezien heeft. En verder is het vooral behouden wat er nu is.
5: Een monument in het landschap dus eigenlijk, toch?
0: Ja, eigenlijk wel. Maar is die natuur, als het gaat om natuurschoon, bijzonder? Zijn er bijzondere planten en dieren die elders niet voorkomen?
6: Nee, dat niet. Maar het is natuurlijk wel, doordat het een heel mooi rustig gebiedje midden in het landschap is, is het wel voor heel veel dieren interessant. Dus je ziet er heel veel vogels, heel veel vlinders. Maar het is niet zo dat je zegt van, hé, er is nou een specifieke soort vlinder of dier die daar echt specifiek van die schans gebruik maakt. Nee, de meest waardevolle is dat het echt gewoon zo'n archeologisch monument is van 400 jaar geleden.
5: Ja, dan hebben de wandelaars er toch even een beeld bij. Ja. Waar ze allemaal precies langs zouden lopen en door. En ja, zo is dat.
0: Kom je er zelf vaak eigenlijk?
6: Ik kom er regelmatig. Ja, het is echt een heel mooi, als je op dat schanstrein bent, een soort, ja, je kan even tot rust komen, zeg maar. Ja. Ja.
5: Nou, even tot rust komen, heerlijk. René Oosterhuis, medewerker onderzoek en planning van het Drentse Landschap. Dankjewel.
6: Graag gedaan.
0: Weten wij waar we om 4 uur naartoe moeten voor een beetje rust.
5: Zo is dat. Tijd voor muziek van Ed Sheeran. Dit is

0: Sheeran.
1: En zo heet hij Azizam.
2: Mag jij Eddie zeggen?
1: Ik mag Eddie zeggen.
2: Oh, okay. Ja. Goeie kennis van jou, Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran.
2: We zijn al heel wat wijzer geworden over de drie provincie wandeltocht. We hebben het landschap een beetje verkend. We zijn bij de verslaggevers geweest. Marjolein Lauret, Henk Elderman en Nienke Tuinstra. En het goede doel, dat moeten we straks nog even beter uitlichten, denk ik. Hè?
1: Dat zouden we bijna vergeten. Dat ook natuurlijk een heel belangrijk element is van vandaag. Dat goede
2: doel. Er gaat best wel veel geld naar het goede doel. Van het inschrijfgeld, 5 of 6 euro betaal je. Gaat 4 euro van naar een goed doel. En wat is dan dat goede doel? We hebben al een beetje gehoord in de bijdrage van Nienke daarnet. Want die gaat naar een stichting die zich bezighoudt met het opleiden van blinde geleidehonden. Ja, hulphonden officieel heet dat.
1: Ja.
2: Dus straks is iemand van die stichting, dat is Christine Meijer, een van de twee zussen die stichting hebben opgericht, straks hier in onze mobiele studio. En we blijven natuurlijk ook gewoon lekker die tocht volgen bij de deelnemers.
1: Zo is het maar net. De verslaggevers komen gewoon weer terug het volgende uur. En met veel wandelverhalen natuurlijk. En heel veel fijne muziek. Natuurlijk ook op de radio. Wat dacht je van deze van Narada, Michael Walden, samen met Patty Austin. Dit is Give Me, Give Me.

0: Radio Noord,
1: NTV Drenthe
0: en Omroep Friesland.
2: De drie provinciën wandeltocht.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt-het-vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
4: 2 minuten over 1 is het nu. Je bent weer terug bij de gekoppelde zenders Radio Noord, Radio Drenthe en Omroep Friesland.
5: Ja, samen bestaan we dit jaar 80 jaar en samen doen we verslag van de 3 provinciën wandeltocht. Met dit jaar 1500 deelnemers op verschillende afstanden.
4: Ik hoor hier in Bakveen inmiddels accordeonmuziek. Hoorde jij dat ook?
5: Ik hoorde het ook, ja.
4: Ja. Nou, daar horen we straks veel meer van. We proeven hier de sfeer, we gaan terug naar de deelnemers. Maar eerst hoor je hier de Proclaimers. Daar is over nagedacht, heb ik het gevoel.
5: Vast en zeker. Zeker, ja.
4: I'm gonna be 500 miles.
0: Radio Noord,
1: NTV Drenthe
0: en Omroep Friesland.
2: We staan samen 80 jaar en presenteren de 3 provinciën wandeltocht.

0: Ik kan dat accent natuurlijk niet echt goed nadoen, maar ik probeer iets.
1: Ja, ga doen.
0: Ja, iets als Greg en Charlie Reid. Zoiets. Oh, ja, toch?
1: Vind ik wel aardig.
0: Ja, vond ik ook wel. Ze komen uit Schotland. It's I'm gonna be 500 miles from the Proclaimers.
2: De drie provinciën wandeltocht. Met Thomas Ergens en Jan-Dirk de Haan.
1: Ja, je luistert naar Radio Drenthe, Radio Noord en Omroep Friesland. In 2026 bestaan we samen 80 jaar en dat vieren we gewoon vandaag.
0: Tot 4 uur doen we samen verslag van de drie provincie wandeltocht live vanuit Bakkeveen.
1: Ja, en in 1 West is Marjolein Lauret. Marjolein, goedemiddag.
3: Goedemiddag, dat klopt. Ik sta nog steeds in 1 West. Dit was de stempelpost. Maar hier wordt nu langzaam opgeruimd. Iedereen is eigenlijk wel voorbij gekomen en heeft die eerste stempel in ontvangst genomen. Om vervolgens weer verder die drie provincies in te gaan. En je ziet het, het wordt hier gewoon langzaam opgeruimd.
0: Bij
3: dus wij gaan zo weer verder.
0: Daar ligt het punt van Friesland, Groningen en Drenthe, waar ze allemaal samenkomen, die drie provinciën. En daar is Henk Elderman.
4: En hier wordt nog lang niet afgebroken. De stempelpost die, moet hier nog wel een tijdje blijven staan. Want het druppelt hier gewoon binnen. Soms zijn het eenlingen zeg maar, die wandelen. Maar soms ook met 2 of met grote groepen. En er zijn zelfs ook toeschouwers hier in Allertsoog. Want kijk maar eens even mee naar die kant. De koeien die moesten er even aan wennen dat er zoveel mensen langs liepen. Maar die hebben nu toch de rust gevonden.
1: Ah, dat is fijn om te horen, Henk. Zometeen horen we jou weer. Ja, de eerste lopers waren hier al om 7 uur. Wilden graag vertrekken, maar dat mocht nog niet. Om 8 uur mochten ze dan echt vertrekken hier in Bakkeveen, die eerste deelnemers. Ze hebben tot 6:30 om hier te finishen. En daar lopen ze dan recht in de armen van Nienke Tuinstra.
5: Ja, want de eerste zijn inderdaad al binnen. Het zijn er al heel veel. En ik zit nu bij een hele grote groep. De trogzetters. Ik zal het even vertalen, want het is de doorzetters. 30 mensen hebben ze meegenomen, maar verschillende afstanden. Dit is de groep die de 5 kilometer gedaan heeft, hè? En hoe lang moeten jullie nou wachten op de andere?
6: Dan moeten we even wachten dat ze aankomen gaan.
5: Nou zo, het is een hele wandelgroep van 30 mensen. Ze willen nog wel meer leden. Beperking of niet, dat maakt niet uit. Maar jullie hebben ook nog een soort van bingo kaartje. Waar is die voor?
7: Nee, het is geen bingo kaartje. Het is voor bestelling van
6: voor
7: een snacks.
6: Voor de snacks.
5: Kijk, de 5 kilometer wacht lekker op de groep die de 10 en 15 nog doen. En hebben ondertussen lekker snacks. En ik blijf er lekker bij zitten.
0: Ik heb het idee dat het niveau van Nienke Tuinstra niet hoog genoeg is om dit allemaal te kunnen begrijpen.
1: Dat denk ik ook. Maar dus bijna 1500 deelnemers die vandaag niet alleen voor zichzelf lopen. Het inschrijfgeld gaat voor een flink deel naar het goede doel. Ja, wat dat doel is, we hebben het al een beetje verteld natuurlijk in deze uitzending. Maar we gaan het zo meteen daar uitgebreid over hebben.
2: De drie provinciën wandeltocht. It's a kind of magic.

0: toestand als ik dit liedje hoor.
1: Je bent een soort Hans Kazan.
0: Ja, ik had alleen geen wit overhemd en lang haar en zo. Ik had ook geen windtunnel, dus dat allemaal niet. Maar wel fijne herinneringen aan Queen en A Kind of Magic.
1: Wacht eens. Oh, je kunt nog steeds een trucje doen.
0: Is dat zo?
1: Als je nu je vinger omhoog doet, dan gebeurt er iets.
2: De drie provinciën wandeltocht.
0: Oh ja, dat klopt.
1: Dat doet het nog steeds.
0: Ja, dat
1: het is magisch.
0: Ja.
1: Wat ook magisch is, is de verandering eigenlijk hier in Bakkeveen. Hè. Een uurtje geleden was het hier heel erg rustig. En nu kijken we hier naar een plein waar muzikanten staan. Waar heel veel mensen aan het binnenkomen zijn.
0: Ja.
1: Want mensen zijn alweer aan het finishen. Dus een deel van de wandelaars, van die 1500 wandelaars, heeft het eigenlijk alweer opzitten.
0: Ja.
1: Maar dat heeft consequenties. Want dat betekent dat een punt, een rustpunt, eerder op de route eigenlijk. In het begin van de route in 1 West, dat het een beetje rustig aan het worden is. Sterker nog, Marjolein Lauret.
0: Ja.
1: Ik was even aan het stoeien met de naam. bij jou is eigenlijk niet meer veel aan de hand, hè?
3: Nou, ze zijn inderdaad hier aan het opruimen in 1 West. En geen probleem hoor, ik struikel zelf ook over mijn eigen naam. Maar goed, hoe dan ook. Ik sta hier, want het kan natuurlijk zo'n evenement niet zomaar doorgaan zonder vrijwilligers. En heel veel evenementen hebben het daar steeds moeilijker mee. Dit evenement, niet de drie provincie wandeltocht. En het mede dames Stien en Ellie, want jullie staan hier al de hele ochtend. Hoeveel kannen koffie hebben jullie al geserveerd?
4: Nou, volgens mij zijn er iets van 60 kannen doorheen gegaan. Dus ja, geen idee hoeveel liter, maar het ging maar door. Echt waar. Ja.
3: En Ellie, hoeveel mensen hebben zich hier nou vrijwillig voor aangemeld?
5: Dit is wel heel uitzonderlijk.
3: Dit punt dan, hè?
5: Ja. Ja, dit punt alleen al 24, hè? Dus nou, echt, we hebben gewoon de wc gepoetst omdat het kan. Nou, wat wil je nog meer? Ze zaten allemaal netjes op een bril.
3: Nou, ja, dat scheelt ook een hoop schoonmaakwerk, hè? Zo.
4: Nee, alles en werd meteen afgewassen. Ja. We hebben wel een ding van de vaatwassen, maar dat waren gewoon vrijwilligers die dat ook meteen even deden. De kopjes en de lepeltjes.
3: Maar kan je verklaren hoe het kan dat dit evenement dan toch lukt om zoveel vrijwilligers voor elkaar te krijgen?
5: Ik denk dat iemand, als je heel erg enthousiast bent over iets, en enthousiasme brengt natuurlijk heel veel over. Hè? Net zoals humor, je hebt ook altijd humor nodig. Maar enthousiasme heb je dus ook nodig om mensen zo ver te krijgen om mee te helpen. En hier waren dat natuurlijk heel veel. En ja.
4: En ook een netwerk. Hè? Mijn moeder is dan een van de organisatie op dit rustpunt. Dit is dan weer een vriendin van mijn tante. Dus dat komt dan ook weer van heine en verre. Ja. En dat komt helemaal uit Waaksens. Dat is bij Hollem. Dus overal komen mensen ook vandaan. Ja. En de wandelaars hier, waar mijn moeder ook vaak mee loopt. Zoals Imi Veenstra. En de buurvrouwen helpen allemaal mee. Dus,
3: de hele buurt loopt warm voor dit evenement. Maar wat is voor jullie dan de afweging om toch je vrijwilligersteentje bij te dragen?
5: Vrijwilligerswerk is sowieso natuurlijk heel belangrijk, natuurlijk ook voor de goede doelen die ze elk jaar, wie dan ook maar steunen. Dat is gewoon belangrijk, want goede doelen hebben ook vrijwilligers nodig. En nou, dan is het gewoon mooi dat je op zo'n evenement als dit, dat je hier mag staan en dat je daar een bijdrage aan mag leveren. Maar het verrijkt je leven ook wel een stukje. Je komt met mensen in contact, je hebt sociaal en zeker met de wandeltocht, want ze zijn allemaal blij.
4: Ja. En zeg, wat lekkere soep, allemaal zelf gemaakt. We hadden 5 keuzes, dus keuzestress.
3: Ja. Jammer dat het hier al eigenlijk is opgehouden. Want onze cameraman, want wij willen hier eigenlijk best wel blijven. Want was er nog soep? Of,
4: Nee, dat is helaas, maar er is nog wel koffie, er is nog koek.
3: Dus ach, kijk eens wat die cameraman doet. Die eet gewoon jullie laatste koekjes op.
5: We zijn hier gesponsord en dat is natuurlijk. En dat is ook door haar moeder.
4: Hier de Malkwaarder Koeken, bedankt. De Poys.
3: Ja, voordat wij hier, het blijft het publiek omroepen. Jullie zijn, in ieder geval aan jullie enthousiasme ligt het niet. Toch eindigt het hier. En cameraman Giel en ik gaan een eindje verder kijken wat die wandelaars allemaal doen en hoe ver ze al zijn.

0: 1500 deelnemers vandaag. Die betalen allemaal inschrijfgeld. En van dat inschrijfgeld gaat een deel naar het goede doel. Wat is dat goede doel? Dat hoor je zo meteen.
1: Ja, en de muziek uit alle provincies. Nu is Drenthe weer aan de beurt met Bouke. Maar die man heeft natuurlijk wel een beetje internationale allure natuurlijk. Turn Back Time.

0: bekendste Elvis, Bauke en A Turn Back Time.
1: De drie provinciën wandeltocht.
2: Vandaag doen er 1500 mensen mee aan de drie provincie wandeltocht. Die betalen allemaal zo'n 5 of 6 euro inschrijfgeld. En dat inschrijfgeld is maar voor een klein deel voor de organisatie. Een groot deel gaat zoals ieder jaar naar een goed doel. En dat is dit jaar ook weer zo.
0: Ja, dit jaar gaat de opbrengst naar de stichting Vivo Hond en Assistentie. Deze stichting die leidt blinde glijderhonden en psychologische hulphonden op. Belangrijk werk, want vooral aan blinde glijderhonden is een groot tekort.
2: Ja, en Christine Meijer is van de Stichting Vivo Hond en Assistentie. En zij is hier bij ons in de mobiele studio. Hoe lang doen jullie dat eigenlijk al, het opleiden van hulphonden?
3: Nou, het opleiden van hulphonden doen we al een aantal jaar. Dat doen we al sinds 2018. Maar de blinde geleidehonden, dat doen we eigenlijk sinds 2023. Want dat is nog niet zo makkelijk om een blinde geleidehondenschool op te zetten. En inmiddels hebben we ook al flink wat teams lopen. En er is een grote wachtlijst. En vooral is er een tekort aan gastgezinnen. Dus door het tekort aan gastgezinnen lopen we eigenlijk een beetje vast in het opleiden van honden.
0: Ja, hoe zijn jullie zo erop gekomen om met deze stichting te gaan beginnen? Ja, hoe vlieg je?
3: Er vloog wat rond.
0: Ja. Hoe zijn jullie zo opgekomen om te beginnen met deze stichting, zeg maar?
3: Nou, eigenlijk op een klantvraag. Omdat er was een klant en die voelde zich niet gehoord door de andere organisaties. En dus die heb ik toen ondersteund. En vanuit daar groeit het door. En krijg je nog meer aanvragen. En op een gegeven moment ben je dus een blinde geleidehondenschool.
0: Ja.
3: En wij hebben ook, we zijn een organisatie met contracten bij de zorgverzekeraars. Dus je kan bij ons op een goede manier een blinde geleidehond krijgen. Maar wij hebben vooral heel veel tekort aan mensen die graag het eerste jaar voor het hondje willen zorgen.
2: Dus jullie krijgen vandaag wel heel veel geld. Zijn jullie blij mee, denk ik?
3: We zijn ontzettend blij met de donaties, want die hebben we ook knoeperhard nodig.
2: Maar het grootste probleem is eigenlijk gastgezinnen.
3: Het grootste probleem is eigenlijk gastgezinnen, ja. Want je hebt wel een hondje nodig van ongeveer 1,5 jaar... wat een goede basis heeft, die je op kan nemen in de opleiding. En mensen vinden dat altijd heel erg moeilijk om dan van een hond of van een hondje afstand te doen. Maar je geeft heel veel mobiliteit terug en vrijheid terug aan iemand die dan na de opleiding de hond inzet als blinde geleidehond. En waar wij als organisatie heel erg ons hart voor maken is inderdaad het welzijn van de hond. Dus bij ons, we besteden heel veel zorg aan hoe de hond getraind wordt. Dus bij ons wordt de hond in huis bij de trainer getraind. En vervolgens zijn we ook heel zorgvuldig met waar de hond dan terecht komt. En mensen zijn altijd bang dat ze de hond niet meer zien. Maar wij als organisatie trachten ervoor te zorgen dat de gastgezinnen weten waar de hond blijft. En nog eens een keer in contact komen met de hond waar die dan aan het werk is. We hopen eigenlijk op die manier heel veel draagvlak te krijgen. Dat mensen inderdaad het zien zitten om een hondje voor ons een goede basis te geven.
0: Waar moet je als gastgezin aan voldoen, zeg maar, om zo'n hond te mogen opleiden, zeg maar?
3: Nou, eigenlijk willen we dat mensen het in kunnen passen in het dagelijks leven. Dus de hond mag best een uurtje alleen zijn, maar niet een hele dag. Andere dieren in huis is helemaal geen probleem, mits het sociale dieren zijn. Dus mits die honden en katten of wat ze ook in huis hebben goed gaat met de hond die ze aan het opvoeden zijn. En we willen natuurlijk dat ze, dat ze meewerken aan de begeleiding die wij geven. Dus wij verwachten dat ze af en toe dat ze inderdaad er zijn op de trainingen.
0: Ja.
3: En dat ze goed voor de hond zorgen.
0: Ja, maar ik kan me wel voorstellen inderdaad. Dan heb je een jaar, 1,5 jaar zo'n hondje in huis. Daar ga je toch een klein beetje van houden ook natuurlijk. Hè?
3: Ga je, als je het goed is, ga je er heel erg van houden.
0: Ja, nee, natuurlijk. Ja, ik heb zelf ook een hond. En ik kan me niet voorstellen om daar dan op een gegeven moment afscheid van te moeten nemen.
3: Ja, maar het is op zichzelf geef je daarmee wel eigenlijk heel veel vrijheid aan iemand die het anders niet heeft. Dus juist door die hond kunnen mensen weer ook naar afspraken toe. En ze kunnen weer eigenlijk de wijde wereld intrekken. En ze kunnen weer deelgenoot maken aan de maatschappij.
2: Ja.
3: Dus het is voor de visueel beperkte mensen is het ontzettend belangrijk dat ze daar waar het past over een hond kunnen beschikken.
2: Ja, je vertelde in het begin hoe het een beetje is ontstaan. Maar ik weet eigenlijk nog steeds niet, waarom doe jij dat nou?
3: ik vind het ontzettend belangrijk dat mensen hun mobiliteit terugkrijgen. En juist als jij je mobiliteit hebt, dan heb je ook je vrijheid weer terug. Dus in plaats van achter de geraniums thuis te zitten, durf jij met je hond weer de straat op. En durf jij weer zelfstandig boodschappen te doen, naar de huisarts te gaan, met de trein naar een andere stad te gaan om daar bijvoorbeeld aan het werk te gaan of gewoon iets te doen zoals dit, de wandeltocht. Want we hebben ook wat teams van ons die hier aan de wandeltocht meedoen.
0: Ja. Ja. Wat gaan jullie doen met de opbrengst?
3: Met de opbrengst dekken wij de kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekering. En dat zijn bijvoorbeeld kosten van dierenarts. Of een hond die wat extra ondersteuning nodig heeft. En in bepaalde gevallen, we hebben nou ook wel eens een traject wat niet lukt, omdat de hond het werk niet aan kan. En dan hebben we daar heel veel kosten bij die niet gedragen worden door, die we nergens vergoed krijgen door een zorgverzekering. Dus die verliesposten, die proberen we daarmee te dekken.
0: Mocht er nou nu iemand zitten te luisteren in een van deze drie provincies en die denkt van, dit lijkt me wel eigenlijk heel erg tof om te doen. Ik wil hier meer van weten. Is er een website waar we even kunnen kijken?
3: Dat is een website inderdaad. Dat is www.sfha.nl of voluit Stichting Vivo Hond en Assistentie.nl. En daarop is een contactformulier en daar is heel veel te vinden over hoe het gaat met als je een gastgezin zou willen zijn. Ja.
2: Christine Meijer, hartelijk dank en veel succes met de stichting.
3: Graag gedaan.

0: Je hoorde Taylor Swift en The Faith of Ophelia.
1: Dit was Dietwa en Astomar bij mij bist. Live vanuit Bakkeveen in de mobiele studio. Allemaal ter gelegenheid van de drie provinciën wandeltocht die we samen uitzenden in het kader van het jaar Samen 80. 1946 was de allereerste uitzending. Kunnen wij ons niet meer herinneren.
0: Nee, daar waren wij niet bij.
1: Van de regionale Omroep Noord. Toen was het nog allemaal heel officieel. Tegenwoordig zijn we drie omroepen. Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe. Vandaag te zien op radio en tv.
0: Zo is dat. En namens Omroep Friesland is hier in Bakkeveen verslaggever Nienke Tuinstra. Nienke, waar sta je precies?
2: Ik sta bij de allerlaatste stempelpost. En ik heb Pieter hier naast me staan. Nou, Pieter is een kleine 2 meter, dus ik moet even omhoog kijken. Er moet nog 1 stempel op, hè?
3: Ja, ik moet 1 stempel. De eindstempel moet ik even halen, hè?
2: Maar dan zie ik op stempelkaart nog een paar lege plekjes.
3: Ja, maar die hoefden we niet langs. Hè? Ik heb 25 gelopen en dan hoeven we maar 5 stempels te halen.
2: Om de 5 kilometer de stempelpost. Ja, ja. Maar voordat Pieter de stempel kan nemen, eerst nog... Wil Pieter dit ook hebben?
3: Ja, nee, dat nemen we altijd even mee, hè.
2: Wat is het?
3: Dat is voor je spieren, hè. Voor je spieren, als je strijve spieren hebt, dat maakt de spieren soepel.
2: Dus dit zakje, dat gaat straks even op de kuiten?
3: Dat gaat even op de kuiten, hè.
2: Okay, dus een
3: even
2: zakje?
3: Lekker douchen en dan even op de kuiten, even niks meer, hè.
2: Een zakje en dan gaan we naar de volgende tafel. Want daar is het echte moment, hè. Daar gaat het om, ja. De stempelpost. Even netjes op de beurt wachten, want soms staan die hier rijen dik. En nu gaat het vlijsnot, vlot. Staat maar 1 voor ons. Daar komt de stempel. Pieter, zullen we hem erbij leggen?
3: Ja, goed, ik leg hem wel erbij.
2: De stempel voor Pieter van zijn 25 kilometer.
4: Ik moet eerst even dit boekje afhandelen.
2: Wat is dit voor boekje dan?
5: Een stempelboekje.
2: Een
5: stempelboekje. Als iedere tocht die je loopt, kun je daar een afschrijven.
4: Oh.
5: Een soort prestatieboekje.
4: En een kaartje erbij, hè?
2: En een kaartje. Ja.
4: Alsjeblieft.
2: Pieter, dat is even een andere koek. Maar dit is...
3: Ja, nee, dat hou ik niet bij. Ik loop voor mijn plezier en dan een tochtje. Dan, ja, die is van mij.
4: Nou, dan krijgt u daar een stempel op.
3: Okay.
4: En moet hij ook een medaille?
3: Nee. Die medaille gaat daar in de schoenenroos.
2: Oh. Nou, Pieter, hoe was het toch?
3: Ja, het was uitstekend. Mooi weer, echt wandelweer. Dus misschien volgend jaar weer.
2: Misschien. En nou, dan gaan we nog even een paar meter verderop. Want hier staan ook een paar deelnemers klaar. Of die hebben de tocht net, ik zeg steeds tocht. Maar de wandeling hebben ze achter de rug. Maar jullie hebben niet 25 kilometer gedaan, hè? Iets minder.
6: De 7.
2: 7?
6: Ja, 7.
2: En hoe ging de 7,5?
6: Ja, super.
2: Ja, want nog even de setting. U zit in een, u heeft een hulphond. Ja. En het is niet een rolstoel, hè?
6: Ja, zeker. Dit is een hele mooie rolstoel. Ik kan er ook mee staan en ik kan er van alles mee.
2: En waarom gaat de hulphond mee?
6: Ik ben blind, slechthorend. Ik heb spasmes. En Mindy die helpt mij over straat om van A naar B te komen. Als ook met ADL-taken. Ja.
2: En nou heb ik gehoord dat u al ruim een uur voordat de afstand begon aanwezig was. Zoveel zin erin?
6: Ik had er zoveel zin in. Ik dacht, ik bestel die taxi en ik kom veel te vroeg aan.
2: Ja. Maar hoe zijn jullie nou gegaan dan? Loopt de hulphond voorop? Wijst hij de weg?
6: Hij loopt een stukje voor mij. En dan volgen wij Lindy, een vriendin van mij.
2: Heerlijk. En dan ga ik nog even een stapje opzij. Dan wordt de hond flink geaaid.
7: Hi.
2: Hallo, u heeft ook een...
7: Komen.
2: Dat mag. U heeft ook een hulphond. Waarom heeft u de hulphond?
7: Dit staat bij mijn ogen. Ja.
2: Ja,
7: heel simpel.
2: Ja, maar ik kan er nu natuurlijk niet zomaar zien dat u blind bent, maar u kunt helemaal niks meer zien?
7: Alleen licht en donker. Maar dat vanuit een klap tegen mijn hoofd aan gehad, zeg maar.
2: Ja.
7: Dus mijn ogen doen het technisch gezien, maar de verbinding ertussen niet.
2: Ja. Nou, daarom dus de hond, maar u laat hem nu ook gewoon los. Maar u kunt er blind op vertrouwen?
7: Hij zit wel vast, hoor.
2: Ja, ja, okay. Maar u heeft hem niet meer vast, maar hij kan niet weglopen.
7: Nee, ik sta stil. Ik heb hem alleen nodig als ik van A naar B moet. Ja. Nu heb ik alleen een knuffelbeertje. Ja. Maar ik vertrouw erop dat hij terugkomt. Ook als hij losrent, dat hij terugkomt inderdaad.
2: Als ik dit zo inschat, ik zie het wel echt een tenue voor een wandelaar. U wandelt wel veel?
7: Ja, zeker. Niet zoveel vandaag, want de hond mocht niet mee op langere gebieden.
2: Nee. En hoe speciaal was deze tocht?
7: Ja, vooral heel leuk. Ook om de hondenschool te steunen waar die vandaan is.
2: Ja. Het goede doel, wat dus vandaag gesteund wordt hier, Vivo. En deze hond heeft er het harnas van. Dus onderdeel ervan.
1: Tinker Tuinstra dus, bij de speciale rolstoel en bij de hulphonden. Het goede doel van vandaag bij de drie provincie wandeltocht.
0: Zo is maar net. Even tijd voor een beetje muzikale ontspanning hier op de radio met Rick Astley en Never Gonna Give You Up.

0: Zuid.
1: Grunnige muziek van Erwin de Vries. Op Zuik.
2: Radio Noord.
3: RTV Drenthe.
2: En Omroep Friesland.
4: De drie provinciën wandeltocht.
5: Vandaag live vanuit Bakkeveen voor de drie provinciën. Verslag van de drie provinciën wandeltocht. Allemaal in het kader van het 80-jarig bestaan van de regionale omroep in het noorden. Er wordt gewandeld in diverse afstanden. 5 kilometer kun je doen. Je kunt 10 kilometer, je kunt 15 kilometer wandelen. 20, 25 en 40 kilometer. En het aardige is eigenlijk al die afstanden komen, behalve de 5 kilometer, door het drie provinciënpunt. Dat is bij Bakkeveen, bij Allertsoog in de buurt, bij paal 25. Daar hebben we Henk Eldering al vaker gehoord. Elderman al vaker gehoord. Maar Henk, er is in de buurt bij jou toch ook een rustpunt waar mensen even een kopje koffie kunnen vinden.
6: Ja, en die kunnen daar veel meer nuttigen, hoor. Een broodje hamburger bijvoorbeeld. Hè. We hebben geen geur-tv, maar de geur is hier prima. Ik zie ook mensen lopen met kopjes soep en ook koffie, zoals je zegt. En er is muziek bij, want hier zit... Ja, die zitten heerlijk op een accordeon te spelen. En ook nog eens het Gronings volkslied. Dus dat zit wel helemaal goed hier bij dit rustpunt bij Allerts Oog. Toch maar eens even naar de deelnemers. Want ja, die kunnen hier natuurlijk even gaan zitten. Aan tafels of op een strobaal. Het maakt allemaal niet uit. En ik loop maar eens gewoon even deze kant op. Dag dames. Wat zoekt u, mevrouw? Nee, geen belangstelling. Nou, dan lopen we even verder. Ga ik even naar deze meneer met een prachtige zonnebril op, moet ik zeggen.
7: Vind ik zelf ook.
6: Ja, ja, hoe ver moet je nog?
7: Nou, 3-4 kilometer, denk ik. We zijn er bijna. 5 hoor ik hier naast me. Nou, dat gaat lukken.
6: Ja, het is allemaal wel te doen, zeg maar.
7: Het is te doen, ja hoor. En het weer zit mee, hè?
6: Is dit echt wandelweer? Want ik neem aan dat je dit wel vaker doet.
7: Ja, nou ja, kijk, je kunt je erop kleden, hè? Het regent niet. Dat is toch wandelweer?
6: Ja, ja. Ook geen regenkleding meegenomen, denk ik, hè?
7: Ik heb altijd een poncho in de tas.
6: Oh, toch wel.
7: Dat is toch een goede verzoek als je het niet hebt, hè?
6: Nee, oké. En waar vind je dat nog, hè? Een broodje hamburger voor 2 euro?
7: Nou, helemaal nergens meer. Ook nog goedkoop ook, hè?
6: Ja. Hoe was het onderweg?
7: Ja, mooi. Prachtige tocht. Ik heb genoten.
6: Ja. En door drie provinciën, hè? Dat maakt het uniek.
7: Dat doe ik niet elke dag.
6: Nee, want waar kom je zelf vandaan?
7: Friesland.
6: Okay. Dus vandaag ook in Groningen en Drenthe geweest?
7: Ja, klopt. Ja. Ja.
6: Heerlijke dag.
7: Prachtig. Ik heb genoten.
6: Okay. Succes nog even voor de laatste kilometers. Loop ik even door. Ja, deze dames. Jullie zaten net bij de tafel om te stempelen. Nu even rust?
8: Ja.
6: Ja, en hoeveel heb je al gestempeld, hè?
8: Oh, dat weet ik niet. Heel veel.
6: Ja, dat dacht ik al wel. Jullie genieten er ook echt van, hè? Want, ja, laat eens even goed zien. Jullie hebben zelfs de stempels op de wangen. Ja, wat voor mensen kom je allemaal tegen bij die tafel om te stempelen?
8: Oh,
6: maken ze een praatje?
8: Ja.
6: Ja, en waar heb je het dan over?
8: Oh, dat de aardappels te koop zijn of zo. Dat heeft Hanna verzonnen.
6: Oh, kom eens even, maar wat heb jij verzonnen?
8: Aardappels.
6: En wat houdt dat in dan?
8: We zeiden dat er goud in zit en...
9: En zilver.
8: Ja, zilver. En glitters.
6: En wanneer moeten jullie nou weer stempelen?
8: Oh, ik denk dat we dat straks nog gaan doen.
6: Okay, nou, succes daarmee. Ik loop nog even verder. Eens kijken wat hier allemaal aan deze tafel gebeurt. Nee, niet doen. Deze meneer toch wel. Goeiedag. Nee, ook niet. Dan ga ik even bij dit stel zitten, denk ik. Of staan. Hoe gaat het mee?
10: Ja, best, man. Ja, hartstikke best. Ja, dikke 5 kilometer zit er hem op. En we doen een rondje van 10. Doe een klein stukje nog even.
6: Rustig aan dus vandaag.
10: Ja, het is hartstikke. Ja.
6: Nee, maar nog geen klachten onderweg gehad,
10: zeg maar. Nee. Nou, de batterij even wat vol en dan kunnen we er weer zien aan. Dus dat.
6: Ja, mooi maar. En dat is uw vrouw, neem ik aan? Dus samen?
11: Ook de familie, want dat zijn mijn nichten allemaal die daar zitten.
6: Oké. Okay.
11: Dit is gewoon een reunie weer, hè?
6: Ja.
11: Die komen uit Hegen, wij vlak bij Leeuwarden vandaan, dus ja, op die manier.
6: Ja, en daar is deze plek ideaal voor natuurlijk, ook om een beetje bij te praten.
11: Ja, joh, wel. Maar hij komt hier vlak bij weg, op Friese Palen.
10: Friese Palen ben geboren.
11: Dat is een geboortelandje, hè?
6: Succes nog even straks met de laatste 5 kilometer.
10: Ja, dat lukt.
12: Ja, dat gaat helemaal lukken. Dat lukt. Hoezo?
5: Zag ik dat nou goed, Henk? Stond er nou een stempel ook op zijn wang?
1: Ja, volgens mij. Ik zag dat ook, ja.
5: Ja, hij is ook gestempeld. Henk Elderman, daar in het grensgebied.
1: Zo is dat.
5: Sommige mensen kunnen niet kiezen, hè?
1: Nee.
5: Wat is het nou? Bachman, Turner of Overdrive? Of alle drie?

0: artiestennaam, hè? Backman Turner Overdrive.
1: Was niet eens op het singlehoesje.
0: You ain't seen nothing yet. Ja, en daar gaat het ook een beetje hierover, hè? Want we zijn op de helft nog maar.
1: En ben jij ooit in Allards Oog geweest?
0: Ik ben daar nog nooit geweest.
1: You ain't seen nothing yet.
0: Ja, ik bedoel maar, ja, inderdaad. Ja.
1: Want we staan vandaag wel in Bakkeveen. Dat is niet ver van de plek waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Maar dat echte punt, dat ligt dus niet hier, dat ligt bij Allards Oog.
0: Nee, en dus inderdaad 4 kilometer naar het oosten in het buurtschap Allards Oog. Vrijwel alle routes van de 3-provincie-wandeltocht die komen daar vandaag doorheen. Het ontstaan van die plek, ja, dat is wel een bijzonder verhaal. En Wiebren van Os, moet ik zeggen, die is daar geboren en getogen. En daar gaat hij zo meteen meer over vertellen.
1: Ja, ik heb hem net de hand geschud. Dus hij wordt nu voorzien van nog een kopje thee of kopje koffie. En dan horen we straks dat bijzondere verhaal. Het is echt wel bijzonder hoe dat is ontstaan. Maar eerst Shania Twain.
0: Tot aan het nieuws. Man, I feel like a woman.

0: Radio Noord,
1: NTV Drenthe
0: en Omroep Friesland.
2: De drie provincie wandeltocht.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
4: 2 minuutjes over 2 alweer. Daarmee zitten we op de helft van onze gezamenlijke uitzending.
5: Het vliegt weer voorbij. Het is dit jaar 80 jaar geleden dat de regionale omroep in het noorden begon. En dat vieren we dit jaar samen.
4: Radio Noord, Radio Drenthe en Omroep Friesland. We presenteren de 3-provincie-wandeltocht live vanuit Bakkeveen.
5: We volgen de deelnemers. We horen meer over de hoogtepunten tijdens de route. En we draaien muziek straks. Katrina and the Waves.
4: Walking on Sunshine.
0: Radio Noord,
1: NTV Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan samen 80 jaar en presenteren de 3-provincie-wandeltocht.

0: En dan hadden die wandelaars misschien ook een klein beetje op gehoopt. Lopen op zonnestralen.
1: Ja, maar, het was wel voorspeld.
0: Het was voorspeld.
1: Het zou een hele mooie dag worden.
0: Ja, ja, maar goed, dit is wel goed wandelweer, heb ik me laten vertellen. Maar goed, we doen het ermee. Katrina and the Waves en Walking on Sunshine.
2: De drie provinciën wandeltocht. Met Thomas Ergens en Jan-Dirk de Haan.
1: Het is nu 7 minuten over 2. Welkom bij Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe.
0: Tot 4 uur doen we samen verslag van de drie provinciën wandeltocht live vanuit Bakkeveen. Met de mobiele studio staan we hier. Vlakbij het Ronostrand is een van de vele rustpunten onderweg van die wandeltochten. En daar is verslaggever Marjolein Loret.
3: Ja, dat klopt, Thomas. 1 is het hier. Wij zijn dus verplaatst van 1 West naar 1. Echt een prachtige locatie. Hier breekt de zon wel door. We staan in het bos. De wandelaars lopen hier over onverharde paden. En hier komt de 25 kilometer wandelaars en de wandelaars die 40 kilometer lopen. En ik zei, we staan in 1. Nou, ongeveer zoveel wandelaars zijn hier op dit moment ook. Want ze gaan als een dolle. Ik weet niet wat ze allemaal gedronken en gegeten hebben bij die rustpunten. Maar ze gaan supersnel. Dus wij lopen een beetje achter de feiten aan. Ik zie ergens in de verte nog wel 2 wandelaars aankomen. Dus ik denk dat het verstandig is dat wij zo weer even wat verder gaan om wel wat wandelaars te spreken.
1: En dan naar het punt waar die drie provincies samenkomen. Daar is het wel druk bij Al het Zoog. Henk Elderman.
4: Ja, want hier zijn heel veel mensen die denken al de finish te kunnen ruiken. Ze moeten hier ongeveer nog 3-4 kilometer richting Bakkeveen. Maar er zijn natuurlijk ook nog wandelaars die wel verder moeten vanaf dit punt. Het is een heel mooi punt trouwens. Hier is echt het Weidse veld bij Allerts Ogen dus. En het is gewoon bouwland waar nu de deelnemers overheen moeten lopen. Op weg dus naar Bakkeveen, 3-4 kilometer. Maar misschien ook nog net even wat verder lopen.
0: Ja, en hier in Bakkeveen, daar was vanochtend de start. En daar is ook de finish. En daar is onze verslaggever Nienke Tuinstra.
5: Ja, en 2 uur, dat betekent ook dat de inschrijving voor vandaag dicht gaat. Ik zie dat Wolter nu op dit moment de deuren dicht gaat doen. Dus dat betekent inschrijven kan niet meer. We hebben al eerder de berichten gehad dat er al 1500 mensen waren. Dat zijn er wel wat meer geworden volgens mij. Daar gaat de deur. Maar Wolter, 2 uur, nu is het dicht. Hoe laat is de laatste loper?
6: Even voor 2 uur is de laatste lopers geweest voor 5 kilometer. En even ervoor al een paar voor 10, dus we zitten nog wel even.
5: Moeten we daarop wachten of zijn die zo binnen?
6: 10 kilometer had ik een uurtje of 2, dus dat zal 4 uur zijn. En andere lopers durf ik niet te zeggen, want je doet een andere 15 kilometer, 40 kilometer. Kan allemaal wat langer duren. Maar hopelijk uiterlijk 6:30, hopen dat iedereen binnen is. Dus komt wel.
5: Bij Marjolein geen drukte meer, maar hier in Bakkeveen dus nog volop drukte.
1: En heb jij dan het exacte aantal, Nienke, van het aantal deelnemers wat we kunnen noteren?
5: Nou, dat is meer aan de organisatie, toch? Ja. Geen spoilers van deze kant.
1: Nou ja, jij begint erover. Ik denk, ja, dan ben ik benieuwd natuurlijk.
5: Het was meer dan vorig jaar, dat zeg ik, oké?
1: Okay? Oh, meer dan vorig jaar.
0: Dat is bijzonder.
1: Nou, dan moet het meer dan 1700 zijn, want dat was het vorig jaar.
0: Ja, dat kunnen we een beetje gokken nemen. Dan het verlossende antwoord. Nou,
1: we hoorden al Henk Elderman in Al het Zoog. Die plek dat heeft een hele bijzondere geschiedenis. Wieberen van Os die is daar geboren en getogen. Hij schuift hier straks aan om daar veel meer over te vertellen.
7: Dit is Samen 80.
2: De drie provinciën wandeltocht.

0: favoriete grunnige lijstjes. TikTok Tammo, en Doe Bis Me Moord.
1: De drie provinciën wandeltocht.
2: Met onze locatiestudio staan we vandaag in Bakkeveen. Het is niet ver van de plek waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Maar dat echte punt, dat drie-provinciepunt, dat ligt niet hier.
0: Nee, dat is ongeveer 4 kilometer meer naar de oostkant. In het buurtschap Allertsoog. Vrijwel alle routes van de drie-provincie-wandeltochten die komen daar vandaag doorheen. En Wieberen

0: Het is een buurtschap van mensen die toentertijd eigenlijk kleine boeren waren. En dat is later wel veranderd natuurlijk.
1: Want hoe lang bestaat het eigenlijk?
0: Het Allertshoog is al erg oud, ja. Het komt uit de tijd van de vervening. Toen kwam er Allert Scheldinga, die kocht hier van de adel, van de Birmaniërs, kocht die grond. En die is toen nog in de laatste tijd van de vervening, heeft hij hier nog tot bezit in Allertshoog gehad.
1: En Allert?
0: Ja, en
1: Allert Scheldinga, dan denk ik Allertshoog, ja, één in één steek.
0: Ja, dat zou zo kunnen zijn, dat is het meest waarschijnlijke. Er is ook nog een andere Allert geweest in Bakkeveen. Allert Busman, Busch met de SCH.
1: Ja.
0: Maar daar weten we verder heel weinig van. En dat is waarschijnlijk toch echt Allert Scheldinga geweest. Een koopman uit Harlingen. Die dus in een afgelegen hoek van Friesland dacht wat geld te kunnen verdienen in de vervenerij. En daar dus zijn zoon op afstuurde.
1: En wat deed die zoon daar dan?
0: Die zat dus in de vervening.
1: Ja.
0: Men was toen dat hele gebied zo rond wat nu het altijd zo genoemd wordt. Dat was hoogveen en veel moerasgebieden. En daar werd dus vanaf 1640 is geloof ik hier de vaart doorgetrokken vanuit Drachten. En dat was dus het in de hoogconjunctuur van de turfafgraving.
2: Ja, en dan vanaf dus die tijd, 1640 ongeveer, dan zijn ook meer mensen zich daar gaan vestigen dan? Of was dat pas later?
0: Ja, nee, dat is al rond die tijd. Ja, toen is echt Bakkeveen gegroeid, 1640, ja.
2: Juist. En wat is er dan nu nog zeg maar, van het oorspronkelijke buurtschap nog over? Zeg maar? Wat kun je daar nu nog van zien, zeg maar?
0: Ja, het was op de grens. Hè. Dat was eigenlijk één groot heideveld en moerassen links en rechts. En er liepen schaapkuddes rond van de boeren van Eén. En van het Westerkwartier, wat nu het Westerkwartier heet. Hè, dus Leek, Jonkerswaard. En verder gebeurde er eigenlijk weinig. Want boekwijd werd er verbouwd, maar het was dus echt scharrelen. Hè. De mensen die leefden van dag op dag om een kostje bij elkaar te rapen. En verder was het niet ontwikkeld.
2: Ja, en je bent er zelf dus geboren en getogen. Op welke plaats geboren, zeg maar?
0: In ja, het, geboren en getogen, ja. Ja, ja, ja.
2: En welke plaats?
0: Op de Allertshoog, ja.
2: Ja, dat begrijp ik, maar... Ja.
1: Waar in Allertshoog?
0: Ja, nou, het uiterste hoekje zo'n beetje. Dat is bij café-restaurant de Drie Provinciën.
2: Ah, oké. Okay.
0: Ja.
1: En dan ben ik nog benieuwd, wat is Allertshoog? Is dat Fries, is dat Gronings of is het Drents?
0: Nou, het is een buurtschap, maar eigenlijk het oog van Allert wat in de gevel staat, dat is Friesland.
1: Maar de mensen die daar wonen, zijn het Friese, Groningers, ja, Drenthe of alles door elkaar?
0: Het is gemêleerd. Het is echt je zou kunnen zeggen van alle, want je hebt de Drenthe natuurlijk, je hebt de Groningers. De buurtschap is echt wel gemêleerd. Het is echt een samenstelling, ja.
2: En hoe voelt u zichzelf dan?
0: Ik voel mezelf Fries. Ja,
2: ja oké. Okay, nee,
0: maar ik spreek Drents en Sumhustus, zoals ze dat zeggen.
1: Ja?
0: Dus ik heb er geen moeite mee.
1: Heb je daar een stikje van Jarre?
0: Van Sumhustus?
1: Ja,
0: dat ken wel. Wat is witten?
1: Wat is witten? Dat dus, ja. Nou, okay.
2: Genoeg te bespreken.
0: Nee, wij hadden natuurlijk niet de luxe dat wij gewoon met onze eigen gekozen kinderen uit de buurt konden spelen. Je speelde met de kinderen die de omgeving bevolkten. En daar zaten Drenthe bij, daar zaten ook Groningers bij. En Friese uiteraard.
1: Ja, dus dat komt dan wel bij elkaar.
0: Ja.
1: Allertshoog kreeg landelijke bekendheid door de eerste volkshogeschool van Nederland. Daar gaan we het straks verder over hebben. Over hoe dat zat, wat een volkshogeschool eigenlijk is. En waarom het weer verdwenen is.
2: Ben ik wel even benieuwd naar. Maar we gaan ook natuurlijk even schakelen met onze verslag. Eerst tijd voor fijne muziek van Ilse de Lange. Get It Right hoor je nu op de radio.

0: finish en het eindpunt van de drie provincie wandeltocht ligt in Bakkeveen. En dat staat bekend vanwege alle bomen en zo. Dat horen we hier ook op de achtergrond van het koor. Zingt over Smoek, Skatien, Bientegrien. Maar Ilse de Lange, die zong iets heel anders. Die zong Get It Right.
1: En waar staat dat voor, wat je net zei?
0: Smoek, Skatien, Bientegrien.
1: Ja.
0: Rustig, gezellig, bomen groen, zoiets.
1: Ja, nou, het is hier ook wel gezellig. Ja. Het koor is weer aan het zingen geslagen. Hoogste tijd om dus ook weer te schakelen met Nienke Tuinstra. Nienke, waar sta je precies hier in Bakkeveen?
2: Ja, ik zie het koor ook. Dat is inderdaad weer begonnen met zingen voor al die deelnemers die weer terug zijn na een tocht. Hier zitten vier dames, allemaal uit Groningen op dit moment, hè?
3: Ja.
2: Niet allemaal geboren, dat heb ik al even. En heerlijk, allemaal een ijsje. Welke afstand hebben jullie gelopen?
3: 15 kilometer.
2: En waar praten jullie dan 15 kilometer lang over?
3: Over wat ons bezighoudt op dat moment.
2: Ja, jullie zijn nu een groepje van vier. Lopen jullie vaker met elkaar?
3: Heel vaak.
2: Huh? Ja. En wat staat er nog meer op het programma?
3: De Groningen Vierdaagse.
2: En als ik dan heel eventjes naar de sokken kijk, dan zie ik dat ze toch wel een beetje vies zijn geworden. Hoe was die 15 kilometer?
3: Veel door de weilanden. En het is hartstikke droog. En we hebben ons goed ingesmeerd, dus het blijft allemaal hangen.
2: Straks even in bad, onder de douche, dan is het ook wel weer weg. Ik ga even verder, want je kunt dus een ijsje nemen als je klaar bent. Maar er zijn hier ook genoeg die eventjes aan een lekker biertje denken, zie ik. Een biertje, even wat anders. Is hij verdiend?
4: Ja, zeker is hij verdiend. Ja, 20 kilometer gewandeld. Prachtig mooi. En dus wij dachten, wij trakteren onszelf even. Heerlijk.
2: Ik zie korte broeken. Is het niet wat koud?
4: Nee, absoluut niet. Nee, het is heerlijk wandeltemperatuur. Zon was er vanochtend even bij, maar nu is het heerlijk. Ja, nee, helemaal goed. Dus,
2: Stempelkaart vol. Gaan jullie vaker wandelen?
4: Ja, wij wandelen regelmatig. Wij proberen elke maand een tocht te doen hier in de omgeving. En we kijken even wat we leuk vinden. Deze was de eerste keer, maar fantastisch. Helemaal goed georganiseerd. Super tocht. Super.
2: En de eerste keer, hoe is hij op jullie pad gekomen?
4: Via social media hadden we hem gevonden, hè?
3: Ja.
4: Daar hebben we hem gevonden, maar ook in de plaatselijke krant staat hij ook. Dus er wordt genoeg reclame voor gegeven, zeg maar.
2: Drie provinciën, zijn jullie ook door jullie eigen gekomen?
4: Ja, daar zitten we momenteel in.
2: Ja. Hij is duidelijk. Ja. Ja. Twee Friezen. Nou, het is hier één grote... mensen zijn hier van alles aan het eten, wou ik zeggen. IJsjes dus, biertjes. Er worden hier genoeg snacks binnengehaald. En ik zie dat het koor weer verder gaat. Met ook Friese liedjes.

0: werd er 5e mei op het Regio Songfestival. Dat was in 2023. Melissa Pander en Voorbij.
1: Samen 80.
2: Radio Noord.
3: NTV Drenthe.
2: En Omroep Friesland.
4: De drie provinciën wandeltocht.
5: En daarvoor hoor je ook nog muziek van Billy Joel en My Life. Ja, ik zei het al eerder, vrijwel alle routes van die drie provinciën wandeltocht komen vandaag door Allertsoog. Een buurtschap op ongeveer 4 kilometer van de plek waar wij nu zitten met de mobiele studio. Die wandelaars die komen daar doorheen. En Wieberen van Os die is daar geboren en getogen. Nogmaals, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Ja, Allertsoog kregen landelijke bekendheid door de eerste volkshogeschool van Nederland. Die ging in 31-32 van start onder initiatief van Jarig van der Wielen. In Allertsoog is ook nog een weg naar hem vernoemd, naar de Jarig van der Wielen. Hoe zit dat eigenlijk, die volkshogeschool? Wat was een volkshogeschool eigenlijk?
6: Ja, je zou het kunnen zien als een vormingsinstituut. Met vrije inschrijving. Iedereen was welkom om daar te komen. Ik denk dat de naam een beetje ongelukkig gekozen is. Want je denkt bij school al snel aan diploma's. Hè. Je doet proefwerken en je krijgt na een verloop van tijd krijg je een diploma. Maar dit is een heel ander instituut. Hè. Het was meer om je horizon te verbreden.
5: Om met... Daar is de school ook voor bedoeld natuurlijk, toch? Je horizon verbreden.
6: Ja.
5: Toch?
6: Ja, zeker.
5: Sorry dat ik je onderbreek. Ja. wat houdt het verder in, zo'n volkshogeschool?
0: Wat gebeurde er in Allertsoog eigenlijk?
6: De cursisten die kwamen bij elkaar. Een heel gemengd gezelschap. Van allerlei geloofsovertuigingen. En uit verschillende milieus. En die kwamen daar om een heel dagprogramma en een heel weekprogramma met elkaar door te brengen. Ze waren dus intern. Het begon, de cursussen die hadden een vaste dagindeling. Het begon eigenlijk met gymnastiek, ochtendgymnastiek.
0: Oh?
6: Dat op het sportveld werd dat georganiseerd. En dan begon het ontbijt. En een van de belangrijkste onderdelen daarvan was het praktisch werk. Dat was, er was natuurlijk nog helemaal niks. Het was een woest landschap. En er moesten paden worden aangelegd. De infrastructuur moest op gang worden gebracht. En zo is het eigenlijk begonnen op het Allertsoog met de cursussen.
0: Ja, het klinkt een beetje als werkvoorziening of zo.
6: Ja, het werd ook wel gezien als zodanig inderdaad. Okay. Hè, dat, men had zoiets van, men zit daar in barakken. Hè, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Maar ik geloof dat de cursussen zelf eigenlijk de beste vertegenwoordigers waren van wat daar tot stand kwam. Ze waren er ook trots op. Hè. Ze waren echt een week of langer bij elkaar, met elkaar aan het werk.
5: Ja.
6: En deelden dus eigenlijk alles met elkaar.
5: Het begon allemaal met...
6: Het vast onderdeel was dus het praktisch werk. Men had ook corvée-dienst. Hè. Dus er werd dus ook in de keuken werd gewerkt door de cursisten. En in de huishouding, de slaapvertrekken moesten natuurlijk worden schoongemaakt. Dus men had een duidelijke taak. En dan had je een middagprogramma waarin werd gediscussieerd of de krant werd besproken. Of men had een bepaald thema. S'avonds kwamen er vaak sprekers uit het hele land. Die kwamen een lezing houden of iets vertellen. En zo moet je dat zien.
0: Thomas, je wordt een beetje overstemd door het koor, heb ik het idee.
5: Dat denk ik ook.
0: Daardoor hoort Wieberen je niet helemaal goed.
5: Dat geeft niks. Ja. Het begon allemaal met het initiatief van...
6: Van Jarig van der Wielen, ja.
5: Wie was dat precies?
6: Jarig van der Wielen was een man uit Leeuwarden. En zijn ouders hadden een zalencentrum, exporteren een zalencentrum in Leeuwarden. En Jarig die was helemaal gegrepen door mensen die daar kwamen spreken. Bijvoorbeeld... Abraham Kuiper is er geweest en Domela Nieuwenhuis. En Jarig was een klein jongetje, maar die zag die grote mannen op het toneel staan. En als het publiek dan 's avonds weg was, dan klom hij het publiek op en ging dat nadoen. Hè. En ik denk dat daar ook het hele socialistische gedrag van hem en de ideeën vandaan zijn gekomen.
0: Maar niet van Abraham Kuiper, denk ik.
6: Nee, Abraham Kuiper dan zeker niet, nee. Althans, revolutionair.
0: Ja.
5: En wat voor mensen kwamen daar uiteindelijk dan terecht? Wat waren dat voor mensen?
6: Waar bedoel je precies?
5: Ja, bij die volkshogeschool.
6: Bij de volkshogeschool. Ja, mensen van allerlei, wat ik net al zei. Van, het waren in de jaren 30 waren het vooral werklozen en studenten. Dus er kwamen eigenlijk al vanaf het begin werkloze kampen. Mensen die, het was natuurlijk na de beurslag in 1929 was Nederland en heel Europa eigenlijk in een grote crisis ingerold. En er was dus een enorme werkloosheid in Nederland. Hè? Ik geloof 450.000.
0: Ja.
6: En nog een hoop.
0: Nog even over het slot van die Volkshogeschool. Ja. Want het bestaat niet meer. Waarom is het ter ziele gegaan?
6: Ja, het was niet meer van deze tijd. Hè. Het was op een gegeven moment. Men wilde gewoon marktwerking. Hè. Dus alles moest afgepast worden in een kleine periode. En dat hele met elkaar dingen tot stand brengen, dat was niet meer van deze tijd. Dus daardoor is het, had het geen toekomst meer.
0: Nee. Nou, we hebben in ieder geval aan gememoreerd de Volkshogeschool van Allard Zoog. Gebouw is er nog?
6: Het gebouw, ja, er zijn nog verschillende gebouwen. Hè. Het is ook allemaal ontworpen door een van de initiatiefnemers ook van de Volkshogeschool. Een zekere Jan Jans, een architect uit Almelo. En dus wat nu het Nivonhuis is en wat daarvoor de huisartsschool was en daar weer voor de centrale werkplaats, dat is ook ontworpen door die Jan Jans en met nog wat andere gebouwen. Er is nu net een stuk toegevoegd aan Nieuw Allard Zoog, het restaurant- en conferentiecentrum. En het oude gedeelte is ook door deze Jan Jans ontworpen. Dus hij heeft een heel duidelijk stempel gedrukt op hoe het Allard Zoog in de bebouwing tot stand is gekomen. Ja,
0: en de wandelaars zien dat vandaag, denk ik. Die
6: ze zijn er doorheen gekomen.
0: Ja,
6: hè?
0: Dan komen ze hier weer terug in Bakkeveen, ja, waar onze mobiele studio staat.
5: Zo is het maar net.
0: Hartelijk dank voor de verhalen over Allard Zoog.
5: Zo is dat. Je luistert naar een gezamenlijke uitzending van Radio Drenthe, Omroep Friesland en natuurlijk RTV Noord niet te vergeten. Samen zijn we 80.

0: Radio Noord, Radio Drenthe en Omroep Friesland. Het gezamenlijke programma rond de drie provinciën wandeltocht. Running in the Family was dit van Level 42.
1: De drie provinciën wandeltocht.
2: Ja, we zien hier mensen van alle leeftijden. Maar onze verslaggever Nienke, die heeft volgens mij wel een hele jonge deelnemer bij zich staan. Die behoorlijk een afstand gelopen heeft, of niet Nienke?
3: Ja, dat klopt. Stond ik net naast een man van bijna 2 meter. Ga ik nu eventjes door mijn hurken. Want hier is Sam. En hoe oud ben jij, Sam?
4: Ik ben 7 jaar.
3: En wat heb jij net gelopen?
4: Ik heb net 15 kilometer gelopen.
3: Hoe moeilijk was dat?
4: Het was best wel pittig, eerlijk gezegd.
3: Ja, want hoe voelen je benen nu?
4: Ze zijn niet echt kapot. Ik kan nog wel 15 kilometer erbij, maar...
3: Wauw. En je hebt hem niet alleen gelopen, denk ik?
4: Nee, ik heb hem met mijn vader, met 2 nichten en met mijn oma en mijn opa gelopen.
3: En wie was de snelste?
4: Ik.
3: Ja, en nu heb je een hele mooie medaille. Waar ga je die ophangen?
4: Die ga ik sowieso aan mijn kast hangen. En ik ga hem ook sowieso maandag mee naar school nemen.
3: Ja, snap ik. En ga je nu vaker zoveel kilometer lopen?
4: Misschien wel.
3: En ik zie nog iemand naast jou staan. Die ging niet meelopen, hè?
4: Nee.
3: Waarom niet?
4: Omdat hij wou niet.
3: Hij wou niet?
4: Nee.
3: Wat zeg jij?
4: Ik wilde gewoon niet.
3: Jij wilde gewoon niet. Nee, dat snap ik. Maar waarom wilde jij wel dan? Want 15 kilometer lopen.
4: Ja, omdat... Ik wou gewoon heel, een keertje een grote afstand lopen en ja.
3: Nou, volgens mij is dat gelukt. Ja. En jij hoopte eigenlijk al dat het op het jeugdjournaal kwam, hè?
4: Ja.
3: Maar dat weet ik niet zeker, maar dat komt wel op RTV Noord. Want jij komt uit Groningen, toch? En waar vandaan?
4: Ik kom uit Leek van Berk 42.
3: Ah, nou, dan weten we dat ook gelijk. Nou, super. Hey, ik zie hier een trotse papa naast staan. Ik heb dat al even gehoord. Volgens mij krijgt hij straks een ijsje, of niet?
5: Ja, klopt inderdaad. Ja, zeker. Ja. Dat is wel verdiend daar vandaag.
3: Ja, ja, want deed hij het echt zonder zeuren, zonder moeite?
5: Zonder problemen, vlekkeloos gegaan. Dus perfect, ja.
3: Lekker je ijsje gaan halen, Sam.
4: Ja, Sam.
3: Sam.
0: En Nienke, wil jij je adres nog delen bij RTV Noord, Radio Drenthe en Omroep Friesland?
3: Ja, ja, nee, Omroep Friesland, dat is mijn regio, ja, daar houd ik bij.
0: Iets met Drachsterweg in Grauw. Ja, wat is het nummer ook alweer, of noemen we dat niet?
3: Nou, hallo. Ja.
6: Laten we niet. Nee, laten we maar niet doen, inderdaad.
0: Krijgt ze nog fanmail?
6: Ja, dat hoeven we niet hebben, inderdaad.

0: Drentse Haname is de drie provincies wel een beetje ontgroeid inmiddels. Want ze reigt top 40 hit naar top 40 hit aan elkaar. Maar hier begon het allemaal mee, Haname en Back to You.
1: Dan is het wel mooi dat we juist vandaag haar mogen draaien bij de drie provincie wandeltocht.
0: Zo is maar net.
1: En we hebben net nog gehoord hoe dat zit met de geschiedenis van Allards Oog. Bestaat nu al zo'n 300 jaar. De Volkshogeschool is daar ooit begonnen in 1930, 1931. Dat was ongeveer die crisisjaren. De gebouwen hebben we gehoord, net nog van Wiebere van Os. Die staan er nog steeds. Dus al die wandelaars die door Allards Oog komen, die komen daar die gebouwen tegen. Maar ze komen nog iets tegen. Weet jij wat ze ook tegenkomen?
0: Verslaggever Henk Elderman natuurlijk.
1: Ik denk het ook.
2: Ja, wij lopen nog steeds bij Allards Oog, inderdaad. We moeten even een beetje inhouden. Anders kan cameraman Roman ons niet goed in beeld krijgen. Ik loop hier bij moeder en zoon. En tante, wat is jouw naam?
3: Mees.
2: En hoe gaat het tot dusver?
3: Goed.
2: Ja. Wanneer zijn jullie begonnen met lopen?
3: Iets over 10.
2: Oké. En nu al bijna in Bakkeveen. Dus dat schiet al aardig op, hè?
3: Ja.
2: Waarom met z'n tweeën?
3: Drieën.
2: Oh ja, met z'n drieën natuurlijk.
3: Ik vond het gewoon leuk om een keer een lange wandeltocht te doen.
2: Oké. En is dit dan de eerste keer voor jou?
3: Ja.
2: Oké. Het gaat best wel goed, hè? Heb je ook echte wandelschoenen aan?
3: Ja.
2: Ja, zo te zien wel. Ziet er allemaal goed uit. Dat heeft moeders goed geregeld, allemaal. Moeder loopt vaker dit soort wandeltochten?
4: Nee, zeker niet. Oh. Zeker niet. Was ook niet de bedoeling. Ik ben er gewoon ingestonken. Ja.
2: Okay.
4: Ja.
2: En hoeveel kilometer lopen jullie dan?
4: We lopen er 20.
2: Zo, direct 20?
4: Ja.
2: En waarom dan? Waarom meteen zo'n afstand?
4: Nou, zij hadden zich al opgegeven. En toen bedacht mijn zoon dat het ook wel leuk was als ik mee zou gaan. Dus, nou ja.
2: Dus de stoute loopschoenen maar aangetrokken?
4: Zeker. Ja, zoiets. Ja.
2: Waar komen jullie vandaan trouwens?
4: Apeldoorn.
2: Och, en dan ook nog helemaal deze kant op.
4: Zeker.
2: Voor de drie provinciën wandeltocht. We lopen nu volgens mij nog in... Enig idee waar we nu lopen? In welke provincie?
4: Drenthe?
2: Ja, jij weet het volgens mij wel goed. En als je daar dan, ik denk over een 200 meter of zo over de sloot gaat, dan kom je in Groningen.
4: Kijk, hebben die ook weer.
2: Ja. En hebben jullie ook al even ergens een rustmomentje gehad of is het gewoon in één keer doorgelopen?
3: Een stuk terug hadden we een rustmoment.
2: Ja, ik wil je ook niet al te veel opbouwen hoor, want je moet wel doorlopen, anders word je stijf hè?
3: Ja.
2: En tante staat nog aan deze kant. Mag ik jou nog even vragen?
5: Ja, dat zou
2: Hoe is dat om met de familie te lopen?
5: Nou, ik heb vorig jaar dus de Vierdaagse gelopen in Nijmegen. Dat hebben ze me aangemoedigd. En eigenlijk heeft hij beloofd om volgend jaar met mij de Vierdaagse te gaan lopen. Dus vandaar dat we gingen trainen.
2: Oké.
5: Dat was het eigenlijk.
2: Ja.
5: Maar hij is nu nog maar 10. Dus hij mag nog niet, maar dit mag wel. Dat is helemaal leuk.
2: En hoe doet hij het?
5: Hij doet het fantastisch.
2: Ja.
5: Echt heel goed.
2: Ja, want jij bent de ervaren loopster, denk ik, in het gezelschap.
5: Zoiets, ja. Ja, helemaal leuk. Ik heb vorig jaar ook gelopen deze route.
2: Ja, ook uit Apeldoorn?
5: Nee, Spakenburg.
2: Oh, nog verder weg.
5: Ja, nog verder. Dus helemaal leuk, enthousiast. Dus,
2: ja, maar hoe komt dat dan dat deze wandel toch zo in trek is bij mensen die van ver komen, zeg ik even?
5: Het is gezellig. Jullie hebben het leuk, ze hebben het leuk georganiseerd en leuke stops.
2: Ja, waar merk je dat aan, dat het... Goed georganiseerd is?
5: Gewoon goed. Letten op je. Leuke stempelplekken. Goed. Lekker eten onderweg. Leuk.
2: Dat hoort er ook bij, hè?
5: Ja, daarom. En een beetje muziek onderweg. Dus helemaal goed.
2: Eten en drinken is ook belangrijk, hè, van de wandeltocht.
5: Zeker. Ja. Zeker. Okay. Helemaal leuk.
2: Hey, veel plezier nog, Mees. En succes over een aantal jaren dan bij de avond... Vierdaagse van Nijmegen. Want het mag dus nog niet.
5: Volgend jaar.
2: Ja.
5: Wie weet.
2: Oké, gaan we doen.
5: Hoi, dank je.
2: Jo.
1: Lekker ambitieus.
0: Ja, de Vierdaagse. Ik moet er niet aan denken.
1: Nee. Ik laat me ook niet verleiden tot weddenschappen of zo. Van ga het ooit doen.
0: 50 kilometer. Nee. Oh, man.
1: Nee. Het is bij mij af de dood of de gladiolen. Dan de dood. London Beat nu. I've

0: Top Radio Drenthe, Radio Noord en Omroep Friesland. And I've been thinking about you.
1: Zeker en Benne, hè? De hele mond vol eigenlijk, ja. Al die omroepen voortdurend.
0: Zo is dat.
1: Ja, en we willen ze ook niet tekort doen, nee. Dus we wisselen het ook voortdurend af en zo.
0: De volgorde.
1: Ja, want we moeten geen ruzie krijgen ergens halverwege, want dan verbreekt de verbinding. Over verbindingen gesproken, telkens wanneer we schakelden met de verslaggever van Drenthe, dat is Marjolein Lauret, dan was zij er wel, maar waren de wandelaars alweer weg. Dus ze heeft een beetje pech, maar eens kijken of ze in Zevenhuizen nog wandelaars kan vinden, Marjolein.
2: Ja hoor, ik heb ze gevonden en best wel wat. Er komt nog een hele groep achteraan. Maar deze dames heb ik gevonden. We zijn even over de grens in Groningen. We zijn wel op weg weer naar Drenthe. En het leuke is, als je even om je heen kijkt, die wandeltocht die gaat dus ook over gewoon de boerenerven en langs huizen. En iedereen stelt maar zijn weggetje beschikbaar. Hoe hebben jullie de tocht ervaren?
3: Heel afwisselend en leuk en gastvrij. We zijn ook bij een camping net rustpunt hebben we weer gehad. Nou, dat is allemaal fantastisch geregeld met koffie en thee, soep en broodjes. Dus dat is allemaal helemaal goed, helemaal leuk.
2: Jullie zijn ook vriendinnen. Jij komt uit Drenthe, jij komt uit Groningen. Dag mevrouw, hallo, de boerin. Wat maakt het dat jullie inderdaad die drie provincie wandeltocht doen?
4: Ja, toevallig hoorde ik het op Radio Noord.
2: En ik dacht, hoor.
4: Ja, jullie zijn Drenthe. Maar jullie concurrent. Maar toevallig afgelopen week. Dus ik zei, wij kennen elkaar al van heel lang geleden. Toen wij nog op ponyrijden zaten. wij wandelen af en toe wel. Dus we hebben deze tocht daarom uitgekozen.
2: En jullie zeggen, we moeten even, want dit tempo is natuurlijk voor de cameraman en wat langzamer. Maar jullie zijn stevige stappers, zag ik al eventjes. Want jullie moeten binnen een bepaalde tijd binnen zijn. Want hoeveel kilometer lopen jullie?
3: Wij doen de 20 kilometer. Dus we zijn niet heel erg fanatiek, hoor. Dus het valt reuze mee.
2: Maar we houden jullie wel op.
3: Ja, nou, dat wel.
4: Ik vind het best ver, hoor, moet ik zeggen.
3: Ja, nee, dit tempo is best wel goed om even cooling down op dit moment. Dus het komt helemaal goed in de route. Dus geen probleem.
2: Ik wens jullie heel veel plezier. Kijk nog even goed om je heen. Het is hier prachtig, toch? Ja. En gauw op weg naar Drenthe.
3: Ja, gaan we gauw weer doen. Naar huis.
0: Marjolein Lauret was dat. Ja, toerisme is een belangrijke inkomstenbron hier in het grensgebied van Friesland, Groningen en Drenthe. Er zijn in deze omgeving veel hotels, appartementen, bungalowparken en campings. Soms groot en soms ook klein.
1: Ja, en Marjolein noemde net al een boerencamping. Aan de bosrand hebben ze 40 staanplaatsen, vakantiehuisje, een recreatievijver. En de campingbaas, daar vragen we straks aan, want hij is hier straks. Hoe is het om op zo'n kleine camping geld te maken, om omzet te krijgen eigenlijk?
0: Nou, dat horen we zo meteen.

0: Radio Noord,
1: NTV Drenthe
0: en Omroep Friesland.
2: De drie provinciën wandeltocht.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon. Later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
4: En daarmee is nu 3:00 tot 4:00 live hier vanuit Bakkeveen de drie provinciën wandeltocht bij Radio Drenthe, Radio Noord en Omroep Friesland.
5: Wat gaat het hard, hè? Nog een uurtje te gaan dus. Ja. Inmiddels is het hier wel lekker druk hier in Bakkeveen, waar de start en finish van alle afstanden is.
4: En we doen verslag van hoe het gaat met die meer dan 1500 deelnemers. Maar eerst is het tijd voor Train.
5: Ja, hey Soul Sister.
0: Radio Noord,
1: NTV Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan samen 80 jaar en presenteren de drie provinciën wandeltocht.

0: tonight.
1: Uit 2009, Hey Soul Sister, Train.
2: De drie provinciën wandeltocht met Thomas Ergens en Jan-Dirk de Haan.
3: Het is na drieën. Je luistert naar Radio Drenthe, Radio Noord, Omroep Friesland. In 2026 bestaan we samen 80 jaar en dat vieren we vandaag.
1: En dat doen we door verslag te doen van de drie provinciën wandeltocht. En dat is allemaal live hier vanuit Bakkeveen.
3: Nou, onze verslaggever Marjolein Lorette is onderweg. Die horen we zo meteen weer. Maar we gaan eerst even bij Allerts Oog. Daar ligt het punt van Friesland en Groningen en Drenthe. Ja, samen eigenlijk. En daar is onze Henk Elderman.
4: Ja, we staan weer voor het punt, zeg maar, waar je van Drenthe naar Groningen hopt. Over de loopplanken, over de sloot. Dat is hier achter mij. En verderop, ja, daar zie je niet zoveel mensen meer wandelen. Want ik heb zo de indruk dat het steeds wat minder wordt. En dat de mensen, zeg maar, die gestart zijn, zo ongeveer aan het einde zijn. En nog 3-4 kilometer moeten lopen richting Bakkeveen. Dus wat dat betreft kunnen wij hier zo langzamerhand gaan opbreken. En nog even straks een ander plekje gaan zoeken.
1: En vanmorgen om 8 uur zijn ze vertrokken vanuit Bakkeveen. Althans, een deel van de deelnemers. Later zijn er ook nog heel veel vertrokken. Dat komt tot 2 uur officieel. Ze hebben tot 6:30 om hier terug te komen, om hier te finishen. Ze komen dan hier in Bakkeveen voor koffie. Ze komen voor thee. Ze komen voor een ijsje, maar toch vooral ook voor Nienke Tuinstra.
5: Ja, en als je nou denkt, waarom hijgt het zo? Ja, wij dachten, het is misschien leuk om nog snel even die toren op te gaan. De uitkijktoren Belvedere van Bakkeveen. Dus wij kijken nu uit over nou, de finish. De medailles kan ik heel in de verte zien. Ik kan de uitzendtruck zien. En natuurlijk de mensen die daar gefinist zijn, die onder de paraplu zitten. En als ik me omdraai, dacht ik, nou, dan zie je misschien nog de lopers aankomen over de zandvlakte. Maar ik zie alleen maar bossage. Dus het is tijd om weer naar beneden te gaan. En dan kan ik straks weer wat mensen die gefinist zijn vragen hoe het is geweest.
3: Weer terug.
1: Echt een slecht idee. Heb ik altijd als verslaggever ook gedaan. Ja.
3: Nooit een trapje oprijden.
1: Ja, of je moet er heel lang over doen om gewoon een uur op adem te komen.
3: Ja, of daar even ruim van tevoren naartoe lopen en dan even op adem komen, zoals we net. Verderop hoor je veel meer van Marjolein, Henk en Nienke natuurlijk.
1: Toerisme, dat is een belangrijke inkomstenbron hier in het grensgebied van Friesland, Groningen en Drenthe. Er zijn heel veel hotels, appartementen, bungalowparken, maar ook campings, soms groot, soms klein.
3: Ja, en al sinds 1970 zit vlakbij Zevenhuizen de boerencamping aan de bosrand. En Jacob Kramer, die is daar de campingbaas. Hij is hier straks in de uitzending om daarover te vertellen.
2: De drie provinciën wandeltocht.
1: Maar eerst René Karst, Atje voor de sfeer.
6: Ja,

0: weken geleden op Record Store Day kwam postuum nog een LP uit met deze plaat daarop. René Karst en Artje voor de Sfeer.
1: En ik zit mijn hersenen te kraken over een goed bruggetje en ik denk dat ik hem gevonden heb. Hij is wel ingewikkeld, want je zou ook kunnen zeggen alles voor de sfeer. En als je zegt alles voor de sfeer, dan zeg je ook Nienke Tuinstra. Want die doet alles voor het beeld en alles voor een goed verslag. Eventueel ook een toren opklimmen en er heel snel weer afklimmen, zodat ze weer verslag kan doen. Waar ben je terechtgekomen, Nienke?
2: Ik sta bij de allerlaatste stempelpost. En ik heb ook een stempel in de hand. Dus en ik mag hier eentje zetten. En ik zie dat ik moet hem in vakje 8 zetten. Want om de 5 kilometer krijg je een stempel. Is er nog een boven- of onderkant? Nou, dat geloof ik niet. 1, 2, nummer 8. Alsjeblieft, die zit erop.
3: Dankjewel.
2: Ik zie dat het de 5e stempel is. Wat betekent dat?
3: Dat ik 25 kilometer rond heb.
2: Ja, oh jee, we hebben hier te maken met de Fries. Maar ja, we zenden natuurlijk nu uit op Drenthe en Noord. Vandaar dat ik het in het Fries doe. Maar ik hoef niet meer te vragen waar komt u vandaan. Maar hoe ging het?
3: Prima. Steeds beter.
2: Prima. Maar u loopt alleen?
3: Ja, ik had niemand die mee wou, dus ik dacht, ik doe het alleen. Ja,
2: nou, we zien natuurlijk heel veel groepen, maar hoe is het om zoiets alleen te lopen? Kijkt u dan meer om u heen als anderen?
3: Ja, je kijkt wat meer, je praat wat minder. Ja. Maar het is ook lekker rustig, je luistert naar wat je hoort, de dieren, de vogels, de natuur, de wind, door je haren, eigenlijk heel lekker.
2: En hoe was de route? Want loopt u vaker?
3: Nou, dat is de eerste keer deze wandeltocht. Ik loop met kerst wel altijd. Ja, het was heel gevarieerd door het weiland, door de akkers en over de hei en het zand. Dus heel, heel afwisselend.
2: Ik zit nog even naar de stempelkaart te kijken. Niet eerder dan 7:40 starten. Hoe laat bent u gestart?
3: Om 9:00.
2: Oh, en het is nu 2:30. Nou, dan heeft u pas er goed in gehad.
3: Ja, ik heb ook nog 4 keer pauze gehouden.
2: Dus 4 keer? En hoe gaat het verder met de benen?
3: Nou, prima. Misschien een paar blaadjes, maar dat valt denk ik mee.
2: Nou, helemaal goed. Ik zit te kijken, hier staat nog iemand. Mag ik nog een stempel zetten of is die al gebeurd?

0: Maar dan voor de...
1: Ja, dan voor de... Dus zo'n
0: en welke afstand heeft u vandaag gelopen?
1: Ik heb vandaag de 40 gewandeld.
0: Alsjeblieft. Ja, dus, in voorbereiding op?
1: De Vierdaagse van Nijmegen.
0: Dus, zo vermoeden had ik, ja.
1: Ja, klopt, dat krijg je zo. Dus,
0: ja.
1: Ja, ik loop vaker de Vierdaagse van Nijmegen. Dus, kijk, dit is dan de... Die,
0: hier is het boekje. Wat staat er voorop? De wandel... Kilometerboekje.
1: Ja, ik heb wel een kilometerboekje. Maar kijk, ik heb hier de verschillende tochten gedaan. Kijk, de Groningen Vierdaagse.
0: Ja.
1: Die is voor het eerst geweest. En dan, die is, nou ja, dan heb je Ameland. Ja. Die is zo oud. Iedere week. Kijk, ik ben naar Stempel.
0: Iedere week. Maar nou komt deze stempel erin. Waar mag die? Even goed nog in het...
1: Zo. Die mag je daar neerzetten.
0: 1, 2... Ja, de 3 provinciën toch. Nou, die staat er maar in. Maar ik ben natuurlijk van Omroep Friesland. Heeft u de Elfstedentocht al gelopen?
1: Nee, die staat op het programma. Maar die wil ik voor volgend jaar doen. Want kijk, ik ben net op pensioen gekomen. En ik heb gezegd, dan heb je een beetje meer tijd om dat voor te bereiden. Zeg maar. Omdat die nu volgende week al begint, hè? Dus die volgende week hemelvaart. Ja.
0: Dan eerst lekker de Nijmeegse Vierdaagse. En dan kunnen wij misschien volgend jaar even zwaaien bij de Elfstedentocht.
1: Ja, dan zie je hem ook al met hetzelfde petje en hetzelfde vlaggetje. En heb ik een vlaggetje op mijn schouder. Dus, dan komt er wel.
0: Zal wel een Gronings vlaggetje worden?
1: Nou ja, al beide natuurlijk. Oh. Dat kan ook, hè?
0: Helemaal goed. Ja, okay. Nou, tot dan bij de Elfstedentocht, de wandeltocht. Nou, misschien mag ik dan weer een stempeltje zetten.
2: Je kunt het wel goed, vind ik. Heel goed. Echt vakkundig.
3: Zo is dat, zo is dat.
2: Samen dachten. Kun je toch iets, hè?
3: Wat ben je lief voor je collega's, zeg.
2: Dit is een running gag.
3: Ja, ik
2: kan
3: snap
2: het
3: hem.
2: Hebben.
3: Ik snap hem.
2: Pest mij ook terug door bier op mij te gooien.
3: Ach jee.
2: Beat is niet.

0: Ik was in ieder geval veel te jong om het mee te maken. En ik denk dat jij misschien nog vloeibaar was. In 1977.
1: Dat weet ik wel zeker.
0: Dat was de opening van de film Saturday Night Fever. Daar kwam het in voor. De Bee Gees, Stayin' Alive.
2: Radio Noord,
3: NTV Drenthe
2: en Omroep Friesland.
3: De drie provinciën wandeltocht.
1: Ik wil zeggen, kun jij zo hoog zeggen?
0: Dat gaan we straks proberen, ja,
1: dat
0: na goed, 4 uur.
1: Dat is goed. Toerisme is een belangrijke inkomstenbron hier in het grensgebied van Friesland, Groningen en Drenthe. Er zijn in deze omgeving veel hotels, appartementen, bungalowparken en natuurlijk ook campings niet te vergeten. De ene wat groter of kleiner dan de ander.
0: In 1970 is bij Zevenhuizen de boerencamping aan de Bosrand begonnen. Er zijn ongeveer 40 staanplaatsen, er is een vakantiehuisje, er is een recreatievijver, er hoort ook nog 11 hectare bos bij. Jacob Kramer is daar, ja, zal ik maar campingbaas zeggen.
4: Ja, ik bestuur de camping.
0: Ja, dus, en hij is hier aangeschoven. Vandaag de drie provinciën wandeltocht, ze komen bij u over het erf?
4: Ja. Met stempelpost en de catering en koffie en zeg maar de broodjes hamburger, die werden verzorgd door KV Sparta. En wij hadden er geen tijd voor, maar zij hebben de boel ingekocht. En de verkoop is ook van hun. Dus een goodwill naar Zevenhuizen, naar de korfbalvereniging.
1: Wel een gezelligheid dus op het erf, ja, of niet?
4: We hadden een 110 de zitplekken. En op sommige momenten was er geen plekje meer onbezet, zeg maar. Dus het was een supergezellige dag voor ons, zeg maar. Ja. En voor deze regio, dat je de mensen hier naartoe haalt en ook wilt, dat je ze hier wilt houden, zeg maar.
0: Of dus, het is één lange reclamespot eigenlijk voor uw camping.
4: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, dat wordt nu uitgezonden op 3 zenders in het noorden.
4: Ja, daar zijn we heel blij mee.
1: Ik kan me eens voorstellen, ja, die camper die bestaat al wel een tijdje, 56 jaar, hoe is die zo ontstaan?
4: Ja, nou, de Stichting Vrije Recreatie, die is nu groot. Maar mijn schoonvader Albert Flonk was ambassadeur van de Stichting Vrije Recreatie voor Groningen. Was het dan met de boeren, met de provincie en de gemeente aan de hand, dan ging hij optreden en zorgde hij dat het voor elkaar kwam. Oh ja. En er zijn nog 10 campings in Nederland die vanaf het begin meedoen. En daar heb ik er één van. En daar ben ik heel trots op.
1: Ja, hoe bent u op de camping terechtgekomen eigenlijk?
4: Nou, laten we het goed stellen. Mijn schoonvader had een dochter, Vrouwkje. En daar ben ik mee getrouwd geweest. En Vrouwkje is 50 geworden. En nu ben ik 6 jaar thuis voor de camping. En steek ik alle energie eigenlijk samen met mijn Jannie in de camping.
1: Ja, ja, want uw vrouw deed dat eerst alleen. En dan hielp u wel in het hoogseizoen, zeg maar.
4: En ik, die woonden hier vlakbij, in Rest. En we woonden dus vlakbij de camping. En vrouwtje is ziek geworden met borstkanker. Toen waren we genezen. En toen hebben we de camping overgenomen. En ja, eigenlijk toen we er net woonden, werd ze weer ziek.
1: Verschrikkelijk.
4: En ze is 8 jaar geleden zo'n beetje overleden.
0: Ja, wat voor punt was dat voor u? Was dat zoiets van, en nu stop ik ook met de camping? Want dan is zo'n aanslag dat je denkt...
4: Het is wel een moeilijke periode geweest. Maar aan de andere kant is het ook zo... iedereen heeft zijn verhaal, iedereen heeft zijn rugzakje. Maar ik had zoiets, ik wil hiermee doorgaan. We hadden een droom, een wens. En wij hebben, als je dat hoort van de mensen... Dat zeg ik dan wat de mensen zeggen... Dat we eigenlijk een droomplekje hebben, een paradijsje. Ja. Maar dat zijn woorden die ik nu vertel, maar dat eigenlijk mensen mij vertellen dat we zo'n prachtig plekje hebben op Zevenhuizen.
0: Ja, wat was die droom?
4: De camping. Maar dan niet groter, die 40 plekjes, maar gewoon het gezelliger, het leuker maken, zeg maar.
0: Ja, en die droom die dreigde dus even in het water te vallen.
4: Ja.
0: Maar die heb je toch weer opgepakt?
4: Ja. Kijk, er staat even een dipje doordat je iemand verliest en je hebt een droom. Maar die droom die is nu gewoon weer, die leeft weer. En ik heb iemand weer ontmoet in mijn leven.
1: Ja, en dat doe je nu samen?
4: Ja.
1: Ja.
0: En dat is Jannie?
4: Dit is Jannie, ja.
0: Waar is Jannie?
4: Jannie is op een camping.
1: Oh. Ja, dan moet iemand de boel in de gaten houden natuurlijk. Hè?
4: Dat bedoel ik.
1: Zo is dat. Een kleine camping, kun je daar van leven eigenlijk?
4: Ik kan er netjes van leven. Kijk, doordat je een rugzak hebt, ben je ook anders tevreden. Als je begrijpt wat ik bedoel. Kijk, dan kijk je niet meer naar grote dingen en zo. Dan ben je tevreden met ook gewoon normale dingen. En dat je zegt van, ik ben hier tevreden mee.
1: Ja, maar je kan in je levensonderhoud voorzien, zeg maar.
4: Ik kan er netjes van leven en we kunnen de boel netjes onderhouden. Want schoonvader Ik heb het in 2016 heb het gekocht en daar staat heel veel achterstallig onderhoud in. En op. En dat hebben we netjes weggewerkt. We hebben de afgelopen jaren zondags de tijd genomen om de boel op te knappen. En we hebben nu alles op orde. En daar krijgen we eigenlijk ook heel veel complimenten over. En je probeert de mensen het naar de zin te maken hier in deze regio. En als je een leuk plekje hebt, dan zeg je, hier wil ik heen. En hier wil ik blijven een paar weken. En dan bied je dus de mensen een plekje dat ze hier de regio kunnen ontdekken. En
0: Eén aspect ben ik wel benieuwd naar. Want je bent heel gastvrij, zo kom je althans over. Je wilt het mensen heel graag naar de zin maken. Maar een toerist anno 2026 is ook kritisch.
4: Ja.
0: En is heel veel gewend. Wil service, wil goede wifi, wil goede voorzieningen. Maak je ook wel mee dat mensen iets minder tevreden zijn?
4: Ja.
0: Dat ze recensies achterlaten?
4: Recensies mogen ze achterlaten. Dan zeg ik altijd, zo bezie ik dat. Dat is dan hun beleving van het verhaal bij ons. Maar ik doe er verder niet zoveel mee.
0: Oh.
4: Want ik zeg altijd, als je 70% goed hebt, 20% iets minder en 10% slecht, dan heb je hele goede recensies.
0: En is dat zo, 10% slecht?
4: Volgens mij niet. Oh. Maar dat weet ik ook niet. Maar ik kijk daar ook niet zoveel naar. In ieder geval.
1: Je neemt er misschien uit mee wat je mee wilt nemen, zeg maar. Ja, begrijp ik. Het seizoen is weer begonnen, toch? Of niet?
4: Ja.
1: Ja, dus ook weer volop drukte nu op de camping?
4: Nou, we hebben toevallig afgelopen weekend de Kip Shelter Club gehad. Kip uit Hogeveen. Met kleine caravanetjes.
1: Ja.
4: En er waren 5 Noordelingen. En de rest kwam allemaal onder zolder weg. En die waren allemaal lyrisch over het gebied hier in deze omgeving. Dus we hebben afgelopen weekend weer een mooie promotie voor dit gebied neergezet, zeg maar. En heel veel blije mensen. En we hebben vandaag, een code geel, code rood, code weet ik wat, met het weer.
1: Ja.
4: Maar wij hebben al die code glimlach bij onze bekerking.
1: Nou, dat lijkt me een mooi punt om mee af te sluiten. Jacob, dankjewel voor je komst naar de studio.
4: Ja.
1: En geniet van het mooie campingseizoen straks weer, hè?
4: Ja.
1: Hey, dankjewel.
0: Half 4 is het bij de gezamenlijke uitzending van RTV Noord, Radio Drenthe en Omroep Friesland. Met nu Sam Fender en Olivia Dean.

0: Collins en You Can't Hurry Love.
1: De drie provinciën wandeltocht.
2: Zoals maar net.
0: Allemaal ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de regionale omroep in het noorden 1946. Wij waren er nog niet, toen was de allereerste uitzending. Op 19 januari hebben we daar uitgebreid bij stilgestaan. Heb je nog iets van meegekregen van die uitzending?
2: Ik heb zijdelings een beetje geluisterd.
0: Ja, bijzondere fragmenten eigenlijk. Ja.
2: Natuurlijk, van veel oud-medewerkers onder andere ook natuurlijk.
0: En wat er in die 80 jaar altijd voorbij kwam, dat was natuurlijk het verslag van evenementen. Eigenlijk al heel vroeg, hè? Al in de allereerste jaren. We hebben toen zelfs fragmenten gehoord uit 1946 van de Sneekweek bijvoorbeeld. Daar was de regionale omroep al bij. En ik heb zelf ervaren als radiomaker dat het is toch altijd iets bijzonders om bij een evenement te zijn. Heb jij herinneringen daaraan, Thomas? Dat je echt zegt van, dat waren bijzondere evenementen voor mij bij de radio waar ik verslag deed?
2: Verschillende. Ook als verslaggever heb ik een evenementenprogramma gepresenteerd bij een andere regionale omroep. Dat was altijd heel erg fijn, want mensen zijn eigenlijk bij evenementen altijd vrolijk. Het is altijd een opgelaten sfeer. Het is altijd hartstikke gezellig. Namens Drenthe bijvoorbeeld zijn we vaak bij het Bevrijdingsfestival. Dat is ook gewoon leuk om daar een leuke plek om radio te maken.
0: Ja, TT, Assen denk ik.
2: Natuurlijk dat ook. Absoluut. Zeker.
0: En bij ons natuurlijk ook wandeltochten. Je hebt dan één keer in de vier jaar heb je de Slachtenmarathon. Dat is een marathon van 42 kilometer. Je kent de afstand en nog een aantal meters.
2: Ja.
0: Over een oude zeedijk. Een slaperdijk wordt het ook wel genoemd. De Slachtendijk. Wordt ook heel enthousiast aan meegedaan. Heeft eigenlijk dat wandelvirus helemaal weer opgewekt. Hè? En we hebben natuurlijk ieder jaar de Fietselfstedentocht, waar ik zelf ook aan mee mag werken. En ja,
2: ook
0: heel
2: mee,
0: soms.
2: Ook mee fietsen?
0: Nee, dat
2: doen we
0: niet.
2: Dat alweer niet.
0: Heel soms, dat is toch wel een hoogtepunt, de echte Elfstedentocht. Maar zover is het bij mij nog niet gekomen. Want dat was in 97. Dus dat was een beetje voordat ik begon bij Omroep Friesland.
2: Misschien ooit nog.
0: Ja, het zou nog steeds kunnen.
2: Ja, wie weet.
0: Ze zeggen wel dat hij komt iedere jaar dichterbij. Maar ik weet niet of dat echt zo is. Ja. Want misschien komt hij nooit meer. Nee. Ik durf het niet hardop te zeggen, maar het, ja.
2: Wat ook dichterbij komt is nog een verslag van een van onze verslaggevers. Zullen we eens even heel dichtbij gaan schakelen?
0: Lijkt me een goed idee. Bij Nienke Tuinstra, hier ergens op het finishterrein. Ik mag geen beledigende dingen meer tegen je zeggen. Dus gewoon een neutrale aankondiging, Nienke. Waar ben je?
3: Nou, ik sta vlak bij jullie en ik kan ook zeggen, we zijn er heel veilig. Als ons wat overkomt, zijn ze dichtbij. De mannen en vrouwen van de EHBO. En hoe is het vandaag gegaan? Ja, de dag is nog niet voorbij, maar tot nu toe.
4: Tot nu zeer goed, dus ik ben zeer tevreden en blij dat er dus niks ernstigs gebeurt.
3: Nee.
4: Dus, en daar doen we het ook voor.
3: Ja,
4: dus,
3: want jullie staan nu met de tweeën. Hoeveel mensen hebben jullie moeten behandelen ongeveer?
5: Wij vandaag helemaal niks. Oh. Alleen onze collega's hebben twee mensen. Onze twee collega's hebben mensen geholpen.
3: Ja, precies.
5: Ja, eentje toch. Een verstikte enkel en een blaar.
3: En is dat op zo'n ruim 1500 mensen, is dat weinig?
5: Dat is weinig. Ja. En het weer zat gelukkig mee. Dus het was lekker weer om te lopen.
3: Ja. Ja. Heerlijk. Dus voor jullie een lekkere dag, maar voor de lopers ook. Ik ga eens even naar deze tafel. Want wij zenden uit voor Drenthe, voor Friesland, Noord. Maar jullie komen ook overal vandaan, hè?
6: Jonge dame, we komen echt overal vandaan. Dit zijn twee mensen, twee kloeke mannen uit Groningen.
3: Wat voor mannen?
6: Twee kloeke mannen.
3: Ja.
6: En wat hier tegenover ons zit, nou vragen we waar die vandaan. Je wil het niet weten waar die vandaan komen.
3: U durft het niet uit te spreken. Nou, waar komen jullie vandaan, dames?
7: Burgum.
3: Oh, maar dat is toch heel normaal?
6: Nou ja, voor Groningen, voor mij is het heel normaal. Want ik zit overal met een vrachtwagen. Ja. Groningen, Friesland. Dus dat maakt voor mij niet uit. Maar voor deze meneer is het ja een takje anders.
3: Waarom is dit een takje anders? Och, wat een...
8: Voor mij niet hoor.
3: Oh.
8: Voor mij is Friesland ook heel gewoon. Net als Groningen.
3: Ja. Maar Burger, maar hij durft het niet eens uit te spreken. Waarom lopen jullie dan met hem mee?
7: We kennen hem niet.
9: Zijn jullie ongeluk bij mijn tafel?
7: Er was geen ruimte meer.
3: Maar hoe was de sfeer bij het wandelen? Die was beter, hoop ik, dan hier aan tafel.
7: Die was fantastisch. Ja. Het was helemaal perfect.
3: Ja. En welke afstand hebben jullie gedaan?
7: 25.
3: En ik heb het stiekem daar een slangetje gezien. Wat zit er in de tas?
7: Nou, als het goed is, water. Maar dan laten we even het midden.
3: Hebben jullie ook drinken in de rugzak?
6: Zeker. Ik heb nog een beetje ruim, een beetje water. Hebben we net twee sapjes gehad. Oftewel een soort van fantastisch biertje. Maar nogmaals, ik wil terugkomen. Een fantastische goede organisatie. een prachtig weer voor het wandelen. Dus nee, echt helemaal top. Dus bijvoorbeeld voor alle mensen die vrijwilligers en alles wat ze hebben gedaan. Fantastisch. Maar en voor de rest, ja, dit is een leuke tafel. Kijk, weet je, je praat normaal met dit ding. Ja. Toen zei ik daarna, waar komen jullie vandaan? En aldoende leren we elkaar een beetje kennen. En dat vind ik het mooie van communicatie met mensen. Dat is het.
3: Nou, was dat niet een mooi verhaal? Ik zit nog even naar de medailles te kijken. Want twee medailles. Er waren in het begin ook medailles met een lintje met de Friese vlag. Maar die zijn al anders. Had u die gepakt, hè?
6: Hoofdverschillend wel.
3: Ja, ja, ja. Zeker, zeker. Ja. Nou, die zijn in ieder geval op. Er zijn heus nog wel een paar medailles over voor de mensen die nog binnen kunnen komen. Want het kan tot 5:30.

0: werd dus commercieel.
1: Even een momentje van contemplatie in deze radioshow. Met Iris Kroes, Oeraltus.
2: Zo is het maar net. Ja, we gaan een beetje zo langzamerhand naar het einde van dit radioprogramma. De tijd is supersnel gegaan. Maar niet voordat we nog even een keer gaan schakelen met verslaggever Henk Elderman. Waar sta je precies?
3: Wij staan nog steeds bij Allertsoog, of in elk geval in de buurt van Allertsoog. Daar is een camping en volgens mij hebben jullie het daar zojuist ook over gehad in de uitzending, over die camping. Nou, het is hier heel erg mooi. Het weer is prima, de vogeltjes fluiten. Daar zie ik bijvoorbeeld ook voetbalveld. Nou, dat hoort allemaal bij de camping. En deze meneer en mevrouw, dat zijn ongeveer de laatste. Alhoewel, ik zie in de verte nog wel weer wat mensen aankomen lopen. Ja, hoe gaat het? Laatste loodjes, hè?
4: Oh, prima, gaat nog wel. Ja, nog wel. 25 kilometer.
3: Is te doen. Is dat een best eind?
4: Ja, dat is een best eind, maar er is nog wat te doen.
3: Ja. En in de loop van de dag is... Ja, in de loop van de dag, wou ik net zeggen, is het ook wat beter weer geworden. Want vanmorgen was het nogal kil, hè?
5: Ja, maar het is prima wandelweer. Want ik dacht, moet ik nog terug naar de auto of vest? Maar ik ben blij dat ik het niet gedaan heb.
3: Maar wel voorbereid op wat ander weer, zeg maar, begrijp ik. Omdat die vest in de auto lag.
5: Precies. Wij twijfelen, je weet het niet. Hè. We komen dan net in uit Drenthe en we beginnen in Friesland. Het temperatuurverschil kan net verschillen.
3: Oh, is dat per provincie anders?
5: Ja, nou, niet per provincie, per
4: gebied.
5: Per kilometer soms, hè?
3: Ja, want waar komen jullie vandaan?
5: Koekangen.
3: Drenthe.
5: Drenthe. Ja.
3: Ja. Man en vrouw?
5: Man en vrouw. Ja.
3: Getrouwd?
5: Getrouwd.
3: Kijk eens
5: 40
3: aan,
5: jaar. Meer dan 40 jaar.
3: Oh, kijk eens aan, zeg. Ja, en waarom dan vandaag deze hele mooie wandeltocht?
4: Ja, we moesten bij familie wezen in Assen. Toen zei de vrouw van, dit is nou een mooie wandeltocht hier in de punt van Drenthe. Overreizen, of Drenthe, Groningen, Friesland. Als we die hem pakken, dan gaan we dan naar de familie toe.
5: De reclame van RTV Drenthe. Daarom.
3: Maar was deze wandeltocht bij jullie al bekend?
5: Nee, wij hoorden het hele week op RTV Drenthe. We zeiden, nou, dat is misschien wel een mooie tocht om te doen.
3: Ja, maar daar zit een beetje twijfel in. Misschien wel leuk om te gaan doen, zeg maar. Nee, maar ik bedoel van geoefende wandelaars? Of...
5: Ja, nou, we wandelen wel regelmatig. Maar mijn man meer dan ik. Maar samen kunnen we het wel aan. Ja.
3: En bij dit soort evenementen altijd samen of ook individueel?
4: Nee, altijd samen.
5: Dit eigenlijk altijd samen. En we wandelen, als we samen wandelen, meestal 3 of 5 dagen. En altijd nou, tussen de 15 en de 20 kilometer.
4: Per dag.
5: En we zijn, het is nou vlak. We gaan nou voor de 25. Ja.
3: En nu zijn we natuurlijk dicht bij de finish. Jullie krijgen allebei een medaille straks bij de finish. En dan even zitten, drankje erbij.
5: Nou, een stukje appeltaart lijkt me heerlijk.
4: Mooi zo, King. Wat we gaan doen. Okay. Prima.
3: Succes nog.
4: Ja, oké.
5: Okay. Ja, dank je.
4: Ja, dag.

0: Big Mountain en Baby I Love Your Way.
1: Samen 80.
2: Radio Noord.
3: En TV Drenthe.
2: En Omroep Friesland.
4: De drie provinciën wandeltocht.
5: Hebben we de hele dag verslag van gedaan. Vanochtend om 8 uur, iets voor 8 uur, 1 minuut voor 8 uur... zijn de eerste deelnemers vertrokken. Om 2 uur was het slot van de start. Toen konden ze hier niet meer starten. En inmiddels is echt een flinke groep, is mijn indruk, hier weer binnen. Jan van Dalen van de organisatie is weer aangeschoven. Hoeveel mensen zijn er al binnen? Heb je daar een inschatting van?
6: Nou, als ik aan de auto's zie die nog op het parkeerterrein staan, moeten er nog wel een paar honderd binnenkomen.
5: En hoeveel mensen hebben uiteindelijk meegedaan?
6: Ja, we hebben ook een update. Die was wel positiever dan ik vanochtend had. Toen dachten we 1500. Maar we zitten nu op 1825.
0: Nou, dat is even een applausje. Ja.
5: Beter dan vorig jaar.
6: Ja, ook nog beter.
5: Dus
6: ja.
5: Wij maar in mineur denken, zo het is minder. Ja, maar...
6: Je moet niet in mineur denken. Oh. Het was een heel geslaagde dag. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Eentje met verstuikte enkel, begreep ik. En een paar mensen die voor de blaren behandeld moesten worden. En verder was er eigenlijk niks aan de hand. En dat is ook heel erg belangrijk.
5: Ik heb een beetje een indruk gekregen, misschien jij ook, Thomas, van waarom het zo leuk is om dit te organiseren. Want eigenlijk bij iedere verslaggever hoorden we weer opnieuw: wat is het goed georganiseerd? Wat is het leuk om mee te doen?
0: Ja.
6: Nou, dat is... Ook erg dankzij onze vrijwilligers. We hebben hier 19 vrijwilligers in Bakkeveen. En dan niet te vergeten de rustpunten. Die hebben hun eigen vrijwilligerscrew. Van de sportvereniging, de vrouwenvereniging. De mensen die gingen voor het KWF. En de mensen voor de buurtvereniging. Iedereen deed het voor zijn eigen. Samen hebben we het hier met z'n allen in het hart van Noord-Nederland gedaan.
0: Ja, en dan zit die 16e editie er nu nog niet op. Maar al wel weer, we lopen bijna naar het eind, letterlijk en figuurlijk natuurlijk.
6: Van deze
0: 16e editie.
6: Ja, ik denk om 17:30 komen we de laatste zoekend over de finish. Ja, 1,5 uur en jullie stop. Die komen echt nog. Nu is het ook even niks, zie ik. Maar er zijn echt nog veel mensen onderweg.
0: Ja, zijn er nog verbeterpunten van volgend jaar misschien?
6: Maar nee.
0: Nee.
5: Is er al iets te zeggen over de opbrengst voor de Stichting Vivol Hulphonden?
6: Ja, dan moet je me even helpen, want ik ben een beetje moe. Dus het rekenen gaat niet zo goed meer. Maar doe eens 1800 keer 4. Dan zit je heel dicht in de buurt. 7200, zegt mijn hersenen nu.
0: Ja, dat zal vast kloppen. Ik zat net even de rekenmachine te pakken. Rekenmachine, je zei...
6: Dat is echt 7200.
0: Wat was de rekensom ook alweer?
5: 1800 keer 400. Keer 4, sorry.
0: Keer 4, kom ik op. Ja, exact.
5: Oké, nou hebben we dat afgetikt. Volgend jaar weer een nieuwe editie, de 17e editie.
6: En jullie bestaan volgend jaar 81 jaar samen. Ik zeg verder niks.
5: Nee, okay.
0: Het is een kleine hint. Ja, het is een kleine hint. Ja, zo is het.
5: Dat kunnen we in ieder geval wel goed. Ja, dat is wel helder. En blijf jij coördinator?
6: Kijk, soms wordt het wel wat zwaar. Denk je, ja, hoe lang nog? Maar aan het eind van zo'n dag geeft het weer energie voor het volgend jaar. En zo gaan we van jaar tot jaar. En er zijn heel veel, ook in onze vrijwilligersgroep, vaste vrijwilligers. Nou, ik denk dat vast goed komt met de continuïteit.
5: Ja, oké. Nou, voor wie nog mee wil doen, voor volgend jaar inschrijven, kan dan ergens halverwege...
6: Vanaf de kerst kun je inschrijven. En dat is altijd de tweede zaterdag van mei.
5: Oké, dus onthoud dat.
0: En, tweede zaterdag van mei.
5: En dat geldt dus ook voor de organisatie van Solex-tochten en dat soort dingen. Hou daar even rekening mee.
6: Ja, ja.
5: Wat gebeurde er vanochtend?
6: Sorry?
5: Wat gebeurde er vanochtend? Met de Solex-tocht?
6: Oh, de Solex-tocht. Ja, die hadden hier ook een bijeenkomst op het parkeerterrein. Maar we hebben het opgelost. We hebben een plekje voor hun. En het is allemaal goed gegaan.
5: Want iedereen denkt altijd van nou, die parkeerplaats bij Bakkeveen. Ja. Geen enkel probleem. Daar kunnen we wel terecht.
0: Dat komt altijd goed.
5: Ja. Daar is zoveel ruimte. Nou, maar vandaag hebben we niet.
6: Nee, maar we hebben weer opgelost. De weilanden erbij tegenover. Dus ging weer goed.
5: En nog een ander punt. Hoe zat het nou met die trucktocht? Want wisten jullie dat?
6: Ja, ik wist alleen niet waar ze langs kwamen. Maar dat kunnen we... Kijk, je kunt niet overal de rekening mee houden. Dus die tructocht van. Dat ging van Leek uit, volgens mij.
5: Dat goed kunnen. Jij stond nog in de file.
0: Ik stond, ik kon er met de motor net langs. Dus het was gezellig met al die trucks in ieder geval.
6: Ja, we hebben één keer per jaar. Toevallig deze zaterdag.
5: Ja. En dit was hem dan. Het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Hartelijk dank voor de gastvrijheid. Live vanuit Bakkeveen. Voor RTV Noord, Omroep Friesland en RTV Drenthe. Allemaal in het kader van Samen 80. 80 jaar regionale omroep in het noorden.
0: Ja, op Radio Drenthe straks na 4 het beste van de Drentse duizend.
5: En bij Omroep Friesland sneuën in Friesland met Harm Wijstra.
0: En bij Radio Noord Café Martini met Stefan Kossers natuurlijk.
5: Dus dank voor het luisteren en voor het kijken. En graag tot de volgende keer.
0: Ja, en nog een hele fijne zaterdag natuurlijk. Wij gaan eruit met Steenvanger en Night in Bedwijs.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde Van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, in het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: Het beste van de Drentse duizend.

0: de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
4: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
6: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
7: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social Deal deals die je niet mag missen.
10: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
12: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
13: Dynamisch.
12: Maar in de winter wil ik zekerheid.
14: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
15: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
16: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
17: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyar's partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze winden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herqua Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herqua Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herqua in Hoogeveen of kijk op herqua.nl. herqua.nl.
18: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
19: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
20: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
21: In Hoogeveen, Damesmode Dekker in Zuidwolde.
22: Damesmode Dekker.
21: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
22: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
19: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Ik krijg een vakantiebroertje.
27: Huh?
26: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
27: Cool, wil ik ook.
28: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
29: Europakinderhulp.nl.
30: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
31: True Lease met Genke.
32: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
33: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
32: Precies wat we nodig hadden.
33: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
34: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
33: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
35: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
36: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
16: Radio Drenthe.
37: Het beste van de Drentse Doezend.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in een van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Scootmobiel nodig? Mobifit.
5: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
4: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
6: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
13: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
12: En voor de sta-opstoel van Toon.
14: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
16: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
17: Door Al Megens met het NOS-journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
19: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
20: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen.
21: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
19: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
22: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
23: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
24: Joehoe!
23: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: Radio Drenthe.
25: De avond van Drenthe.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland.
2: We staan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxime gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog, vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe. De avond van

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen!
2: Zaterdag 9 mei, met het verslag van de Drie Provinciën Wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. En er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het housefestival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0-overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: RTP Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hanta-virus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarmee werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia-Praag tegen Sparta-Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk.